0: overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over twee duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistenttrainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistenttrainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot 1 graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark,
1: André Hazes,
0: Suzanne Freek,
1: Marco Schuitmaker,
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit de kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus, bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hogeveen.
5: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
6: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
7: Scootmobiel nodig? Mobifit.
8: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
7: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Edling.
1: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
2: Boerenrockfestival.
1: Met Mooi Wark.
2: André Hazes.
1: Suzanne en Freek.
2: Marco Schuitmaker.
1: Jan Smit en nog veel meer.
3: Dat is...
1: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
2: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk 24.
0: Kurk24.nl.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
7: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
9: Aan tafel.
10: Zo.
11: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
10: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
11: Heb je een nieuwe vriend, oma?
10: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
12: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
4: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonoord. Of ik nou een schutting, een verkapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonoord, Nerima's.
2: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
3: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
4: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
4: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet en wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
9: Sta op stoel nodig. Mobifit.
5: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
10: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
6: Radio Drenthe.
11: Voor de break.
6: Met Aldert Oosterhuis.

Psalm 6, een mooie psalm, ook zeker qua melodie. Dit was het gereformeerd gemeentekoor Te Deum Laudamus uit Heemse en Hardenberg, nog onder leiding van Wim van Dijk, met op het orgel Harm Hoeve. Aan het einde van de 16e eeuw maakte de Italiaanse componist Giovanni Castoldi het daanslied Olieta Vita. En op een of andere manier, vraag mij niet hoe, is het hem lukt om dat een hit te laten worden in heel Europa. Het kwam op een Nederlandse tekst van Muus Jacobsen terecht in allerlei muziekbundels. Het liedboek voor de kerken, lied 477. En ook in het liedboek 2013, lied 674. Dit is het christelijk vocaal ensemble uit Grunning, onder leiding van Henk Valk, met op het orgel Sietse de Vries.

Kijk eens naar de hemel. Een lied van muzikus Menne Veldman, die in dit geval ook het koor Adoramus uit Hoogeveen dirigeerde en het kinderkoor De Blijde Stem uit Urk. Jan Wit schreef de tekst van het hemelvaartslied Heer komt in deze tijd uw heerschappij, lied 662 uit het liedboek 2013. De melodie van dit lied, Van Murring op Argel, is van Willem Vogel.

Alvast een kleine vooruitblik naar het Pinksterfeest. Op de melodie van All Through the Night was dit Heer raak ons aan. In een bewerking van Jemco Zijlstra, die ook het Nederlaans Christelijk Concertmankoor dirigeerde. Paulien Westen bespeelde hierbij de hobo, Sjaak Marcus de fluit, Jan Lenselink op piano en de kusdaas overleden muzikus André van Vliet bespeelde het orgel. U groeten wij, Maria, koningin en moeder vol goedheid. Bij u vinden wij het leven, de vreugde en de hoop. Dat is de ietwat vrije vertaling van de antifoon Salve Regina. De versie van Francis Poulenc wordt nou zung door het koor van de Beierse Omroep onder leiding van Peter Dijkstra.

Peter Dijkstra is de zoon van Bouwe Dijkstra, de oprichter van het Rode Jongenskoor. Papa Dijkstra was ongetwijfeld barre trots op zijn zoon, gezien het feit dat Peter dirigent was en is van talrijke gerenommeerde koren en orkesten. Van 2005 tot 2016 was hij onder andere dirigent van het Koor des Bayerischen Rundfunks. En dit koor zong de antifoon Salve Regina van Francis Poulenc. Judith Masselman is voorgangster van het Apostolisch Genootschap in Assen en zij brengt ons vanmorgen de korte gedachten.

De moed om betrokken te zijn. De wereld van dit moment is niet gemakkelijk. Oorlogen die voortslepen, spanningen tussen grootmachten die gewone mensen klein en machteloos laten voelen. Prijzen die stijgen terwijl het vertrouwen in de toekomst daalt. Wie het nieuws volgt, kan het gevoel krijgen dat de wereld langzaam uit haar voegen raakt. Het is precies in die sfeer dat we de woorden horen die Jezus sprak aan de vooravond van zijn eigen arrestatie en dood. Hij wist wat er komen ging. En toch bad hij, deels voor zichzelf, maar vooral voor de mensen om hem heen. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, zo klinkt het in Johannes 17, maar dat u hen bewaart voor het kwaad. Die woorden zijn opmerkelijk. Jezus vraagt niet om een vluchtroute of bescherming. Juist midden in de wereld, met al die ruwe kanten, moeten zijn mensen blijven staan. Bewaard, maar aanwezig. Moedig en betrokken. Dat is een uitdagend beeld. Want wie zou het zijn die ons niet weg willen nemen uit de moeilijkheden, maar ons er middenin houden en ons tegelijk draagt? De filosoof en schrijver Albert Camus schrijft ooit dat er midden in de winter in hemzelf een onoverwinnelijke zomer leefde. Hij was geen gelovige in de traditionele zin, maar hij begreep iets essentieels. Dat het menselijk vermogen om hoop te bewaren, ook als alles tegenzit, een van de diepste krachten is die we kennen. Daardoor kunnen we bewust kiezen om niet te capituleren voor duisternis. En die keuze wordt dagelijks gemaakt door gewone mensen. Door de huisarts in een achterstandswijk die elke dag een volle wachtkamer ziet en toch blijft luisteren. Door de vrijwilligers van het Rode Kruis die voedselpakketten uitdelen aan gezinnen die het niet meer redden. Door de leraar die een kind dat thuis wordt vergeten op school laat voelen dat het ertoe doet. Door de mensen in Oekraïne, maar ook in Libanon, Soedan en Gaza, die ondanks alles voor elkaar blijven zorgen. De socioloog en filosoof Hannah Arendt noemt dit de kracht van het kleine begin. Het idee dat grote veranderingen altijd beginnen bij mensen die, op kleine schaal, weigeren om mee te gaan in onverschilligheid. Geen helden, maar gewone mensen die handelen vanuit betrokkenheid. Dat is wat het gebed van Jezus in beweging zet. Niet een gebed om ontzien te worden, maar om staande te blijven. Om te leven vanuit verbinding. Met God, met de ander, met wat ons draagt. Eeuwig leven, zo zegt Jezus in dit gedeelte, is het kennen van God. In mijn woorden, weten dat je niet alleen bent. Dat het iets groter is dan angst van dit moment. Deze zondag, tussen Hemelvaart en Pinksteren, is een zondag van wachten en verlangen. Maar het is geen leeg wachten. Het is wachten van mensen die al weten, de zomer leeft in ons. Ook midden in de winter. We worden niet weggenomen. We worden bewaard. En dat is genoeg om moedig betrokken verder te gaan. Ik wens u graag een goede week toe.

tijd dat Jan Mulder nog dirigent was van het koor Jubilate Deo uit Woudenberg, was dit O mijn ziel houdt goede moed. En sleurt mooi aan op de kudde gedachtenvermarring van Judith Masselman, predikante van het Apostolisch Genootschap in Assen. Het is alweer een jaar of wat geleden dat de bekende muzikus Martin Sonneberg een Missa Brevis componeerde. En daarbij, zo zegt Martin, bent het Kyrie en het Agnus Dei romantisch geschreven, omdat de tekst daarom vraagt. Uit deze Missa Brevis het Agnus Dei.

Martin Sonneberg dirigeerde het kleinkoor Concertino bij het Agnus Dei uit zijn eigen Missa Brevis. Soliste hierbij was de sopraan Mario van Someren. De kerstdaags overleden muzikus André van Vliet was ook jarenlang een soort van ambassadeur voor een bekende elektronische orgelfabrikant. Dit bedrijf zette een in memoriam op hun website, waarbij André een eigen improvisatie speelt over een bij hem geliefd lied. Op die dag.

22 april, jongstleden overleden muzikus André van Vliet was dit, op een digitaal kerkorgel met zijn improvisatie over Op die dag. Een lied dat vulde André Speeldeur. Mooi Nijs, vlinde week vrijdag, voor dirigent Johan Rodenus uit Nijeveen. Tijdens het jubileumconcert in zijn woonplaats, ter ere van zijn 50-jarig dirigentschap, wil Johan bevorderd tot lid in de orde van Oranje Nassau voor al zijn muzikale verdiensten. Wij feliciteert Johan hier van harte met en gaat muzikaal in terug naar het jaar 2003... toen Johan een cd opnam met het koor waar hij jarenlang dirigent van was, het Christelijk Mannenkoor Beelden. Thanks be to God.

de tijd dat het kerstverse lid in de orde van Oranje Nassau, Johan Rodenhuis uit Nijenveen, nog dirigent was van het christelijk mannenkoor Beelden. Thanks be to God. Het koor werd hierbij begeleid door het Rococo Strikkwartet, organist Rut Pos en pianist Gesines Veldman. We steekt in de Noordzee over en gaat naar een van de rond 40 kathedralen in Engeland, de kathedraal van de plaats Welsh in het zuidwesten van Engeland. Het Choir of Welsh Cathedral met Son of My Soul, Thou Saviour Dear.

0: In een bewerking van André de Jager was dit Shine Jesus Shine, vertolkt door het Groot Nationaal Strijkorkest onder leiding van Bert Mol. We kregen bericht van een feestelijke en inspirerende welkomdienst, zo staat hier, in de Goede Herderkerk in Burger vandaag, waarin voorgiet dominee Patrick de Vries uit Gieten met als thema Zie je mij. Muzikale medewerking komt van het mannenkoor De Urker Zangers onder leiding van Jacob Schenk. En Jacob zal ook het erge bespeuren bij de samenzang. Ik zie niet zo snel hoe laat deze dienst begint, maar ga er maar vanuit 7 uur vanavond in de Goede Herderkerk in Burger deze welkomdienst. In het kader van Hemelvaart en Pinksten is er in Vulkerken het Feest van de Geest. Laat je verrassen door Gods Geest. Dat is dan ook het jaarthema van de PKN dit jaar. In het kader daarvan kun je tot eind augustus alle zaterdagmiddagen van 2 tot 4 terecht in de Zuiderkerk in Nijamsterdam om daar schilderwerk te bekijken van eigen gemeenteleden. Je vindt de Zuiderkerk op het adres Voort Zuidzijde nummer 86 in Nijamsterdam. In het kader van het Feest van de Geest hebt vandaag en ook aankomend weekend heel veel kerken de deuren los om te genieten van kunst, de architectuur van de kerkgebouwen, de mooie omgeving en natuurlijk ook om stil te staan bij het Pinksterverhaal. Voor de kerken die meedoet en de routes door de hele provincie heen, verwijs ik je graag naar de website feestvandegeest.nl. Heb je ook tips, vragen, opmerkingen, verzoekjes? De makkelijkste manier om dit programma te bereiken is via ons mailadres voordepreek@rtvdrenthe.nl. Mooi dat je weer lustig hebt vanmorgen. Nog een fijne zondag en graag tot andere week, Eerste Pinksterdag.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lofies en Zaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
9: Dynamisch.
8: Maar in de winter wil ik zekerheid.
10: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin, sparen en beleggen, slim geregeld.
17: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Vier minuten over negen, dit is het regionale nieuws in Drenthe Nu. Ik ben Maarten Stultjes, goedemorgen. Een oldtimer vliegtuig is gisteravond aan het einde van de startbaan op vliegveld Hogeveen op de kop terechtgekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Ellie Mensen is gisteren voor de derde keer in haar carrière wereldkampioen shoelen geworden. De Klazineveense deed dat tijdens het WK in Zwarte Meer. In de finale was Mensen met 13-7 te sterk voor debutante Henrike van den Bos. Met haar derde wereldtitel is Mensen recordhouder. Omwonenden van de Egge in Zuidwolde verzetten zich tegen plannen voor een mogelijk bedrijventerrein in hun buurt. Ze vrezen dat het buitengebied wordt opgeofferd voor asfalt, loodsen en vrachtverkeer. Dat schrijven ze aan de gemeente De Wolde. Bovendien vinden de bewoners dat de gemeente hen te laat en te weinig heeft meegenomen in de plannen. De Wolde heeft nog geen besluit genomen over de eventuele komst van een bedrijventerrein naar het gebied. Drie militairen van de luchtmobiele brigade uit Assen zijn onderscheiden met de humanitaire heldendaad van het Rode Kruis van Bosnië en Herzegovina. Ze kregen die bijzondere erkenning voor hoe zij handelden na een ernstig vrachtwagenongeluk in oktober vorig jaar. Een vrachtwagen kwam bij een uitwijkactie op zijn kant terecht. De militairen wisten de chauffeur uit de wagen te redden. De Drentse militairen waren in Bosnië als onderdeel van een veel grotere Europese missie. En dat was het Drentse nieuws. Nu naar het Drentse weer met Gert Voerman. Gert, goedemorgen.
22: Goedemorgen, er trekt vandaag een front over Drenthe. Dat betekent veel bewolking en af en toe valt er wat lichte regen. Maar er zijn ook droge perioden. Vanmiddag wordt de lucht wat onstabieler, dus in de loop van de middag ontstaan er een paar buien. En heel misschien treedt er ook op een enkele plek onweer bij op. Temperatuur 14 tot 15 graden met een zwakke tot matige wind. En vanmiddag een matige wind uit de zuid tot zuidwestelijke richting. Eind van de middag, begin van de avond is de zon ook af en toe even te zien van het westen van de provincie. Vanavond en vannacht dan is er veel bewolking. Er valt nog steeds plaatselijk wat regen, afgewisseld met droge periode. Komt niet zoveel af, zo'n graad of 9. En er staat weinig wind. En ook morgen is het licht wisselvallig. Dat wil zeggen in de ochtend nog wat regen. Dan zijn er ook weer droge perioden. Er is bewolking. In de middag ook weer af en toe zon. Maar er ontstaan dan ook plaatselijk weer een paar buien. En bij die buien is op een enkele plek onweer mogelijk. En ook hagel, kleine hagel. Met een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 16, misschien op enkele plekken wel 17 graden. Dus langzaam maar zeker raken we de kilte kwijt. Dat geldt ook voor dinsdag en woensdag. Het blijft wisselvallig. Dinsdagochtend bijvoorbeeld af en toe de zon en is het droog. En de middag weer op sommige plekken wat lichte regen. Vergelijkbare temperaturen, graad of 17. Woensdag nog een plaatselijke bui, 18 graden. En vanaf donderdag en vrijdag een paar droge dagen met flink wat zon. En de temperatuur die ruim boven de 20 graden gaat uitkomen.
21: Het is over Drenthe nu. Om 12 uur is er weer regionaal nieuws bij Radio Drenthe. En je kunt natuurlijk altijd terecht op www.rtvdrenthe.nl en ook in onze app.
0: Radio Drenthe.
9: Zondagochtendlicht.
0: Met Marianne Koekoek.

0: al op? Of blijf je nog even liggen? Hoe ziet de wereld eruit in zondagochtendlicht?
1: Goedemorgen en welkom bij Zondagochtendlicht. De jeugd van tegenwoordig en de nostalgie van het eten bij de Chinees. Heden en verleden vandaag en wat die met elkaar te maken hebben. Nieuwsgierig? Ga lekker luisteren. En denk er vooral het jouwe van.

Zach Bryan samen met Kacey Musgraves in I Remember Everything. Ik ging op de fiets naar het station. Een eindje verderop op het fietspad stonden drie jochies met fietsen. Jaar of 10, 11. En ze zagen me aankomen. Eentje draaide zich om en reed voor me uit, terwijl zijn vriendjes op de stoep liepen met hun fietsen. Nou, het jochie ging niet hard. Hij bleef zo een beetje zigzaggen. En ik moest er langs. Dus toen ik er bijna was, riep ik keihard: hallo! En toen ik voorbij reed, wierp ik een verstoorde blik opzij, zoals je dan als vijftiger kunt doen. Begint dat joch ineens te schelden? Niet normaal. Ik moest een trein halen, maar ik dacht, nou, dit wordt me echt te gek. Dus ik knijp de rem in, ik sta stil, draai me om. En op dat moment zie ik dat er achter mij ook een fietser is afgestapt, direct naast de jongens. Vind je dat normaal? Vraagt die man. Nou, die jongen die denkt niet na, schiet onmiddellijk in de verdediging. Nou, maar, en, weet, nou, ik weet niet eens meer wat hij allemaal zei. Nou, ik vind het niet normaal, zegt die man. En hij stapt op en fietst door. En ik knik naar hem. Maar ik stond er nog steeds. En het joch dat liet zich niet kennen. Je kunt toch bellen, zei hij boos tegen mij. Ik zeg, ja, bel doe het niet. En ik loop met een stok, ik fiets gewoon niet zo goed. Ik schrok van jou. Hij was nog steeds niet overtuigd. Maar ja, ik moest mijn trein halen, dus ik stapte weer op. En toen hoorde ik achter mij ineens nog wat opstandig. Nou, sorry. Dankjewel, roep ik over mijn schouder. En die jongens barsten in lachen uit.

The UK, zo heette de band, met Rendezvous 602. Ja, van de Nederlandstalige dichter Vazalis, ze woonde in Roden, is een vertolking gemaakt van een aantal gedichten van haar. En daarvan lees ik, in Trengens dus, Rebus in de bussen. Wie zaten er vanmorgen in de bussen? Behalve de chauffeur, die zijn roze wangen zo vlukte met zijn schiere rode hoor. Een woeste, olde boer, met grieze ogen en zijn gezicht in aanslag. En wuwend kind, doofstom, dat met zijn eigen dunne vingers preut. Een vrummers van 50, misschien gunnerin of zulks wat. Ze stapte uit bij het woonwagenkamp. Ze had een panterjasje aan en kleine oren. Een Papua-familie, Drens van Sprook. Zo lief, zo lelijk en zo onbedwongen. Ik zat en luisterde en keek het aan. Eerlijk gezegd, en ting beter weten in, verwachtte ik dat nou eindelijk de zin hemzelf in deze bussen openboren zul, van alle deze roodselachtige aanwezigheden. Maar nee, vanzelf nee. De enigste conclusie was: ik hol van mensen in bussen. Ik hol van gruis en lucht. Ik vaar van Grunning en Roon. Ik leef in zetting. Ik begreep het niet. Zelfs niet als het zo duidelijk aan de beun wordt.

Ian Allen en Hold You In My Heart. Laatst heb ik een keer 's avonds laat naar een documentaire op tv zitten kijken over van een mevrouw. Het ging ook een beetje over die mevrouw. Die was opgegroeid in een Chinees-Indisch restaurant. Haar ouders die waren vanuit de omgeving Hongkong, geloof ik, naar Nederland gekomen in de jaren 60 of 70. En ja, ze begon hier dus een Chinees-Indisch restaurant. En die mensen die waren gewoon altijd aan het werk. En hun dochter die schaamde zich daarvoor. Voor haar ouders, voor het restaurant. Ze schaamde zich ervoor om Chinees te zijn, om anders te zijn. Nou, als je hem nog kan zien, die documentaire, ga kijken. Ik vond het echt een aanrader. Meer dan Babi Panghang heette die. Er werd ook verteld waarom eigenlijk alle Chinees-Indische restaurants van binnen hetzelfde uitzien. Kleur met rood en goud en zwart. En ook altijd zo'n aquarium met van die prachtige vissen. Het is allemaal Chinese symboliek over geluk en over overdaad en dat soort dingen. En toen dacht ik, ja, dit is ook echt Nederlandse nostalgie. Ik herinnerde me hoe ik met mijn ouders en mijn broer in de jaren 70 ook voor het eerst buiten de deur ging eten. Bij de Chinees, uiteraard. In Paterswolde, in Haren, in Assen, in Vries. En ja, ik was een hopeloze eter. Want ik wilde toen alleen maar nasi met saté. Hoezeer mijn ouders ook zeiden, nou, probeer dit eens, probeer dat eens. Is ook lekker. Nee hoor, nasi met saté, dat wilde ik. Maar ik herinner me die vissen in dat aquarium. Met die prachtige kleuren en die staarten. En er was een beeldscherm. Het zal een soort lamp zijn geweest. En daarop was een waterval te zien. En in dat scherm zat waarschijnlijk een lamp achter die ronddraaide. En dat gaf zo de suggestie dat er echt water naar beneden viel. En ja, misschien hingen er ook wel van die zwart-fluwelen schilderijen met dorpjes uit Indië. Nou ja, een samenraapsel van dingen natuurlijk die niks met elkaar te maken hebben. Maar toen ik daar zat, keek ik zo om me heen en dacht ik, later wil ik ook zo'n schilderij. En zo'n waterval. En zo'n aquarium.

Ja, en daar lag hij in de branding met die Chinese mevrouw. David Bowie natuurlijk. En China Girl. Of Little China Girl. Ja, ik vroeg me eigenlijk af, kan deze plaat nog wel? Ja, waarom eigenlijk ook niet? Maar soms vraag je een heleboel dingen af tegenwoordig. Ik had het over die documentaire Meer dan Babi Panghang over Chinese Indische restaurants in Nederland. Nou, die documentaire die vertelde eigenlijk heel veel over ons Nederlanders. Want Babi Panghang, ja, dat eet geen Chinees. Vlees soppen in saus, dat vinden de Chinezen heel raar. Maar ze hebben het speciaal voor ons bedacht hier in Nederland. En hoe komt dat? Nou ja, omdat voor Nederlanders jus of saus een soort verlengstuk van vlees is. Daarom zijn wij daar gek op, kwam naar voren in die documentaire. Vonden we grappig. Nou, verder werd er verteld, vooral hoe tolerant wij Nederlanders vooral niet zijn. In de jaren 30 werden Chinese arbeiders in de Rotterdamse haven opgespoord en wop, het land uitgezet. Onder het motto, jij hoort hier niet. En voor de documentairemaakster, als ze jarig was vroeger op school, werd er voor haar altijd Hanky Panky Shanghai gezongen. Als ze jarig was. Ja, zeg je onschuldig? Ja, misschien wel. Maar ja, je voelt wel als kind dat je dus anders bent. En dan die eindeloze grappen. Lijst bij? Sambal bij? Weet je, ik moet bekennen, toen ik dat zag, dat doen wij thuis nog steeds, dat soort grappen. Omdat je eigenlijk wel weet dat het foute grappen zijn. Lekker politiek incorrect, moet af en toe ook kunnen. Maar oké, dacht ik, dat doen we alleen binnen de familie. Niet als er anderen bij zijn. Of in ieder geval niet als er mensen bij zijn met een Chinees uiterlijk. Maar ja, als je erover nadenkt, hou ik het toch eigenlijk ook niet zelf in stand, die grappen. Een collega met een Aziatisch uiterlijk, die vertelde me laatst dat hij steeds gevraagd wordt om mee te doen als er foto's van ons bedrijf moeten worden gemaakt. Voor op de site of weet ik veel wat voor advertentietoestand. Want het ziet er dan zo lekker inclusief uit, ook iemand met een Aziatisch uiterlijk. Maar hij is gewoon geboren in Emmen of zoiets.

0: Hans Joy was dat en Georgia. En daarvoor hoorde je Cherry. Cherry Weidenbos is inmiddels over de 70. Geboren in Jakarta weliswaar, maar ze zong Dame uit Suriname.
1: Niet zo charmant als een spreuk aan de wand.
2: Zondagochtendlicht.
3: Spreuk aan de wand.
0: Ja, ik had het net over Chinese restaurants en hoe wij als Nederlanders omgaan met Chinezen en hoe we dat in het verleden hebben gedaan. Vond ik een mooie spreuk over van Pearl Buck. Dat was een Amerikaanse schrijfster. Ze heeft ook een Nobelprijs voor de literatuur gewonnen. Leefde in het begin van de 20e eeuw, zeg maar ongeveer. Geloof ik net in de 19e eeuw is geboren. En zij keek daar ook kritisch naar hoe wij met Chinezen, of wij, hoe in Amerika om werd gegaan met Chinezen. Ze zei namelijk: we sturen missionarissen naar China zodat de Chinezen in de hemel kunnen komen, maar we willen ze niet in ons land toelaten.
4: Ik lig hier moor op bed, ik lig hier al zo laag. Mijn kop zit vol muziek, ik

briljant vind ik dit. Ja, van Arno van der Heijden. Dat missen we hem. Arno Oetgren en Scholpen. Ik wil het niet over Scholpen hebben. Nee, ik wou het over katten hebben. Onze katten namelijk. We hebben een oude en een jonge kat. En die oude die heeft een probleem. Die is namelijk veel te dik. En nou ja, het is begonnen toen we haar lieten steriliseren. Nou, dat is al 10 jaar terug. Want ik denk dat ze inmiddels 1 jaar of 11 wordt. Hoe dat kan, ik weet niet. Ze kreeg ineens zo'n hangbuik. En we hebben daarop dieetbrokjes gezet. Die heeft ze ook al jaren. Het helpt allemaal niet. Elke ochtend weegt de man heel precies haar rantsoen af. Maar helaas. Toch, we houden het maar vol. Ze krijgt 's ochtends en aan het eind van de middag brokjes. En dat is het. Alleen, die jonge kat die we er later bij hebben gekregen, die heeft nergens last van. We hebben haar ook maar op rantsoen gezet. Tenminste, nou ja, dat we een beetje zicht houden op wat ze eten. En al met al betekent dat dus dat we 2 doosjes met brokjes in de bijkeuken hebben staan. 1 voor de oude kat, 1 voor de jonge kat. Maar ja, die oude kat die wil eigenlijk altijd eten. Dus ja, die brokjes van die oude kat die zijn voor de avond al op. En ja, als ze dan weer komt zeuren, dan loop ik wel eens naar de bijkeuken. En dan schud ik met dat blikje van haar waar die brokjes in zitten. En dan weet ze al, als ik niks hoor, ja, dan kan ik wel ophouden. Foute boel. Dan draait ze zich ook om en dan schokt ze zo weer weg. Zo, ja, niks. Maar soms dan komen ze met z'n tweeën zeuren. Ja, oké. Okay. Dan heeft die jonge kat die heeft nog wel brokjes. En dan sluit ik die oude kat op in de keuken. En dan weet ik dat ze het wel hoort. Dat er in dat bakje van die jonge kat nog wel wat rammelt. En dat die wel brokjes krijgt. En als ik dan de keuken inloop, dan denk ik vaak, als ik toch die kat was, ik zou ons aanvliegen. Ik zou zo boos worden. Ik zou gewoon niet over mijn kant laten gaan. Voelt zo gemeen. Maar ja, katten denken niet in rechtvaardigheid. Gelukkig niet.

Boogie en Sue, die hoorde je. En Swinging on a Star. En daarvoor The Cure met The Love Cats. Nou, ik was het breed spraken, geloof ik, vandaag. Want we hebben nog geen tijd om nog een ander gedicht te doen. Nou, dat hou je gewoon volgende week dan wel van mij te goed. Het hoeft niet altijd hetzelfde te zijn. Martin en ik, we houden mee op voor vandaag. En volgende week zijn we er gewoon weer. Wil je iets opmerken, kan altijd. Stuur even een mail naar zondagochtendlicht@rtvdrenthe.nl. Graag de volgende week.

0: slaapmobiel nodig? Mobifit. Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wooncentrum Snoeken in Ruinen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
0: 20% korting?
1: Ja, ook bij Wooncentrum Snoeken in Ruinen.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord. Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiHeat.nl.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
5: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
4: En voor de sta-opstoel van Toon.
6: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland en er staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Havenkort Interieurs in Coevorden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
1: Ja, ook bij Havenkort Interieurs.
14: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
17: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
20: Oh, wat betekent dat voor mij?
19: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
20: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
19: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
20: En moet ik verder nog ergens op letten?
19: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
11: Radio Drenthe.
21: Pollings Passie.
11: Met Jans Polling.

Goedemorgen. Welkom bij Pollingspassie. We hebben weer 2 uur met liedjes. Vol herinnering, nostalgie, verrassende liedjes en de vaste rubrieken natuurlijk. En die ga ik niet allemaal opnemen, die ken je nog wel langzamerhand. Ik begin direct met de Straatzangers. Die hebben een ode aan de Westertoren. De hoogste toren van Amsterdam, 87 meter hoog. Stamt al uit 1631 en is hier ook schief. Nou ja, mooi dat je dat weet. Aan de voet van de Oude Westen.

Nou, dan waren na de straatzangers, en dat waren Max van Praag en Willy Alberti, waren dat de Everly Brothers. I Wonder If I Care As Much. En dat was een B-kant van een single Bye Bye Love. Maar dat nummer deed op zijn minst net zo goed. Want dat kun je ook zien, want het is nogal een aantal keren ook covered door andere artiesten. Onder meer zelfs door Neil Young. En daarna, ja, het is, kijk, een liedje wat niet hoog eindigt op het Eurovisie Songfestival kan heel best wel een grote hit worden. Dat zag je dus met dat liedje van Connie Frobes, Zwei kleine Italiener. Het verhaal over twee Italiaanse gastarbeiders in Duitsland en die verlangt zo terug naar Tina und Marina en in Napels. Het was een grote hit in 1962. En toen deed Connie Frobes ook met aan het Eurovisie Songfestival. Daar was ze zesde. Ja, en gek is. Weet je nou wat vierde en vierde en daarna was in die jaren? Nee. Nou, kijk. Katinka was er ook van het spel. Maar die eindigde niet hoog. Nee, maar dus een geweldige hit van Connie Frobes. Ze heeft later ook in het Nederlands zong. Dan naar onbekende nummers uit de jaren 60, 50 en 60. Ik heb hier een nummer van 1961 van de Fabulous Four. En dat is een groep uit Zuid-Philadelphia. En de opname is in 1961. Er bindt nogal wat groep West, want ik ben eens even op zoek gegaan. Die opricht bindt onder deze naam, de Fabulous Four. In allerlei landen ook. En soms ook als een band om gewoon een popgroep te imiteren. De Fabulous Four bent er ook om de Beatles te imiteren en zo. Ben hier de boel. En het ging vaak ook om die popmuziek uit de jaren 60 en 70 te herhalen. Maar goed, hier uit 1961. Origineel de Fabulous Four. I'm Coming Home.

Ja, we hebben hier als tweede Send Me the Pillow You Dream On. Van Lydia en de Melody Strings. Dat liedje dat bestond al in 1949. En toen had Henk Lachling, die had ook schreef, die had opname, maar het werd geen hit. Later probeerde hij het weer, toen de tijd beter was. En dat was in december 1957. En dat hoorde die groep van Lydia en de Melody Strings. Oh, leuk liedje, kunnen we fijn opnemen. En overlegden ze met Ben Steeneke, die zat ook in die groep toen. Die zong hier ook de tweede stem trouwens. En laat dat nou een enorme hit worden. In mei 1959 werd het opnemen. En daarna heeft het 10 maanden onafgebroken in de lijst staan van de 10 Nederlands best verkopende singles. Dus het was bijzonder populair. Send Me the Pillow That You Dream On. En daarna hun wij Ricky Nelson. Ricky Nelson is niet oud, wat die is. Was 45. En toen kwam hij om het leven bij een vliegtuigongeluk. Zoals meerdere artiesten daarover kwam in Amerika. Hij werd bekend toen hij een plaat opnam van Fats Domino, I'm Walking. Want dat was dan bijzonder. Fats Domino was een gekleurde artiest. Die muziek wel niet draait door de blanke zenders. En toen zo iemand als Ricky Nelson dat nummer opnam, toen werd dat wel draait. En ja, dat zorgde ook voor de grote bekendheid van Ricky Nelson. Hij heeft nogal wat singeltjes gemaakt. Zijn bekendste was Hello Mary Lou. En Traveling Man, wat hij hier zong, dat was de B-kant ervan. Hij deed het goed. Hij was populair, wil ik al zeggen. Ook als acteur deed het goed in alle films. En daar kreeg ze toch sterallures. In 1972 zul hij optreden in Trafalgar. En er was een enorme hoeveelheid fans van de kom in Madison Square Garden. En die zeiden van, Ricky, zing nog één keer Hello Mary Lou. Maar hij zei, nee, dat wil ik niet, daar heb ik geen zin meer aan. En toen werden bekogeld met Rutter tomaten en met eieren en weet ik wat allemaal weer. En toen was het eigenlijk over met hem, Ricky Nelson. En naar de polka, vooruit. Voor de liefhebbers van de polka-muziek is er maar één artiest. En dat is Frankie Yankovic, America's Polka King. En dat is maar liefst 60 jaar west. Hier, A Night in May.

Ja, we huren hier een na Frankie Jankovic. Ja, daar moet ik even wat van zeggen. Voordat ik weer overstroom wat mijn mailtjes van jullie. Hij was wel de polka king. En hier speelde geen polka. Dit was een wals. Ja? Goed zo. En de naam. Ja, en wie zong dan Disco Mama? Nou, dat was Ria Valk. Bekend Ria Valk, natuurlijk, Orion 60, 70, met vrolijke, komische liedjes. Later in het carnavalsgenre, heel veel, borstjes op mijn borstjes en zo weer wat. En in 2020, toen verscheen er van hun nog een verzameld cd, met daarop ook andere liedjes. En dit was er een van, Disco Mama. En daarna Wally Tax. Wally Tax was de oprichter van The Outsiders, een Amsterdamse band. Hij was 12 jaar toen hij die band oprichtte. En hij heeft er een poos met speeld. Maar in 1969 toen is het uitstapt. Ze kreeg ruzie. En in 1973 ging hij definitief solo. En scoorde een aantal hits. Dit was toen in 1974 Miss Wonderful. Dan maken we even een stap naar vroeger. We gaan naar Leon Vittig. Frans van Schaik. Die werd bekend omdat hij ging zingen in... Een muzikaal hoorspel was er eigenlijk, van Anton Beuving en Jan Vogel. Dat was Vrouw aan boord. En een van de liedjes doorin was Ketelbinkie. En Frans van Schaik, die ging dat zingen. En dat was direct een deurbraak. Heel Nederland zong het met. En heel Nederland was ontroerd door het droevige, de droevige story van dat kleine jonkie wat overleed aan boord. En hij nam toen ook een artiestennaam aan, de zingende zwerven. En hij heeft daarna nog heel wat zung. En vooral daarna zong hij zeemansliederen. Zoals bijvoorbeeld deze, Jan Maart.

The Beatles komt ook binnen met een nieuw nummer. Ze komt binnen op nummer 30. Ze zult 21 weken in de top 40 blijven. En komt uiteindelijk ook naar een plek nummer 1 met Hey Jude. En Hey Jude is een lied dat schreef Paul McCartney voor het zoontje van John Lennon. Die was toen 5 jaar oud en die heette Julian. Het lied heette ook eerst Hey Jude. Maar dat vond ze dan niet zo mooi. Ze laten Hey Jude van maken. Dus het heeft niks te maken met Joden of wat dan ook. En dat was eigenlijk omdat John Lennon toen ging scheiden van zijn vrouw. En dat was zo sneu voor dat zeunt hij. Dus daarom schreef Paul McCartney dat. En er was een lied trouwens van 7 minuten en 11 seconden. En toch stond het weken, wat ik net al zei, op nummer 1. Maar toen kwam er protest naar Amerika. Ze zei, het is veel te lang, dat willen we niet draaien. En toen is er dus een verkorte versie gemaakt en die draai ik hier. Hey.

Ja, geweldige hit. Je hoort hem nog wel eens. Eenmaal Dr. Anders P. Wist je dat hij Zwitser was? Ja, hij heeft ook altijd de Zwitserse nationaliteit aan al. Hij heette eigenlijk Heinz Hermann Polster. En hij kreeg de naam Dr. Anders P. Kreeg hij van Willem Duis. Die vond het wel mooi. Hij valt op dus in bijzondere liedjes. Zoals bijvoorbeeld deze. De badkuip van den burgemeester.

smid zei tot een bakker en de slager tot de meid. Wat je al niet kunt beleven met die nieuwerwetsigheid. En de meid zei tot een slager en de bakker tot een smid.

Nou, dan is hij mijn echte vrouwenliefhebber. Eddie Fisher. Eddie Fisher was crooner, maar echt, wat ik net ook zei, een enorme vrouwenliefhebber. Hij zong goed trouwens. Zo goed dat hij ook een eigen show kreeg op televisie. Samen met zijn echtgenote Debbie Reynolds. De Eddie Fisher Show. Deed hartstikke goed. Maar toen kreeg hij een relatie met Elizabeth Taylor. Ja, en toen vinden ze dat in Amerika niet zo mooi. Dus zeiden ze, weet je wat, hè? Die hele show kun je op je bugscreen. Stop dan met. Dat was wel sneu voor hem. Maar goed, hij zong goed en hij verkocht veel liedjes. En dat trekt waarschijnlijk vrouwen naar. Want Eddie Fisher is in het liefst maar allemaal 5 keer trouwd best. Ja. En dan zingt hij ook een toepassend liedje. Wordt dan waarschijnlijk misgegaan. I'm walking behind you.

0: Buitenvel? Jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
1: Sta op stoel nodig. Mobifit.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Hey Remo!
6: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
5: Hey!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zonnetevel, jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar Sunwering en Rolloen.
9: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
14: True Lease met Grenke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
16: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
16: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
17: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
16: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
17: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
18: Steen, Ebenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Radio Drenthe.
20: Pollings Passie.
12: Met Jans Polling.

0: Shakin' Stevens and the Sunsets, Blue Swinging Mama. Shakin' Stevens heette trouwens gewoon Michael Barrett. Maar ja, die pseudoniem met al die prachtige. Shakin' Stevens, hij speelde dus 7 jaar lang met die band. Weet je, muziek was het teruggrepen op de rock'n'roll van de jaren 50. Maar het gekke was, 7 jaar lang speelde en het ging maar niet. Ze brak niet deur. En toen zei, weet je wat jongens, ik geloof in mezelf. En toen deed hij auditie voor de rol van Elvis Presley in de musical Elvis. En dat deed het goed. Hij kreeg die rol en ja, toen werd hij ook in 1 keer bekend. En toen duurde het niet zo gek lang. Toen hadden al wat hitjes, en vooral in 1981, This Old House zingen toen. En daarna kende iedereen Shakin' Stevens. En dan heb ik nou Danny Everett. Danny Everett klinkt ook heel erg Engels en zo. Die heet gewoon Herman van der Velden. Ja, een Indo-rock zanger. En die vooral in Duitsland heel veel deed. Hij zong eerst bij een band. En zoals heel veel zangers bij een band, die denkt dan ook naar een poosje van, ik kan het ook wel alleen. En dan verdien ik zelf alle geld. Hoef ik niet te dealen. Dat was hier ook zo bij deze man. En hij probeerde het wel, maar het ging niet echt. Hij zong wel en in een kleine kring was het bekend. En toen kwam het moment dat Tria Dobbs hem hoorde zingen. En die zei, goh, Danny, jongen, je hebt best wel een aardige stem. En toen zei ze, ja, maar we moeten eigenlijk zorgen dat ik een hitje maak, want ik moet aan de bak. Wil jij niet met me zingen? En toen zei Tria Dobbs, ja, is goed. Dan zing ik met jou een duetje. En dat duetje werd Telephone Baby.
1: Hello, Danny.

Annie Everett en Treya Dobbs, Telephone Baby. Het is tijd voor de raadplaat. Ik leg het naar je moed. Je hoort een stukje van een plaat. En dan is de vraag, wie zingt dit en hoe heet het lied? En als je dan 2 punten scoort, dan mag je iets lekkers uit je eigen koelkast halen. Of uit je eigen snoepafdeling of koekafdeling. Dat maakt allemaal niks uit. Dus, maar wel uit je eigen afdeling. Dus je hoeft niet allemaal mails te sturen naar mij van ik weet wat het is. Het is dus helemaal eigenlijk op jezelf richt. Ja? Je mag jezelf belonen. Nou, hier komt het stukje.

Nou, ja, dit is niet zo'n heel bekende, denk ik. Maar in geval, wie zingt dit en hoe het dat lied? Het is een beetje kletsmerachtig, deze muziek. Nou, dan gaan we door met de onbekende plaat. De Brabantia-zusjes. En die Brabantia-zusjes, dat zijn Elisabeth Maria Johanna Branten en haar Helmondse stadsgenote Annie Verhees. En die zingen altijd op feesten en bruiloften en verenigingsavonds. En ze heeft één grammofoonplaatje gemaakt. En de tweede nummer ervan is De Autocoureur.

0: Lievelingspassie.
1: De keuze van Otto.
2: Autocours voor de Carter Family. De Carter Family, dat waren eigenlijk de eerste supersterren van de commerciële countrymuziek. Ze maakten in 1926 een eerste plaatopname. En in 1939 hadden ze al meer dan 300.000 platen verkocht. En dat in die tijd, 1939. Het was muziek uit het diepe zuiden van de Verenigde Staten. En dat was ook later bepalend voor de bluegrass van later, de gospel, de country en zelfs de pop- en rockmuziek. Dus ze hebben een enorme invloed gehad. En in de jaren 60 kwam er helemaal een soort folk revival in de muziek. En toen kreeg ook de muziek van de vroegere Carter Family weer een grote herwaardering. Dusdanig dat de schoondochter met haar dochters weer ook weer heel veel op kon nemen en bekend werden. Eén daarvan was June Carter en die werd de vrouw van Johnny Cash. Ja, ze heeft Johnny Cash weer op het rechte spoor bracht. He, ja, ja dat is ze goed. Het lied is hier, Give Me the Roses While I Live. Ze bezingt hier, als iemand overleden is, dan wordt er vaak de mooiste ding over de gestorven iemand. Wat ze zegt, het graf wordt vaak bedolven onder de bloem. Maar hier zegt de zanger, nou, geef mij de bloem maar als ik nog leef. Daar kan ik echt vrolijk van worden. Give me the roses while I live.

0: heb nou iets van Gerard Cox. Gerard Cox heeft heel veel zingen. Maar hier zingt een lied van Dirk Witte. Dirk Witte schreef dat in 1918. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. En als je hoort wat hij zingt, dan zeg je, er is nog niks veranderd. Alleen de namen zijn veranderd. Maar de feiten die blieft. Hij zingt bijvoorbeeld dit stukje ervan. 'S avonds lezen we in de kranten hoe het ging die dag aan het front. Zoveel honderd weer gevallen, zoveel duizend weer gewond. Zoveel kinderen zonder vader, zoveel moeders zonder kind. En de vragen wanneer toch eens dat gemoord een einde vindt.
1: S'avonds lezen we in de kranten hoe het ging die dag aan het front. Zoveel honderd weer gevallen, zoveel duizend weer gewond. Zoveel kinderen zonder

S'avonds lezen we in de kranten weer een schip getorpedeerd. Zoveel mensen uitgevaren, zoveel maar teruggekeerd. Zoveel tonnen graan verloren.

Elke dag brengt nieuwe ellende, nieuwe armoe, nieuwe rouw. Elke dag krijgt ons vertrouwen in de mensen weer een knauw.

0: maar met een grijnslach, telken malen tot de rand. Met het rode bloed der volkeren, het willig wijnglas in hun hand.
1: Vollingspassie.
2: Uit het theater.
3: Joep van Teck zit in het theater. En hij kijkt terug op de vakantie die hij beleefde in de jaren 60.
4: Ik kom uit een fantastisch gezin. Geweldige familie kom ik. Wij hadden ook altijd leuke vakanties. Mijn vader en mijn moeder en mijn broer en ik, wij gingen altijd naar Spanje. En Spanje, dat heb ik het over de jaren 60, jongelui. Dat was een reis naar Spanje. En een reis naar Spanje was vroeger nog een risicoreis. Tegenwoordig niet. Hè? Als je tegenwoordig tegen iemand zegt, waar ga je heen met vakantie? Hey, weet je niet, Frankrijk en als het kut weer is, dan ga je door naar Spanje. Misschien wel. En hoe lang ga je? Oh, weet ik niet, zo lang als je kan pinnen. Weet je, zoiets is het bij worden. Maar vroeger niet, joh. Vroeger niet, dan ging je met de hele familie naar Spanje. En dan wist je in januari al op welke dag je in juli vertrok. Je wist het uur al bijna. En in januari stond mijn vader al bij de ANWB. Dat was toen nog een club zonder 06-nummers die niks aan je wilde verdienen. Dan stond mijn vader dan aan die balie en dan wilde hij een goede reisverzekering. En een routebeschrijving en een boekje met propere overnachtingsadressen. De auto kreeg 4 keer een grote beurt. Moeder jaloers. Ik bedoel, ik weet alles nog. Ik weet alles nog. Mijn moeder die ging dan naar de apotheek en zei dan, heeft u iets tegen wagenziekte? Dat was toen een ziekte, wagenziekte. Mijn broer had dat, we hoefden maar een meter te rijden, begon hij te kotsen. En als ik dat rook, dan begon ik ook. En zo gauw die lucht bij mijn ouders kwam, dan gingen ze ook. Wij zaten vaak met z'n vieren in zo'n volgebrintade auto, echt zo, ja. Echt zo erg dat mijn vader een gaatje aan de binnenkant moest krabben en dan gingen ze weg, ja. Ja. En dat was fantastisch, jongen. En het hoogtepunt van de vakantie was altijd als mijn vader de auto ging inpakken. Dat was geweldig. Dat gebeurde altijd de avond van tevoren. En dan gingen mijn broer en ik, dat wist mijn vader niet, onder de rode lende ons liggen, want we wisten, dit wordt lachen. Dan moet je je voorstellen, dan hadden we zo'n stoep en er stonden al 16 van die koffers op. 16, ja. En mijn ouders die hadden zo'n kutkadet, zou ik maar zeggen. Zo'n kutkadet, mevrouw. Zo'n kutkadet. Je zit zo'n heel zuinig mondje uit Kralingen van kut kan dat. Mevrouw, ik kan ook gewoon kadet zeggen, maar dan komen er minder mensen, ja? Nou goed. En er stonden hier 16. En er stonden hier 16 van die koffers, die stonden hier dan. En dan na 4 koffers, weet je wel, zat die kofferbak al vol. En dan mijn vader, godverdomme. De hele straat moet zeker mee. Godverdomme. En dan begon die ouwe te dampen en te zweten. En dan kwamen er van die grote plekken en dan begon hij te schuimen. Dan ging je heel lang staan nadenken. En dan had hij een nieuw systeem bedacht. Nou, en dan gingen de grote koffers eruit en dan begon hij met de kleine koffers. Maar na 6 kleine koffers zat dat teringding natuurlijk ook weer vol. Dan mijn vader, godverdomme. Wie neemt er nou moonboots mee naar Spanje? Godverdomme. Beauty case, beauty case. En als je nou enig resultaat zag, oké. Godverdomme. En op een gegeven moment ging hij heel schaamteloos. Stond hij te schreeuwen en te beuken op de kofferdeksel. En op een gegeven moment, tak, was het dicht. Maar dan gebeurde het. Want dan ging namelijk de voordeur open. En daar stond mijn moeder met nog 2 koffers. Ja. En dan zei ze altijd, Herman, vergeet jij deze niet? Ook meteen hem de schuld geven, hè? Vergeet jij deze niet? En dan mijn vader, god voor de gloeiende tering, god voor... En ik al die woorden opschrijven, dan heb ik nu mijn halve repertoire aan te danken, weet je wel? Ja. Alleen dat kut heb ik zelf moeten verzinnen, mevrouw. Ja. En dan stond uiteindelijk die auto klaar, met zijn spatlappen op de grond en met zijn koplampen naar boven. Echt fantastisch. En dan zei de buurman, hoe gaan jullie? Ik zei, nou, ik denk vliegen, denk je niet, hè? En dan gingen we de volgende dag gingen we heel vroeg weg. En dan ging de hele buurt ons uitzwaaien. Niet dat we zo populair waren, maar ze wilden eigenlijk zeker weten dat we opgesodemieterd waren. En dat hoef ik jou niet uit te leggen, denk ik, hè? En dan stond die hele buurt stond het. En dan was dat verschrikkelijk, want dan zaten mijn moeder en mijn broer en ik zaten al klaar in de auto. Beetje nerveus, van wanneer gaan we nou? Maar dan ging mijn vader nog staan ouwe hoeren met de buren. Heel interessant, over de te nemen route. Alsof hij met een roedel olifanten over de Alpen moest, weet je wel? De te nemen route. Hoe ga je, Herman? Via de periferiek. Ik zal wel moeten, jongens. Dan mag je wel weg, Herman. Ook dat hoorspeltoontje erbij altijd. Dan mag je wel weg, Herman. De periferiek, ik kan dat woord niet meer horen. De hele winter was ons gezin zwanger van de periferiek. De onneembare ringweg rond Parijs. Een oom van mij had ooit 10 dagen in de file gestaan. Op de periferiek. Een man bij mijn vader op de zaak had ooit de verkeerde afslag genomen. Nooit meer wat van gehoord. De periferiek. Maar goed, uiteindelijk gingen we rijden en dan waren we nog geen meter buiten ons dorp. Of toen zei mijn moeder altijd, gezellig. En dan kon ik die kop al klieven, kan ik u zeggen. Dat beetje dat katholieke, dat natte, gezellig. Nou. Maar goed, dan gingen we rijden en op een gegeven moment kwamen we bij Liel. En bij Liel werd het voor het eerst een beetje druk. En dan zei mijn moeder altijd, Herman, is dit al de periferie? Nee! Mijn vader was altijd heel ontspannen, hè, die eerste dag. Die had er echt zin in, zou ik maar zeggen. Het was echt het zonnetje van de kadet, mijn vader. En die hield de stemming er wel in het gezin. Nou. En als de tweede keer dat het een beetje druk wordt, dat kent iedereen. Dat is bij Arras. Dat is het eerste punt waar je gaat betalen in Frankrijk, weet je? En dan werd het echt druk bij Parijs. En dan ging het echt beginnen. En dan stak mijn vader zijn kop door het stuur. Zo, door het stuur. En dan gingen we de periferiek op. Dan werd het spannend. En dan zei mijn moeder altijd, rustig jongens. En wij deden dus niks. Wij zaten echt stoomd van de fruitella om ons heen te lopen. Wij deden dus helemaal niks. Rustig jongens. Nee, maar dan ging het beginnen. Nou, en nou hadden mijn ouders op de periferiek de volgende afspraak gemaakt. Namelijk, mijn vader zou rijden en mijn moeder... Nee, mijn moeder zou het bord Lyon in de gaten houden. Nou, als u ooit uw huwelijk goed wilt testen, dames en heren... dan is dit een van de allerbeste proefjes, absoluut. Dat was echt fantastisch. En op een gegeven moment kwam dat bord Lyon ook heel groot in beeld. Heel groot. En dan zeiden mijn broer en ik tegen elkaar... Want wij wisten, dat wordt lachen. En dat bord Lyon, dat komt een keer op 19 komt dat langs, hè. En dan na 12 keer zei mijn moeder altijd... Nou, Herman, het staat niet echt goed aangegeven, hoor. Nou, niet goed aangegeven. Het stond echt 4 keer te knipperen. Het kwam 3 keer in braille op de vangrail van het langs. Op een gegeven moment stonden er echt 11 rayonhoofden. Lyon! Maar mijn vader ging echt voor de Piet Kleine trofee, zou ik zeggen. Die hoef ik toch verder niet uit te leggen, hè? Ja, ik ken Piet Kleine erg goed. Ik zei laatst tegen Piet, wat deed je nou in Hinderlopen? Waarom reed je nou door? Hij zei, nou, ik zag die Erika Terpstra staan. En die zei, ik ga jou zoenen, kanje. En toen dacht hij, nou, laat dat kruisje maar aan mij voorbij gaan. Ik zoek wel een ander poldermodel. Maar goed, in elk geval... Op een gegeven moment gingen we voor de 19e keer onder dat bord Lyon door. De laatste keer. En dan zei mijn moeder altijd, Herman, hoe heet je dat plaatsje ook alweer? En dan mijn vader, Lyon! Ja, dat stond daar net. Dan hadden we, geloof ik, daar naar rechts gemoeten. En weet je wat mijn vader deed? Die zette hem stil, midden op de periferiek. En dan begon hij helemaal te schuimen en dan werd hij helemaal gek, die ouwe. En dan ging hij echt helemaal zo, als een soort dampende repelsteeltje verdween die Parijs in. En dan liet hij het hele gezin achter. Wij zaten echt te shaken als 3 Erasmusbruggetjes, zeg, zo in die auto, jongen. En dan hoorde hij hem tegen andere automobilisten zeggen, wij gaan naar Reykjavik! Helemaal in de war. En op een gegeven moment kwam hij terug. En dan zei mijn moeder altijd op het moment dat mijn vader terugkwam, doe maar of er niks gebeurd is. Altijd weer die stemming in dat katholieke nest houden. Nou, en dan wilde mijn vader het liefst de auto keren op de periferiek. Dat weet ik ook niet. En dan moesten mijn broer en ik moesten dat uit zijn kop lullen. En dan namen we uiteindelijk de afslag. Moet ik even denken, Porte de la Chapelle. En dan maakten we 9 rondjes om de Eiffeltoren. 4 rondjes om de Place de la Concorde. En dan uiteindelijk verlieten we Parijs. En dan was de vakantie echt begonnen. En dan zei mijn moeder altijd, gezellig.

0: Dit was Johanna Jenneke Josefa Klarenbeek, ook wel bekend als Jenny Arian. Ze speelt in talloze tv-stukken en musicals en series. Maar in 1984 ging ze ook solo de theaters in. Hun eerste programma was Gescheiden Vrouw op Oorlogspad. En dan zong ze dit soort liedjes. Dus Wintertenen, Luizen en Eczeem.
1: Ollings Passie.
2: De suggestie van de luisteraar.
0: Ja, ik kreeg van een luisteraar een cd toestuurd. Prachtig mooi, bedankt er nog voor. Van Ernst de Korte en consorten. Ernst de Korte is de zoon van Jules de Korte. En hij zingt met een provin de liedjes van zijn vader. En die liedjes die blijken nog steeds verrassend actueel te wezen. Als je de inhoud goed belustert. En Ernst de Korte die wil ook niet dat die liedjes vergeten wordt. En vandoor dat ze dus een cd opname hebt. En ik draai ervan het liedje Gemeen.

Ernst de Korte en consorten. Kreeg een suggestie van Marcel Kalkhoven. Die zegt, er is een heel mooi duet van Nana Mouskouri en Gerhard Wendland. Schön ist jeder Tag.

We gaan de regio in. Ik heb een nummer van Gerard Buisman. Gerard Buisman was een bard, een troubadour eigenlijk. En dan vooral in de streektaal. Maar zijn jongen, net zo makkelijk, country en zo. Hij was zeer muzikaal. Hij heeft ook 4 jaar gestudeerd aan het Stedelijk Conservatorium in Zwolle. Schreef zelf liedjes en kortom was kenmerkend aanwezig. Hij is alweer bijna 15 jaar geleden overleden. Dat is weer snel. Maar hij heeft wel een aantal cd's achterlaten. En van een van die cd's draai ik hier Freaky.

uit de bouwmarkt en 11.000 is hij op het dier. Op de kermis regelt het verkeer en controleert elk ongehuurd team.

Hij bezingt uit volle borst de toren van zijn stad. Herkenningsmelodie, Airvox was dat heet een geheime zenderad.

nou het spannende moment, de uitslag van de raadplaat. Je weet hem, als je de naam goed hebt en je weet het nummer, dan heb je 2 punten en dan mag je een greep doen in een snoeppot. Maar ja, en maar 1 goed hebt, dan een heel klein greepje in een snoeppot. En als je niks goed hebt, ja, dan moet je een week wachten. Ja, daar ben je weer streng in. Goed, dit is het nummer.

Ja, wie zingt het nou? Marianne Weber. Klanken van verdriet, zo werd het. Een beetje zigeunerachtig. Dan heb ik nou nog George Baker. Hier. Oftewel Hans Bouwens. Hij solliciteerde als zanger bij de band Soul Invention. Dat was in 1967. En wou ze hem graag hebben, want hij zingt prachtig. En toen was hij al vrij snel drie nummers opnam. En een daarvan was Little Green Bag. En die deed geweldig goed. En toen zijn ze jongens, we gaan de naam ook veranderen. Het wordt nou George Baker Selection. En met dat nummer, Little Green Bag, werd een wereldhit. En daarna hebben we heel veel gehoord van George Baker. Onder meer dit nummer, Dear Anne.

Baker, Dear Anne. En dit was Spollings Passie. Vandaag maakten Martin Fulder en Jan Spolling. Stuur je suggesties en reacties maar op naar pollingspassie@rtvdrenthe.nl of postbus 999-49900 AZ in Assen. We hebben nog een prachtig aanbod op de radio vanmiddag. We hebben eerst Drenthe Toen, dan Adres Onbekend, en dan De Gezellige Zondagmiddag, en dan De Nalatenschap van Harry Musquet van 6 tot 7. We hopen dat je een fijne middag hebt en een goede week. We hebben het de volgende week weer. Dag.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Borgstee, assen.
4: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
10: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
16: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwert vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Er raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Scootmobiel nodig?
1: Mobifit.
8: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leadwinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
13: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
18: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
19: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
21: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
22: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
23: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
24: Het is bijna 5:05. Dit is het regionale nieuws in Drenthe Nu. Ik ben Maarten Stultjes. Goedemiddag. De VVD komt de komende 4 jaar bij de coalitie van de gemeente Emmen. De afgelopen 4 jaar leverden Wakker Emmen en de PvdA de wethouders. De VVD komt daar nu dus bij. Samen hebben de drie partijen 20 van de 39 zetels in de gemeenteraad. Lijsttrekker Patrick de Jonge is door de VVD naar voren geschoven als nieuwe wethouder. Morgen presenteren de partijen hun plannen voor de komende raadsperiode. Drie reeën zijn vanochtend door de brandweer gered uit de Drentse hoofdvaart bij Havelte. Hoe de dieren in het water zijn beland is niet duidelijk. Een voorbijganger zag de reeën en belde de hulpdiensten. De brandweer heeft de dieren ongedeerd uit de hoofdvaart gehaald en naar een natuurgebied in de buurt gebracht. Een oldtimer vliegtuig is gisteravond aan het einde van de startbaan op vliegveld Hogeveen op de kop terechtgekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En omwonenden van de Egge in Zuidwolde verzetten zich tegen plannen voor een mogelijk bedrijventerrein in hun buurt. Ze vrezen dat het buitengebied wordt opgeofferd voor asfalt, loodsen en vrachtverkeer. Dat schrijven ze aan de gemeente De Wolde. Bovendien vinden ze dat de gemeente hen te laat en te weinig heeft meegenomen in de plannen. De Wolde heeft nog geen besluit genomen over de mogelijke komst van een bedrijventerrein naar het gebied. Tot zover het Drentse nieuws. Het Drentse weer volgt daarop met Gert Voerman. Goedemiddag.
25: Goedemiddag, Maarten.
24: Gert, vanochtend kreeg ik nog een beetje de bibbers. Ik vond het koud.
25: Ja, het is nog steeds fris hoor. Als je kijkt naar de actuele temperaturen, de hoogste die ik zag, dat was Emmen, omgeving Emmen 12,4, Eelde 10,8. En normaal gesproken zitten we in deze fase van mei rond de 17, dus zo'n 5 tot 6 graden eronder. Komt nog wel bij, ik denk op veel plaatsen uiteindelijk 13, 14, misschien lokaal 15 graden. Iets zachter dan we de laatste dagen hebben gehad. Maar ook nog de nodige neerslag in Dievenbrug, bijvoorbeeld 3 mm, De Wijk 2, Hogeveen 2 mm. En de rest van deze zondag is het veelal bewolkt. Soms valt er een beetje regen, ook flinke droge periode. In de loop van de middag wordt die lucht wat onstabiel. Dan gaan er een paar buien ontstaan. Heel misschien dat een enkele bui onweer produceert. De kans is niet zo heel groot, maar noem het toch even. En een matige zuidwestenwind. En vanavond vannacht dan blijft er veel bewolking. Af en toe valt er wat regen, ook dus droge periode. Koelt langzaam af, 8 tot 9 graden. En de wind valt voor een groot deel weg. En morgen, maandag dus, morgenochtend, dan is het regenachtig. Die regen trekt in de loop van de ochtend naar het noordoosten weg. Dan komt de zon er af en toe bij. Temperatuur loopt op, 15 tot 16 graden. Dus weer wat winst, maar er gaan ook een paar buien ontstaan. Bij een enkele splaat kan dan zeker onweer voorkomen. En misschien ook wel wat kleine hagel met een matige zuidwestenwind.
24: Ja, maar we willen meer, Gert. We willen zo graag meer.
25: Ja, ja, wat moet
24: ja je er gaat er niet over, maar...
25: hebben?
24: Ja.
25: Ik ga niet over. Nee. Ik kan wel proberen er wat een verwachting van te maken.
24: Doe eens.
25: En morgen dus 15, 16 graden. Dinsdag ochtend zon en de middag bewolkt met soms weer een beetje regen. Maar dan nog wat zachter lucht, 17 tot 18 graden. Woensdag vergelijkbaar, 18 graden. Af en toe zon, plaatselijk een bui. Maar vanaf donderdag en vrijdag dan gaan we door die 20 graden grens heen. Donderdag 20 tot 21 graden met flinke zonnige periode. Ik denk vrijdag tamelijk zonnig met temperaturen van 3, 24 graden. Misschien wel een verdwaalde 25 graden. En een beetje geluk op de zaterdag er ook bij. Dus eind van de week, tweede helft van de week wordt het een stuk warmer. Maar tot die tijd een hele langzame opbouw van wat hoge temperatuur, maar nog wel wisselvallig.
24: Ja, maar als je het zo zegt, dan zit er een flinke beloning aan voor dat afwachten.
25: Ja,
24: klinkt
25: er
24: goed.
25: Zit een flinke beloning aan te komen met misschien wel zomerse temperaturen vrijdag en zaterdag. En hoe het dan vervolgens weer verder gaat, ja, dat zien we dan alweer. Maar dan komt in ieder geval een verbetering aan.
24: Waarvoor hartelijke dank, Geert.
25: Ja, graag gedaan hoor.
24: Mooie zondag.
25: Hetzelfde.
24: En tot zover Drenthe Nu. Om 5 uur is er ook op televisie een nieuwe editie van Drenthe Nu. En je kunt natuurlijk altijd terecht op rtvdrenthe.nl en in onze app.
0: Radio Drenthe.
1: Drenthe Toen.
0: Met Sophie Timmer.
2: Goedemiddag en van harte welkom. Wist je dat de stichting Dwingels Eigen na het Drents Museum de grootste collectie historische kleding in huis heeft? En dat Dwingelo en omgeving barst van zichtbare en onzichtbare geschiedenis? Dwingels Eigen viert een feestje op het moment. En daarom hebben wij een paar roergangers van de stichting uitgenodigd. En Gesina Lels Karsten maakte prachtige en verrassende foto's van het Drenthe van pak een beet 125 jaar geleden. Vanmiddag deel 2 in een serie over amateurfotografen in Drenthe, waarin we onder meer horen hoe Gesina zich bewoog in kringen van kunstenaars.
3: Gesina Karsten deed ook mee aan bijvoorbeeld aan tentoonstellingen. Ze leverde een paar foto's aan toeristische tijdschriften om Drenthe te promoten.
2: Dat zei Dennis Sietsema van Drents Archief. We reizen af naar Bosoord, duiken in de geschiedenis van de koloniën van weldadigheid. Bernard Hanskamp vertelt over 100 jaar ruilverkavelen. En met oud-rijksarchivaris Paul Brood gaan we naar Echten, waar we aan de bron zitten van de waterschapsgeschiedenis. En het waterbeheer, vertelt hij, lag bij de boermarken. Natuurlijk was er ergens daarboven ook nog een schulte.
4: Maar ja, wat wist toen zo'n schulte van hoe het in zo'n dorp toeging? Dat wisten de boeren zelf wel. En die regelden dat ook zelf wel.
2: Dat en nog veel meer. Tot 2 uur is dit Drenthe Toen.

0: Bob Dylan was dat, Subterranean Homesick Blues. En vandaag lees ik hier bij de papieren die bij de muziek geleverd worden dat het 59 jaar geleden is dat in San Francisco de documentaire Don't Look Back in première ging. En daarin wordt Bob Dylan gevolgd tijdens een tournee in Engeland. En een beroemde scène waarmee de documentaire begint is dat Dylan op de muziek van dit lied wat je zojuist hoorde allerlei papieren met de tekst laat zien en vervolgens weggooit. Wij duiken in de geschiedenis van Dwingelo. Misschien ook wel in de geschiedenis van Dwingelseigen. En dat doen we met Erwin de Leeuw en voorzitter van Dwingelseigen, Corrie Wolters-Siegers. Goeiedag.
1: Goeiedag.
0: Mooi dat jullie er zijn. Corrie, ik had hier al staan de historische vereniging, want zo noem ik van alles en iedereen in Drenthe. Maar dat is niet zo, jullie zijn een stichting.
2: Wij zijn een stichting, ja. Destijds opgericht, 40 jaar geleden nu al, op aandringen van Marga Kool. Marga die vond dat Dwingelo ook eigenlijk wel een historische vereniging moest hebben. En,
0: ja.
2: Toen hebben een paar personen die hebben de handschoen opgepakt en zijn gaan brainstormen. En sinds 12 maart 1986 is Dwingels eigen een feit.
0: Nou, hartstikke goed. Jullie doen ook heel veel, daar gaan we het zo over hebben. Maar ik zit even te denken, dat was nog voor de gemeentelijke herindeling.
2: Ja.
0: En nu ben je ook groter, Dwingels eigen, groter dan alleen Dwingelo. Hè? Ik bedoel, er zit van alles bij, Lee, noem het maar op, al die buurtschappen.
2: Ja, dat is de voormalige gemeente Dwingelo.
0: Ja.
2: En daar behoren Lee bij, Geeuwenbrug en Leggelo, Eemster,
0: ja.
2: Westeinde.
0: Ja, ja. Al die hele kleine...
2: Al die kleine geruchtjes.
0: Ja, ja.
1: Dievenbrug niet te vergeten.
0: En Dievenbrug natuurlijk ook. Ja, maar goed, gaat Dwingels eigen gaat daar ook over.
2: Ja.
0: Hè?
2: Ja.
0: Het is niet alleen Dwingelo. Nou, en onlangs werd Dwingelo mooi op de kaart gezet op televisie in een uitzending van The Passion. Hoe vonden jullie dat? De historie van Dwingelo daar ook mooi zichtbaar in beeld gebracht, Erwin?
1: Ja, als je sowieso door Dwingelo loopt, dan zie je de historie vanzelf al. Hè. De kerk, Hotel Westling zelf, havenzaten Westrup, de boerderijen, hè, waarvan sommige dateren uit de 17e eeuw. Dwingelo heeft een mooi dorp, omdat er weinig is verbouwd na de Tweede Wereldoorlog. Er zijn eigenlijk maar drie huizen van na die tijd. We hadden geluk dat we in de jaren 50 en 60 een burgemeester hadden die heel veel afbraakplan heeft tegengehouden.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat Dwingelo het authentieke karakter goed heeft weten te bewaren.
0: Ja, dus een hoop geluk en toeval ook wat dat betreft. Hè? Want het was niet overal zo.
1: Nee, veel Drentse dorpen daarvan zijn toch de kerngebouwen, hè, de leuke Saksische boerderijen zijn afgebroken. En dat is in Dwingelo gelukkig niet gebeurd.
0: Nee. En als jij het hebt over Dwingelo, dan heb jij het over de bebouwde kom rondom de Brink.
1: Ja.
0: Brinken.
1: Ja, en soms de uitlopers, de Entingenweg, het Heuvelenweg is veel verdwenen. Maar bijvoorbeeld ook Molen Einde staan ook een paar mooie boerderijen.
0: Ja.
1: Maar ook de dorp eromheen.
0: Ja.
1: Steinde, Leebroek.
0: Waar is ze nog bij jullie geweest van de organiserende omroep?
1: Dan moet ik even naar Corrie kijken.
2: Nee.
0: Oh.
2: Ik had verwacht van wel.
0: Ja.
2: Ik denk, misschien gaan we wel in klederdracht aan de kant staan, maar nee.
0: Nee. Goed. Nou ja, toen maar. Met die uitzending waren jullie wel content.
1: Jawel,
2: ja,
1: dat was mooi hoor. Ja,
0: goed.
1: Ja,
0: nou,
1: mooie opnames.
0: Hebben we dat ook weer besproken. Dwingelo ziet er inderdaad prachtig uit. Goed geconserveerd, je zegt het al. Ook weinig wat niet oud is, maar oud lijkt. Of ja, goed, hè, daar ontkom je natuurlijk niet aan door de tijd heen. Maar ook heel veel wat verdwenen is. Laten we een paar hoogtepunten uit Dwingelo erbij pakken. En dan begin ik gewoon zomaar lukraak bij de Franse huizen. Want dat heeft mij altijd gefascineerd. Wie van jullie duikt daar even kort in voor onze luisteraars?
1: Ja,
0: Erwin.
1: 1689, toen zijn de gronden aangekocht door de heer Van Batingen. Omdat hij een paar jaar daarvoor Franse hugenoten, Franse vluchtelingen naar Drenthe heeft gehaald om onderdak te geven.
0: Een soort spreidingswet avant la lettre.
1: Nou ja, precies. De Edict van Nantes werd door Lodewijk XIV, de koning van Frankrijk, opgeheven. Waardoor de protestanten vogelvrij werden verklaard. En baron van Palland tot Batingen, hij woonde op havenzaten Batingen, heeft gedacht van nou, ik neem 50 van deze vluchtelingen op. Een paar kwamen op zijn huis te wonen. Hij had zelf geen kinderen, dus een gebouw van 36 kamers, dus plek genoeg. Een paar werden ondergebracht bij bewoners aan de Brink, aan het Westeinde en ook in Lee. En voor de vijf armste gezinnen werden dus deze Franse huizen gebouwd. Rond 1690 er werd subsidie voor gegeven. Er werd om collecte door heel Drenthe gehouden. En sindsdien zijn de Franse huizen een sieraad voor Dwingelo.
0: Ja, en ze staan er ook nog
1: ze
0: steeds.
1: Ze staan er nog steeds, ja.
0: Het is als je zeg maar vanaf Dieverbrug of vanaf...
1: Vanaf Dieverbrug, Dwingelo binnenrijdt.
0: Dwingelo binnenrijdt. Ja. Nou ja, ook vanaf de andere kant, als je maar die kant binnenkomt... dan kun je ze aan je rechterhand zien.
1: Ja, precies. Ja. De voorgevel is wel helaas veranderd sinds 1930... toen de laatste erfgename van Batingen, mevrouw Offerhaus Westa van Holten... de huis heeft verkocht aan verschillende particulieren. Dus elke particulier heeft toen zijn eigen voorgevel, zijn eigen ramen erin geplaatst. En het rechterdeel is ook afgebroken, dus nummer 7, Entingweg nummer 7... Het bestaat niet meer, dat is nu een winkel... Maar voor de rest, het is een mooi asielzoekerscentrum avant la lettre.
0: Ja, want ook elk verhaal dat gaat over vluchtelingen in Drenthe, toen en nu. Daar komen deze Franse huizen en deze Hugenoten vluchtelingen in voor. Weet je ook hoe het ze vergaan is? Zijn ze volledig geassimileerd in de...
1: Ja, ze zijn ook getrouwd met Dwingelers. En ook, als het goed is, zijn er nog nazaten. Niet meer in Dwingelo, maar wel een jaar of 10, 15 geleden... is er nog een nazaat geweest. Woont elders in het land om een lezing te houden over zijn voorouders.
0: Ja.
1: En dat was heel erg leuk. Om eens een nazaat van de vluchtelingen destijds in Dwingelo te hebben.
0: Maar verder reikt de invloed niet. Want het is niet zo dat je Dwingelo over de brasserieën struikelt.
1: Nee, precies. Oh, dat kan
0: Franse
1: wel.
0: Dingen. Dat kan wel. Want, ja, dat is horeca.
1: Want er is een Franse... een van die Franse hugenoten was ook bakker. En die heeft ook in de Franse huizen gewoond.
0: Ja.
1: Dus dat de Dwingelers hebben in de 17e eeuw... of in de 18e eeuw dan... hebben wel... croissants kunnen eten.
0: Nou, dat lijkt me heel erg gezellig, leuk en comfortabel om er zo bij te zitten. En als we het dan toch hebben over leven op stand, Batingen, je noemde het al. Dat was echt, dat was iets. Bestaat niet meer, maar het was wel iets.
1: Ja,
0: heel bijzonder.
1: Ja, dat was een van de grootste landhuizen in Drenthe. Zeg maar Paleis het Loo in het Klein, ook qua tuinen enzovoort. De grachten zijn nog aanwezig, het lanenstelsel ook.
0: Dat kun je ook echt nog zien als je daar loopt.
1: Ja. En we hebben ook een paar jaar geleden een informatiepaneel bij laten plaatsen... zodat je een beetje een idee hebt, want er zijn nog prenten van bewaard gebleven. Uit de 18e eeuw nog een vogelvluchttekening van de tuinen, rond 1700. Dus je kunt nog zien hoe het er vroeger uitzag... Maar ook in het landschap is nog grotendeels het lanenstelsel aanwezig. Ja,
0: maar het huis zelf is weg.
1: Ja, heel jammer. Het was een gebouw van 36 kamers... met twee bijgebouwen van twee verdiepingen. Het was gewoon het mooiste huis van Drenthe eigenlijk.
0: Maar wanneer is het afgebroken?
1: In 1832. Het is in 1830 gekocht door Aald Willem van Holten, de eigenaar van Oldengaarde. Het was de bedoeling dat zijn dochter met haar man en gezin er zou gaan wonen. Maar de dochter overleed, dus er was geen gezin om er plaats te nemen. En het huis bracht ook het collatierecht mee van Dwingelo. Dus
0: even uitleggen.
1: De collatierecht houdt in dat de eigenaar van dit recht de dominee mocht benoemen. Dat is ook gebeurd tot 1920. Mevrouw Offerhuis, de kleindochter van Aad Willem van Holten... die mocht toch dat jaar, en toen werd het recht ook afgeschaft... de dominee in Dwingelo benoemen. Dus dat was ook de reden om het huis te kopen. Maar het was daarvoor al een jaar of 20, 30 jaar niet meer intensief bewoond. Dus het was waarschijnlijk al vervallen.
0: Ja.
1: Dus in 1832 viel het doek en toen werd het afgebroken.
0: Je kunt nog niet alles bewaren, hè? Dat kan, dan moet je blijven onderhouden.
1: Ja, dat klopt. Ja. Hij had al Oldengaarde in bezit, dus dan had hij twee huizen onderhouden. En ik heb zijn nazaten, de dames Willingen, die in 2013 Oldengaarde hebben overgedragen aan het landschap, alles gevraagd van: vind je het nou niet jammer om op Batingen te hebben mogen wonen? Want het was veel groter. Nou, zeiden ze van: nou, liever niet, want dan hadden we nog meer ramen moeten wassen.
0: Nou ja, je noemt het Oldengaarde. Had jij daar wel willen wonen, Corrie, als voorzitter van Dwingels Eigen?
2: Nou, wel graag.
0: Ja?
2: Leek me fantastisch.
0: Maar wel met hulp in de huishouding.
2: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja.
2: Ik ben nu gepensioneerd, maar als je dan ook nog werkt erbij... en je hebt kinderen, dan is het wel een hele klus, denk ik, om alles te onderhouden.
0: Maar dat was natuurlijk ook in een samenleving waarin je personeel had... voor van alles en nog wat, voor
2: klopt.
0: De tuin en voor het huis en in de keuken. En Oldengaarde, Erwin, daar hebben jullie ook een speciale band mee, hè?
1: Ja, zeker. Zeker in de eerste periode hebben we daar de tentoonstelling gehouden met onze kledingcollectie. En dat was zeer succesvol. Het was een aantal weken waarbij we dus vele bezoekers hebben gehad en mogen rondleiden.
0: Over die kledingcollectie komen we nog te spreken, maar nog even over Oldengaarde. Je zei het al, het is door de familie van de hand gedaan. Drents Landschap heeft het ook helemaal gerestaureerd of gerenoveerd. Het is altijd één woord wat je niet mag gebruiken en één woord wel, maar ik ben kwijt welk woord dat is. Kunnen mensen daar vandaag de dag terecht om het te zien en te bekijken?
1: Dat kan. Drents Landschap organiseert op gezette tijden, en op hun website is ook te zien, rondleidingen. Er is een pool van ongeveer 8 gidsen die op een hele leuke wijze met anekdotes rondleiding geven door de benedenverdieping.
0: Ja. Goed, we hebben een klein wandelingetje gemaakt door Dwingelo. Voordat we naar de plaat gaan, Corrie, wil ik van jou horen wat jouw favoriete stukje Dwingelo is.
2: De Sippelkerk.
0: Waarom?
2: Nou, ik vind hem zo uniek in heel Drenthe.
0: Is die ook, hè?
2: Met de Passion was hij zo mooi ook in beeld en ook gekleurd. Daar krijg ik kippenvel van.
0: Ja, en ook geconserveerd en bewaard en onderhouden... Ja. Om anno 2026 nog Sippelkerk te zijn.
2: Ja, inderdaad. Is voor een paar jaar terug gerenoveerd... Heel, heel mooi geworden. Toch beperkt gebleven. Want wij hadden aanvankelijk wel wat... als het maar niet te veel aan de buitenkant gaat.
0: Ja, er is wel wat gedoe over geweest.
2: Ja, maar het is gelukkig wel goed gekomen. En het is dus een kerk wat nog lang mee kan gaan.
0: Ja. Dus, en zeg nog maar even, Siepel, dat slaat op de toren, want...
2: Het is een uivorm.
0: Ja, en dat is vrij uniek, hè?
2: Is nog in Drenthe, geloof ik niet.
1: Ja, in Drenthe niet. In Groningen en in Friesland zijn er nog 2 torens.
0: Ja.
1: Je ziet het ook wel regelmatig op torens van kastelen. Maar de vorm is in Nederland wel uniek.
0: Was toch ook invloed vanuit het...
1: Ja, er is er is een kasteeltje geweest bij Vollenhoven, de Toutenburg. En de eigenaar daarvan was ook eigenaar van havenzate Batingen. En Rutger van der Boetselaar, de Dros van Drenthe in de 17e eeuw. Ook op het moment dat de toren in 1630 van de spits of van de toren waaide. Mocht een nieuwe vorm bedenken.
0: Ja.
1: En toen heeft hij is geboren in het kasteel Toutenburg. Bedacht van, dan kies ik een van de beide torenspitsen van mijn kasteeltje. Dat was ook uivormig. En die zet ik op de Dwingelentoren.
0: Goed, gaan we even over nadenken tijdens deze plaat.

0: Nou, wie stond er op 17 mei 1973 op nummer 1 in de Nederlandse top 40? Dat was Cliff Richard met Power to All Our Friends. Wij gaan nog verder terug in de tijd dan de jaren 70. We gaan naar kleding. Kleding vanaf, nou, pak een beet, misschien halverwege 19e eeuw, zoiets. En ik praat erover met Corrie Wolters-Siegers en Erwin Leeuw van Dwingels Eigen. Je hoorde ze al voor de plaat. En waarom begin ik nou ineens over kleding? Dat doe ik omdat jullie, lieve mensen, een waanzinnige historische kostuumcollectie hebben. Net niet de grootste in Drenthe.
1: Nee, op het Drents Museum hebben wij de grootste collectie. En we krijgen ook maandelijks krijgen wij nog spullen aangeleverd.
0: Oh, aangeleverd. Ik dacht dat er zoveel vraag naar was. Maar.
1: Nee, aangeleverd. Waarvan wij soms denken van, joh, wij hebben al zoveel. Maar we nemen vaak wel in dank aan. Alleen, we zijn wel wat kritischer geworden op de kwaliteit. En hebben wij al 50 van in een dozijn? Of hoe noem je dat? 44 in een dozijn? Dan zeggen we van, nou, liever niet.
0: Nee, maar denk, heb je het dan over bijvoorbeeld kleding die vroeger in de kist ging? De wollen, de vijfschaften rokken, de wollen broeken, de pakken die een man soms zijn hele leven in bezit had voor, nou ja, waar hij dan niet in begraven werd, want anders ging die naar jullie toe. Maar. Dat soort kleding die ook heel lang meeging.
1: Ja, wat mensen dan als ze de zolder moeten ontruimen tegenkomen van, hey, wacht even, dit hebben we ook nog.
0: Ja.
1: Is dit niet wat voor Stichting Dwingels Eigen?
0: Dus. Nou, ruiken jullie de mottenballen al voordat je de.
1: Ja, nou precies, soms wel. Soms zitten er gaten in waarvan je denkt van, joh, ja, liever niet. Want de kwaliteit die holt achteruit. We hebben natuurlijk we zijn gehuisvest in Dorpshuis Overendingen en daar hebben we geen klimaatvoorziening. Dus het is geen constante temperatuur. En dat maakt het dat er soms wel wat de tand destijds aangetast wordt.
0: Maar hoe doen jullie dat? Kijk, want die wollen kleding, dat is één ding. Dat is ook vaak gebruikskleding van mensen. Maar dan hebben jullie ook nog, ik heb de website er even bij, dwingelseigen.nl/kledingcollectie. Zijde japonnen met crinolines. Nou, echt ontzettende mooie kledingstukken. Hoe bewaar je dat dan?
1: Nou, we hebben daarvoor speciale kasten gemaakt. En we hebben de ruimte ook verdonkerd. Dat zoveel mogelijk weinig licht doorlaat en zo weinig zonnestralen binnenkomen. En proberen de temperatuur op 18, 19 graden te houden.
2: De temperatuur houden we toch al maandelijks in de gaten. Dus ook zeker in de wintermaanden. En wat Corrie al zegt, op 18 graden, dat is toch wel goed voor deze collectie.
0: Laten we dus een stuk of twee uitpikken. Misschien het oudste kledingstuk of het bijzonderste.
2: Het oudste kledingstuk is een jakje uit 1810, rond 1810.
0: Ja.
2: Dan hebben we over de Empire-periode.
1: Staat hier nog niet bij volgens mij.
2: Nee, we hebben ook op onze website een pagina met onze kledingcollectie. We zijn bezig om onze kledingcollectie te inventariseren. En van elk kledingstuk wordt een foto gemaakt, krijgt een inventarisnummer, een beschrijving. En die wordt op onze website getoond.
0: Maar dit zijn originele, authentieke kleding. Zo'n jakje uit 1810.
2: Ja,
0: wie heeft dat al die tijd bewaard? Dat nog.
2: Ja, particulieren thuis. Hè. Ja. Voorouders hebben het gedragen. Het komt in de kast en blijft dan in de kast totdat, wat Corrie al zei, kinderen de afstand willen doen.
0: Ja. Ik zou eerder denken aan doopjurkjes of.
2: Hebben we ook.
1: Die hebben we ook.
2: Ja.
0: Trouwkostuums.
2: Ja. Maar bijvoorbeeld ons inventaris nummer 1 stuk. Dat is een crinoline japon rond 1860. En die komt van de familie Willingen van Oldegaarde.
0: Ja, moet je even vertellen. Oh ja, de Willingens van Oldegaarde.
2: Ja, Oldegaarde, we noemden het al, moest worden gerestaureerd. Het huis moest leeg. En wij hebben toen de kledingcollectie gekregen van de familie Willingen.
0: Ja.
2: En deze stukken die laten we ook zien bij onze tentoonstelling. Die we komende maand hebben in Galerie Dwingelo naast Havezate Westrup.
0: Ja, maar die stukken die worden niet gedragen, neem ik aan.
2: Die worden niet gedragen. Nee.
0: Nee, dat zou zonde zijn.
1: Dat is zo zonde.
0: Maar er komt ook bij, wie heeft nog maatje? Nou, zeg het maar.
2: Ja,
0: toch kleiner misschien, hè?
2: Nee.
0: Corrie, jij past er wel in. Maar.
1: ik heb hem ooit één keer gedragen. Bij een kledingshow.
0: Ja.
1: Maar dat was één keer, maar nooit weer.
0: Wat dan? Dat is te kwetsbaar.
1: Te kwetsbaar, ja.
2: Nee, deze collectie die is ook alleen maar te gebruiken voor tentoonstellingen. En daar kunnen ook musea gebruik van maken.
0: Ja.
2: Vandaar dat we ook deze inventarisatieproject zijn begonnen. Maar het is te dragen dat lukt niet meer.
0: En de dames in Dwingelo en omgeving, die liepen er chic bij.
2: Ja, Ook door heel Drenthe trouwens wel horen.
0: Ja, dat klopt. Het is ook zo'n idee, hè, dat we hier een beetje achtergelegen...
2: Nee hoor, nee. Men volgt gewoon de mode.
0: Ja,
2: of,
0: uit Parijs.
2: Ja, met veel kleuren enzovoort.
0: Ja,
2: dus dat is echt achterhaald in het.
0: Ja. Jullie lenen ook kleding uit. Vanzelfsprekend niet deze kleding, maar bedoel, er wordt kleding nagemaakt.
2: We hebben een deelcollectie van dubbele exemplaren en nagemaakte exemplaren. En die wordt dan gebruikt voor uitleen of voor de Oostdag. Jaarlijks in augustus in Lee.
0: In Lee, de Oostdag. Ja, de Oostdag. Ja, moet je een keer heen.
2: Ja, maar dat zijn pure dubbele exemplaren.
0: Ja. Goed, je noemde al even de tentoonstelling. Ik ga het gesprek zo afronden. Jullie jubileren. Jullie hebben een feestje te vieren. En jullie organiseren van alles. Maar ook leuke dingen voor mensen zelf. Van Dwingels Eigen. Maar ook leuke dingen voor ons. Die tentoonstelling bijvoorbeeld. Waar je het net over had. Topstukken van kleding. Wat is er nog meer wat op dit moment gaande is?
1: Nou, we hebben in dit najaar nog een pubquiz. We hebben begin april een lesbrief voor de bovenbouw van de basisscholen aangeboden, die geschreven is door Ans Klok.
0: Ja, ook bekend van Dwingelo, de keramiekmarkt.
1: En we gaan nog een modeshow houden in de Weijert, het verzorgingshuis de Weijert. Dus we gaan voor jong en oud doen we dit hele jaar door, hebben we een programma.
0: En dan als je dan ergens nog tijd over hebt, dan komt er ook nog een boek. Maar dat staat nog in de stijgers, hè?
2: Ja, de bedoeling is dat het volgend jaar november wordt uitgegeven.
0: Over
2: de bewonersgeschiedenis van Dwingelo. Van elk erf, elk adres proberen we achter te halen. Hoe oud is het huis? Wie hebben er gewoond? Met anekdotes, veel foto's en een goede inleiding met de algemene geschiedenis van Dwingelo.
0: Ja. Ja, jullie zijn heel actief. Ik herinner me nu ook ineens weer de DHV-prijs, de Drentse Historische Verenigingprijs, die destijds naar de film over de brand in Dwingelo ging. Corrie Wolters-Siegers en Erwin de Leeuw. Ik zou zeggen, luisteraar, kijk eens op www.dwingelseigen.nl. Er staat een en ander ook. Ik wens jullie een mooi jubileum toe en bedankt voor je komst naar de studio.
1: Dankjewel.

Paolo Conte was dat, via Comi. Fotografie was rond 1900 een vooral door mannen gedomineerde wereld. Maar Gesine Lels Karsten die trok er gewoon op uit, met haar camera en haar glasplaten. In dit tweede deel van de serie, radioserie en podcast over Drenthe's eerste amateurfotografen, kijken we naar haar bijzondere landschapsfoto's. Foto's van Drenthe met opvallend veel gevoel voor compositie en sfeer. En we stellen ons de vraag, wat maakt haar werk na ruim een eeuw nog altijd zo bijzonder? Lydia Tuinman die spreekt met Dennis Sietsema van het Drenthe Archief en met fotografe Anneke Bloema.

0: De collectie is niet heel groot, hè, Dennis Sietsma, de collectie van haar foto's in het Drents Archief?
1: Nee, het is eigenlijk een vrij beperkte collectie met maar 91 glasnegatieven.
0: En als we daar dan langs gaan, dan komen we. Heb je hier op het beeldscherm van jouw laptop een foto van een meneer die op een stoel zit en naar een schilderij kijkt. Wat stelt dit voor?
1: Ja, deze man is zelf de schilder van het schilderij. Dit is Arie van der Boon. Die rond 1915, 1916 kwam hij in Rolde te wonen. En daar maakte hij eigenlijk hele mooie heidelandschapjes. Maakte hij schilderijen van. En hij gaf ook in de omgeving tekenles. En zo verdiende hij de kost. En blijkbaar was het een kennis of een vriend van Gesina.
0: Ja, we zien hem in zijn atelier op de

0: schilder is niet de hoofdpersoon, maar een schilderij eigenlijk, hè?
1: Ja, inderdaad. En hij vindt ook zelf dat zijn schilderij het hoofdonderwerp is. Want hij kijkt daarna, hij bestudeert het. Hij is waarschijnlijk aan het denken wat voor aanpassingen hij misschien nog moet maken. En dat toont ook wel aan, denk ik, dat Gesine ook de kunst heel erg bewonderde.
0: Ja, en het ook aandurfde om een ongewoon portret te maken. Hè? Want je hebt maar een paar glasnegatieven. Dus hetgene wat je maakt is ook echt hetgene wat je wil maken. Het zijn geen foto's die per ongeluk gemaakt worden. Dus deze meneer die is heel doordacht naast een schilderij neergezet. En hem is verteld, kijk maar naar dat schilderij, want daar gaat het om.
1: Inderdaad, want zoals je al zei, ze heeft maar één kans met zo'n glasplaat. En ze maakte dan misschien wel meer. Maar ze kon maar een beperkt aantal maken. En als je dan kiest voor zo'n compositie, de schilder bewust niet naar de camera laat kijken. Want dat was in die tijd toch doorgaans wel gebruikelijk. Dan kies je toch ook wel voor een zeer kunstzinnige aanpak.
0: Ja, het zijn toch best aardig veel foto's als je zo naar het overzicht kijkt in de beeldbank. Ja, dat is inderdaad die je net aanklikte, vind ik wel een bijzondere ook. Dat is ook weer een kunstenaar zo te zien, hè?
1: Ja, het is dezelfde kunstenaar als zojuist. Het is wederom Arie van der Boon. En ditmaal zit hij voor een wand met een hoop schilderijen, waarvan ik niet weet of ze allemaal van hem zijn, maar het zijn er in ieder geval veel. En ditmaal kijkt hij wel in de camera. En ook hiervoor is duidelijk weer een instructie gegeven hoe die moet gaan zitten en dergelijke.
0: Ja. Hij zit er wel ontspannen bij, vind ik. Hij glimlacht ook een beetje triomfantelijk. Zijn hand op die grote dekenkist die naast hem staat. Hij zit er vrij ontspannen op de stoel met de benen over elkaar geslagen. En ik denk haast wel dat zijn werken zijn, hè, die je daar ziet. Het is allemaal een beetje in dezelfde stijl. Hij zit er ook een beetje zo bij, zo van, dat heb ik even mooi geflikt.
1: Ja, hij lijkt inderdaad wel trots op zijn eigen werk. Dat mag ook wel, want het zijn volgens mij stuk voor stuk mooie schilderijen.
0: Met Anneke Bloema, fotografe in Zwinderen, professioneel fotografe. En zij weet gewoon veel van beeld, fotografie en heeft er ook een originele kijk op. Anneke, wat valt jou op aan dit hele panorama wat we hier voor ons zien?
2: Nou, de kwaliteit kun je wat mij betreft altijd in twee onderdelen verdelen. Dus je hebt ten eerste natuurlijk de kwaliteit van de fotograaf. Wat ziet de fotograaf en hoe legt de fotograaf dat vast? En ik vind dat ze een aantal dingen echt heel mooi heeft gezien en goed heeft vastgelegd. Als je het kijkt over de fotografische kwaliteit, dus de scherpte van de foto's en ook de contrasten en dat soort dingen, zie je dat dit minder goed is dan de fotograaf die we hier de vorige keren bespraken. En dat komt denk ik waarschijnlijk omdat zij eerder in de tijd foto's maakte. Dus hij zat ongeveer tussen 1920 en 1940. En
0: dat was die onderwijzer, hè? Hoe heette die? Ja, hoe heette die ook maar weer?
2: Willem de Vries.
0: Hij was, 20 jaar later doende dan Gesine. En het was natuurlijk een fotografie. Stond nog een soort van in de, niet echt kinder, maar wel puberschoenen.
2: In de puberschoenen, ja. Laten we het daar maar op houden, ja. Ja, je ziet dat sommige foto's echt wat wolliger zijn. Dat contrasten minder mooi zijn. Misschien dat mensen ook met het ontwikkelen, dus dat de chemicaliën minder weet van had of nog net iets minder goed werkte. Deze zijn ook vaak wat meer verscheurd. En ook aan scherpte. Dat heeft natuurlijk ook te maken met lenzen. Maar dat missen ze ook iets meer dan bij Willem de Vries. Maar als je nu kijkt, kijk, als ik naar mijn eerste goede digitale camera van 20 jaar geleden of zo, iets meer misschien, maar dat was toen heel wat. En als je nu zo'n camera zou hebben, dan zei je, daar is ook in 20 jaar zoveel veranderd. En dat is hier natuurlijk ook in helemaal pioniertijd. In 20 jaar is daar ook heel veel veranderd. Dus de camera's werden toen ook beter. De ontwikkeltechnieken werden beter. Dat kan ik me zo voorstellen dat dat ook in die tijd, omdat het best heel interessant was, best wel heel hard ging.

0: Maar nou, je ziet dus een vrij dat er gewoon verschil is in kwaliteit van de foto's. Niet zozeer nog in kwaliteit van de fotograaf, maar wel in kwaliteit van de afdrukken tussen zeg maar 1910 en 1930.
1: Ja. Toch, die composities die blijven heel aardig, hè? Heel goed bedacht. Je ziet ook dat ze door de knieën gaat om een bepaald perspectief te bereiken. Zoals die onderste foto daar. Ja. Daar zie je een soort, ik denk een parklandschap met een meertje erin.
0: Ja, dat is, ze klikt, nou, we hadden al eerder gezegd, ze klikt er niet zomaar wat. En ook die foto daarboven, daar heb je zo'n dorpje. En die weg die komt zo heel mooi uit het hoekje. En dan heb je aan de andere kant nog net een hekje in beeld. En dat lijkt me allemaal geen toevalligheid. Zij heeft gewoon nagedacht over hoe ze dingen in beeld wilde brengen. We hadden toen ook nog zo'n foto gezien van zo'n weggetje met zo'n huisje. Wacht even.
1: Ja, we gaan even zoeken naar dat weggetje met dat huisje. Ja, dat was een soort heidelandschapje. En dan, kijk, daar is die.
0: Deze is er.
1: Ja,
0: dat is ook zo. Maar, deze. Ja.
1: We halen hem even groot op het scherm. Daar heeft die luisteraar niks aan. Maar voor ons is het wel prettig om even goed te zien waar we het over hebben. Wat zien we?
0: Ja, ze heeft er staat een heidelandschap met een weggetje. En de voorgrond van het foto is helemaal gevuld met dat weggetje. Ze is wat lager door de knieën gegaan. Als je even kijkt, dus aan de rechterkant staat een huisje. En aan de linkerkant staat een boom. Maar de vlakverdeling is heel, heel erg mooi. En als ik zo'n foto nu zou krijgen, dan zou ik hem zo aan de muur hangen. Het is heel mooi gemaakt, ja.
1: Ja, het is ook, je wordt als het ware dat landschap ingetrokken. Hè? Je hebt zin om erheen te gaan naar dat lage boerderijtje wat daar verderop staat.
0: Je wil ook wel je rugzak pakken en daar eens even inwandelen. Ja. Ja.
1: Wat voor vaardigheid heb je nodig om dit te zien? Want mensen maken wel foto's, maar ze zien heel vaak niet wat voor dynamiek dat op het platte vlak geeft, zeg maar.
0: Nee, dat is best wel lastig om te omschrijven. Ik heb ooit wel eens een keer een fotocursus gegeven en daar was een vrouw. En die ging ook wat doen met zijn camera, zeg maar. En die maakte foto's dat je dacht van wauw, weet je wat? Die had in één keer dat ze zag van zo ga ik dat landschap in beeld brengen. Dat het voor de kijker logisch en toch spannend. En in dat geval dan ook nog de kleuren. Dat heb je bij de foto's van gezien en natuurlijk niet. Maar het is toch een soort van verbanden zien en lijnen zien. En ik denk dat het heel erg in de persoon zit al. En het is ook iets wat je jezelf ook kan oefenen. Dus door heel veel foto's te kijken en dit en dat. Maar ik geloof werkelijk dat er mensen zijn die dat van nature beter kunnen dan anderen.

0: Ja, zij bewoog zich dus ook waarschijnlijk een beetje in kunstenaarskringen. Net als Landweer, die ook veel kennissen had binnen de Haagse school. Schreef met kunstenaars en zich in die kringen ook bewoog. Hè?
1: Ja, en ik denk dat in tegenstelling tot Landweer Karsten er misschien nog wel iets meer mee bezig was. Want Landweer kenden we ook echt als iemand die echt registreerde, wou vastleggen, omdat het dan bewaard kon blijven, ook vanuit zijn werk als, nou ja, zijn interesse in de archeologie. Maar Gesina Karsten deed ook mee aan bijvoorbeeld aan tentoonstellingen. Ze leverde een paar foto's aan toeristische tijdschriften om Drenthe te promoten. Dus ze heeft in die zin, dat kunstzinnige zit veel meer in haar werk, denk ik, dan in dat van Landweer. En daarmee niet zeggen dat Landweer geen kunstzinnige blik had, want hij had vrienden in de kunstwereld en hij maakte heel graag die foto's. Maar ik denk dat Gesina Karsten, omdat ze ook meedeed aan tentoonstellingen en wedstrijden, dat ze daar misschien nog wel net ietsje meer mee bezig was.
0: Ik vind haar ook wat opener en wat vrolijker en wat inderdaad wat kunstzinniger overkomen dan Landweer. Dat is wel een beetje een serieuze knurft hierbij vergeleken.
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat Landweer heel bekwaam, maar ook heel serieus. En dat het ook echt het vastleggen en het documenteren was. En dat het voor Gesina Karsten af en toe ook echt om het kunstzinnige ging.
0: Ja. Zullen we nog even doorbladeren? Want we hebben nog misschien wel 80 foto's niet gezien. Kijk, we zien landschappen, we zien ook veel schapen, herders, schapen en stadsgezichten. En even kijken, waar is dat? Is dat in Assen? Iets naar beneden? Die. Ik zag ook een bootje varen. Zullen we daar eens naar kijken?
1: In Assen, dat is Kinderdijk.
0: Oh, dat is in Kinderdijk, waar zij dan ook officieel woonde. Want Assen was meer een zomerverblijf, hè?
1: Ja, klopt. Assen was, gingen ze eigenlijk iedere zomer naartoe. En het merendeel van het jaar leefden ze, woonden ze in Kinderdijk. En hier zien we de zoons van de fotografen met een aantal vrienden in een bootje.
0: Ja, een zeilbootje. En ze zijn ze hebben ook allemaal mooie witte kleren aan. Het zijn wel een beetje rijke luisjongetjes, hè? Dit zijn geen boerenkinderen.
1: Nee, dit zijn inderdaad wel kinderen van rijke ouders. En ze konden hier fijn met de vrienden over het water varen.
0: Ja. Het waait niet al te hard, dus volgens mij ligt het bootje stil. Maar dat is voor de foto juist alweer goed. Zijn er nog meer foto's waarvan je zegt van die zijn voor mij als historicus of voor mij als liefhebber van fotografieën wel heel fijn?
1: Ja, ik denk dat dit wel een interessante foto is, gemaakt in Rolde. We zien het al gelijk eigenlijk. De man in het midden houdt een paar klompen vast. En dat komt eigenlijk omdat hij is in Rolde de klompenmaker. En we zien de boomstam waaraan hij aan het werk is. Waar hij aan het hout aan het snijden is en waarvan hij de klompen maakt. Achter hem staan vermoedelijk zijn vrouw en zijn twee jonge kinderen. Het geeft eigenlijk een heel mooi beeld van hoe men vroeger leefde.
0: Ja, je kan wel zien, de fotograaf die heeft wel de mensen even naar buiten gehaald. Heeft gezegd van kom even naar buiten, want ik wil een foto van jullie maken. De vrouw staat met kindje op de arm. Er staat nog een klein kindje tussen de man en de vrouw in. Een klein meisje zo te zien. En hij heeft ook echt ter illustratie van zijn beroep die twee kakelverse klompen, zeg maar, in zijn handen. Ze zijn nog helemaal niet klaar. Dus het is wel duidelijk wat zijn beroep is ook. Maar het is ook vind ik wel een aandoenlijk portret. Want je vraagt je af van, kan zo'n heel gezin leven van het maken van die ruwe klompen?
1: Ik vermoed van wel, want we zien dat ze wonen in nog een redelijk voor die tijd nog een redelijk grote boerderij, zullen we het noemen.
2: En de Dat zei Dennis Sietsema van het Drentse Archief tegen Lydia Tuinman. Deze radioreportage is ook te beluisteren als podcast. Het geldt voor al onze radioreportages die verpodcast zijn, zeg maar. Bekijk ze op www.rtvdrenthe.nl/drentetoen. Daniel Loos, die zingt het laatste lied van dit uur. En over een paar minuten zijn we terug. Tot zo.

0: tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, Assen.
2: Ze zijn er weer.
3: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
7: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwert vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd, of er is iets buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan. aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
16: Dynamisch.
15: Maar in de winter wil ik zekerheid.
17: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
18: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
19: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
10: Radio Drenthe.
20: Drenthe Toen.
10: Met Sophie Timmer.

0: was dat met Killer Queen. En vandaag is het 49 jaar geleden dat ze een uitverkocht optreden gaf in de Rotterdamse Ahoy. En dit nummer ontbrak niet tijdens dat concert. Generaal Van den Bos was een groot voorstander van onderwijs in tijden dat nog helemaal niet vanzelfsprekend was. In Bosoord bij Wilhelminaoord werd een schooltje gesticht voor de kinderen van de bewoners van de kolonie van weldadigheid. Het was eerst een eenvoudig houten gebouwtje, 200 jaar geleden, later een bakstenen gebouwtje. Lydia Tuinman is met vrijwilliger Jan Adams bij dat inmiddels gerestaureerde schooltje van Bosoord.
1: Wanneer is het eigenlijk een beetje bergafwaarts gegaan met dit onderwijssysteem van hem?
2: Het is geleidelijk aan is het opgegaan in de reguliere maatschappij. Het is niet bergafwaarts gegaan. Het was een heel moeilijke periode. De omvorming van kolonieschool naar rijksschool. De maatschappij die wilde eigenlijk geen afstand doen van zijn eigen scholen. Omdat ze vonden dat de kwaliteit zo hoog was. En zo stonden ze er ook onbekend. Dat ze dachten dat die kwaliteit zou achteruit zou hollen. Op het moment dat het rijksschool zou worden. Dat heeft 10 jaar geduurd voordat het omgevormd is. Ja, en vanaf dat moment hadden ze niet de directe invloed en verantwoording voor die koloniescholen.
1: Nee, toen was het gedaan met de zelfstandigheid. Ja. We hebben voor ons op tafel foto's liggen. Waarop veel bruin, veel zwart, veel donker, weinig licht. Wat zien we hier?
2: Nou ja, er heeft 35 jaar hebben de kippen in gezeten in dit gebouwtje. Dus het was eigenlijk zo bouwvallig. En het is ook helemaal gestript om vervolgens te renoveren. En wat ik wel heel erg mooi vind, ten tijde van die renovatie, de bouwvakkers waren trots op hun werkzaamheden en de bevolking was er erg bij betrokken. Die sociale verbondenheid die was heel kenmerkend voor die periode.
1: Ja, want wat je ziet is een pand waar ik denk ik huilend uitgelopen was. En waarvan ik dan gezegd had van jongens, je kan wel wat willen, maar dit wordt helemaal niks meer. Dit is te ver heen. Alles is gebroken, kapot, volgepoept. Ontzettend treurig. En toch.
2: Het is een mooi resultaat geworden. En vanaf 1998 hebben hier dus, wat ik al zei, twee kunstenaars in gezeten. En op dit moment Adrianne Rook, die hier haar atelier heeft met expositieruimte.
1: Ja, daar hebben we het nog even over. Want Adrianne, jij zei van dit is niet alleen mijn atelier. Het is eigenlijk ook een ruimte waarvan we hopen dat die meer gebruikt wordt.
3: Ja, dat klopt. Wij hopen dat... Kijk, onze slogan is kom kijken en verwonder. En daarbij willen we dus mensen uitnodigen met belangstelling voor kunst, met belangstelling voor rust, met belangstelling voor de historie, om vooral ook deze omgeving te komen proeven. En je kunt dit gebouw ook incidenteel en structureel eventueel huren. Waarbij je workshops kan geven, lezingen kan geven. Yoga wordt hier gegeven. Dus we willen echt dat dit pand als het ware een soort maatschappelijke functie terugkrijgt.
1: Ja, het is een tijd een soort centrum voor de buurt geweest, hè, voordat het een kippenhok werd. En is er animo voor dat idee van jullie, van kom het meebeleven hier?
3: Zeker is daar animo voor. We hebben een rustpunt, dus veel fietsers en wandelaars komen hier langs. En die kunnen ook op verzoek hier binnenkijken. Vanaf 6 personen kun je hier het pand beleven. En dan eventueel kun je een lezing van Jan bijboeken. En je kunt eventueel ook de onvoltooide wandeling van Hans gaan doen in de omgeving. Maar dat moeten we wel even van tevoren weten. Ja. Maar je kunt hier dus gewoon ook dit pand echt beleven.
1: Ja. En waar vinden we jullie op internet?
3: We hebben een website en dat is www.schooltjebosoord.nl.
1: Ja, gek veel simpeler kan het niet. Hè. Dus echt, Jan, heb jij verteld wat je vertellen wilde? Of zeg je van er zijn nog zo leuke details en anekdotes? We zijn er wel overheen gevlogen, hè, eigenlijk. Ja.
2: Ja. We zijn doorheen gegaan. Ja, ik wil toch even de veelzijdigheid van die Johannes van den Bos. Het is allemaal aan zijn brein ontsproten. Wat hij heeft bedacht is wel uniek. Want we hadden tot de maatschappij van wel dat met in kerken, de bedeling, noem maar op. En Johannes had het zo goed overdacht hoe hij die armoede wilde bestrijden. Het was natuurlijk de tijd van de verlichting. Hij geloofde daar heilig in. Maar in elk geval, hij had bedacht van geen liefdadigheid, want volgende dag heb je weer een lege maag. Dan heb je het probleem niet opgelost. Ik wil weldadigheid. Ik wil voor eens en altijd armoede de wereld uit hebben. Nou, dat is hem niet gelukt. Maar tot op de dag van vandaag is dat nog steeds niet gelukt. Want we hebben nog steeds we hebben kledingbanken, voedselbanken, noem maar op. Maar toch wel uniek wat hij allemaal bedacht had, tot in detail uitgewerkt. Ik zeg altijd, de huidige bureaucratie staat in de schaduw van de bureaucratie onder de maatschappij van weldadigheid. Dat is alles tot in liters, tot in kilo's, tot in guldens, tot in meters, alles heeft hij uitgedacht en heeft hij laten administreren. En het mooiste daarvan is dat er zoveel bewaard is gebleven door die bureaucratie, dat in het Drents archief, het grootste archief van Nederland is gevestigd met meer dan 400 strekkende meter planklengte aan dossier van de maatschappij van weldadigheid. Dus heel bijzonder. En daar is ook de proefkolonie, ons museum, op gestoeld, die laat zien hoe de eerste 5 gezinnen zich in Frederiksoord hebben gevestigd. En dat is allemaal non-fictie. Dat is precies zoals het gebeurd is, want alles is bewaard gebleven.
0: We blijven daar nog even. We keren zo meteen terug naar Boshoort, na deze plaats.

0: Tanita Tikkerem was dat, Good Tradition. We zijn nog niet helemaal uitgekeken in Boshoort. Voor een laatste keer, want dit is de laatste aflevering van de serie, stapt collega Lydia Tuinman in de terreinwagen met koloniegids Jan Salverda. Hij kent het gebied op zijn duimpje.
1: Nou, alweer gestopt op een bospad. En even uit de auto klimmen. Zo. Want Hans Salverda, de gids van het gebied hier rondom Boshoort, heeft mij beloofd dat er hier nog iets te zien is. En je hebt een hele grote foto in de handen, Hans. Wat is dit?
2: Ja, dit is dan de jachthut die zeg maar hier jaren heeft gestaan. En dat geeft ook aan dat al jarenlang hier de jacht een belangrijke taak heeft gehad. Een belangrijke functie in dit gebied. En hier staan dan die kleine coniveertjes die staan hier. Dat zijn nu die hele hoge van ongeveer 32 meter hoge coniferen.
1: Het zijn enorme bomen geworden, ja. En daar zijn het echt een beetje sneuwe kleine struikjes.
2: Ja, want deze foto die is ongeveer van 1900, even nadenken, 55.
1: 1955, een jachtgezelschap zien we. We zien een heel aantal heren, enkele tientallen. Die ook weer enkele tientallen hazen aan stokken hebben hangen. De eentje heeft ook een vosje in de handen die er wat minder blij uitziet. Ja, ze hebben een goede oogst voor hun doen, zo te zien.
2: Ja, ze hebben dus een succesvolle jachtdag gehad. En dan werd vaak hier afgesloten in het jachthutje. Wat dan zeg maar de moeite waard is om te bezoeken.
1: Hij hield zo'n jachthut ook weer verband met de kolonie van weldadigheid?
2: Ja, dit jachthutje was geschonken door een van de bestuursleden van de maatschappij van weldadigheid, de heer Stork uit Hengelo. En die heeft dat hier geplaatst en het heeft tot 1984 hier gestaan. Maar we kunnen nog even gaan kijken naar de restanten die hier nog in de grond zitten van deze jachthut.
1: Oké, ja, want die mannen zijn weg en de hazen zijn opgegeten, denk ik. En wij lopen hier over het natte zandpad naar de overkant. Want volgens jou is hier nog iets te zien van ons jachthutje.
2: Hier kun je nog zeg maar de fundering zien van de jachthut. Even kijken, wat moeten we hier nog
1: wel? Ja, moet je wel een beetje fantasie hebben, Hans. Want door allerlei omgehaalde dennenboompjes. En daarachter, nou, warempel. Hier zie je een
2: Dit is de fundering van de jachthut. En die had ook de naam Breng Mee. Dat was een bijzondere naam, omdat als je hier ging jagen, dan moest je altijd zulke dingen meenemen. Het enige wat hier binnen stond was meubilair en een kachel. Maar verder moest je hier alles meenemen. Dus eten en drinken en dan ook wat geschoten wordt. Hier tussen dat boompje door zie je nog een regenput staan. En die heeft dan ook bij de jachthut Breng Mee gehoord.
1: Ja, en hier op de grond voor ons liggen wat stenen platen.
2: Ja, dit was de ingang. Okay. We staan nu precies voor de ingang van het jachthutje op dit punt. Okay. En hij is een beetje orthogonaal gebouwd.
1: Hoeveel?
2: Dus er zitten acht van die hoeken zitten.
1: Oh, achthoekig, ja.
2: En dat was vaak ook wel een ontmoetingsplek voor de jonge lui in dit gebied. En hij is ook regelmatig is hij dus, omdat er een rieten dak op zat, is een brand uitgebroken. En op een gegeven moment hebben ze het hutje maar weggehaald. En dan werd vaak ook gezegd dat Prins Bernhard, als er gejaagd werd, dat Prins Bernhard ook meekwam om te jagen. En dat is ook wel gebeurd hoor. Prins Bernhard was in de buurt hier op vakantie. En dan ging hij mee op jacht in dit gebied.
1: Ja, dus we hebben de heren met de geweren en we hebben de drijvers. En die
2: die drijvers kwamen vaak hier uit de buurt en die waren vaak onder leiding van de bosbaas. In dit geval was dat Vogelzang. Werden ze dus geschatterd en die konden dan na afloop een drankje en wat eten hier in dit mooie gebouwtje.
1: Waar we nu alleen nog maar in dat beetje druilerige bosje hier de omtrekken van zien. En dit is definitief verleden tijd.
2: Ja, dit is jammer. Er zijn wel eens plannen geweest om het weer op te bouwen. Maar dat is nog nooit gebeurd. En zoals ik zeg, sinds 1984 is het helemaal gesloopt.
0: En dat zei Jan Salverda, die het gebied op zijn duimpje kent. En het was ook de laatste deel van de radioserie over het schooltje van Bosoort. Nou, je hoorde het al, ze hebben een website recent opgeknapt. En die website luidt als volgt: www.schooltjebosoort.nl.

0: Bob Marley en de Wailers, Stir It Up. En we draaien hem omdat er een boek is verschenen in 1976. Het verhaal van een popfotograaf. Een boek over popfotograaf Gijsbert Hanekroot. En in 1976 fotografeerde hij allerlei wereldsterren. Zoals David Bowie, Paul McCartney, ABBA en ook Bob Marley. Ze hebben het Zijerveld inmiddels achter zich gelaten. Oud-planoloog Bernard Hanskamp en Lydia Tuinman. En nu gaat het voort op zoek naar nieuwe verhalen over de geschiedenis van de Drentse ruilverkavelingen.
1: Bernard Hanskamp en ik waren onderweg van zeg maar het Zijerveld richting Fries. En nu, zei Bernard, hier is de voormalige beek. Want echt een leuk slingerend beekje kan je het niet noemen. En hier moeten we stoppen. En er ligt een grote steen en daar staat op Boer Marke Zijen, grenssteen. En Bernard staat met de atlas in de hand. Vertel.
2: Ja, ik laat zien hoe het hier was. Van Zijen naar Fries. En hier hadden we de ruilverkaveling Fries. Het was een vrij grote, 7000 hectare. En in het plan zat de verplaatsing van 23 boerderijen, melkveebedrijven. En als we dit zo om ons laten inwerken, we staan hier, je ziet het beekje nog.
1: Ja, vredig meanderen door allemaal kleine perceeltjes, een vochtig gebied, dat kan je zien.
2: En nu staan we hier en dan zie je een voorzichtig glooien door het landschap, de Grote Maasloot, dat is eigenlijk de bovenloop van het Eeldediep. Dus het is echt een melkveegebied.
1: Ja, die oude kaart van wanneer is die? Met al die kleine perceeltjes en geen boerderijen?
2: Uit de jaren 60 is die.
1: Oké, en toen zijn ze eens even flink aan de gang gegaan. Want op die nieuwe kaart zijn de kavels veel groter. En zijn er ook allemaal grote boerenbedrijven gekomen.
2: Ja, inderdaad. En vooral de melkveebedrijven die verplaatst zijn. De Zijerlaar zie je hier. Laar, dat wil zeggen dat het iets hoger is. Dus je ziet hier die zandkoppen en nog een beetje heide. In de jaren 50, begin jaren 60.
1: Ja, die zandkoppen zijn weg en de ruigtes en de woeste stukjes zijn verdwenen.
2: Ja, en je ziet hier het landschapsplan van Harry de Vrome. Dus die heeft die Zijerlaar gemarkeerd door dat wat hogere gebied te omgrenzen met nieuwe landschapselementen.
1: Zeg maar, de Harry de Vrome, vertel nog even voor wie dat niet weet.
2: Dat was dan de landschapsconsulent Staatsbosbeheer. En die is begonnen in Drenthe in 1958... tot 83. En de landschapsplannen in ruilverkavelingen, het denkwerk, dat was echt zijn ding.
1: Een beetje het aankleden van het landschap.
2: Ja, het aankleden. En dan ook, dit werd echt een melkveegebied, een landbouwgebied, zeg maar een manschotgebied. Dan je ziet wel aan de nieuwe boerderijen, er stond niks. En wat we nu zien, en heb je natuurlijk een aantal verharde wegen die nieuw zijn gemaakt, die er ook niet waren. Dus de zandweg is verhard. En die is gewoon doorgetrokken richting Donderen.
1: Je wijst steeds op die oude kaart en op die nieuwe kaart. En dan zie je, ja, de bochtjes zijn weg. Het is allemaal veel rationeler geworden. Maar toch, toen we er doorreden, vond ik het niet echt een heel grootschalig landschap.
2: Dus heel, heel, heel selectief. Wat laat ik toe in het buitengebied? Dus de lintbebouwing van dorp naar dorp in Brabant is heel, heel bewust gecreëerd vanaf 1955, los van de druk die er al was. Dus Brabant, je kon bouwen. En Drenthe is, nee, alleen wat echt noodzakelijk dan moet. En de rest wegwezen gewoon.
1: Ja, ja, en wat jij dan zegt, dan hou je een beetje een schoon landschap over. Dus geen bungalowtjes, geen rommelige optrekjes. Hier en daar een boerderij, klaar.
2: Ja. En je ziet ook in de boerendorpen, kleine boerendorpen, zoals Noordsleen of Deurze. Dat is wel een boerendorp, er zit geen boerderij meer, maar het zijn allemaal boerderijen qua uitstraling. Dus het is heel bewust voorkomen dat er bungalows tussen kwamen, platte daken, allerlei bouwsels. En je ziet nu ook in dit optimale landbouwgebied, melkveegebied, toch een vriendelijk landschap. Gewoon ook de recreant, de toerist die rondfietst. En die beschouwt dit gewoon in het huidige drukke metier. Het leven en alle bebouwing in heel Nederland, dat je zegt, hey, dat is hier toch een schoon gebied, schoonheid, zeker aan de orde.
1: Maar Even één ding, hè. Ik zie hier 1, 2, 3, 4 grote boerderijen zo in het landschap om ons heen. Allemaal helemaal geplaveid met zonnepanelen trouwens. Maar ik zie geen enkele koe.
2: Nee, koeien op stal, nou is het ook. Op dit moment is het vandaag 23 maart. En het was zo, ja, als boerenjongen vroeger. De koeien die gingen zeg maar 1 mei de wei in, of eind april. Tegenwoordig wel wat vroeger. Maar als je rondkijkt, dan zie je aan de ene kant zie je wel nog een rastertje staan.
1: Ja, ik zie nog wel een paar stukjes die van prikkeldraad en paaltjes voorzien zijn. Maar de meeste grasoppervlakken rondom ons heen zijn gewoon leeg, niet afgegrensd.
2: Nee, en dat is gewoon de stalvoedering. Dus de koeien die dan het hele leven op stal staan. En het gras, als soort gewas, wordt het gemaaid. Dus eigenlijk meer grasakkers. En dat wordt dan naar de stal gebracht. En op die manier wordt dat gewoon een andere soort bedrijfsvoering. Dus per bedrijf is dat verschillend.
1: Oké, die waterloop hier, dat was dus ooit dat meanderende beekje. Dat is wel rechtgetrokken, maar heeft toch nog iets van een sympathieke bocht.
2: Ja, er was ook wel veel discussie over. Je ziet een glooiend beloop, dus wel vriendelijk in het landschap. En als je in Brabant bent, en niet om naar Brabant weg te schuiven, maar dan zie je een aantal beekjes rechtgetrokken, maar dan is het net een kanaaltje. En soms dan moet ik zoeken, dan kijk ik tussen de bebouwing en dan is het superrecht. Er waren ontwerpen voor een rechtstand van een beek van 4 kilometer. En de technici en de mens van Staatsbosbeheer, planoloog, veel discussie, zodat er toch een wat glooiend beloop. En het ziet er dan wat anders uit wat dat betreft hier.
1: Wat wordt het volgende station wat we gaan aandoen?
2: We gaan nu naar Fries West. Het befaamde overgangsgebied van het dorp. De S naar het landschap. Waar in de historie en het landelijk werkstuk de kanen van heel Nederland, het landschap van heel Nederland, gewoon grote fouten staan wie dat ontworpen zou hebben. En dat is onmiskenbaar in de archieven dat dat iemand anders is geweest. Dus we gaan daar een historische correctie in.

0: Waar kom je weg, Leon Moorman? Van het platteland. Plattelandsgevoel, zo uit deze single. De nieuwe single van Leon Moorman komt van zijn tweede album Linkse Hobby. Hij zat nog in Jammen RTV Drenthe vorige week. Samen met historicus en oud-rijksarchivaris Paul Brood kruipt Lydia Tuinman tot in de haarvaten van de Drentse waterschapsgeschiedenis. En daarvoor zijn ze in Drenthe onderweg. En dat was niet echt een straf, want het was prachtig weer.
1: Achter het huis van Echten een lieflijk diepje en een bankje en Paul Brood. En we gaan het hebben over de geschiedenis van het waterschap, het waterbeheer in Drenthe. En je hebt er vast over nagedacht, Paul, waarom zitten we hier?
2: Ten eerste omdat het een mooi plekje is, maar omdat het een historisch interessante haven zaten, waar jaren, eeuwen zelfs, de familie van Echten, later van Holte tot Echten, gewoond heeft. Maar we zitten hier eigenlijk ook aan de basis van de gemeente Hogeveen. Want het hele gebied waar we nu over uitkijken, dat was vroeger, in de 17e eeuw, was dat veengebied. Het diepje waar we nou over aan zitten, dat liep vanaf Drijven, kwam die vaart helemaal deze kant uit, richting Meppel. Maar toen Roelof van Echten in de 17e eeuw begon met de vervening, ja, moest die turf natuurlijk wel afgevoerd worden. En niet alleen de heer van Echten en de boermarken Echten, maar ook de boermarken van Steenbergen en Ten Arlo, die zagen daar ook wel handel in die afvoer van die turf. Dus dat water, de transportweg bij uitstek, moest wel op peil blijven en breed genoeg blijven. En de boermarken moesten daarvoor zorgen. En het aardige is dat ze in 1664 een willekeur maakten. Dus is het reglement, de verordening die de boermarken mochten maken, van hoe breed dat diepje mocht zijn. En dat is keurig opgeschreven. Het diepje moest 12 voeten breed zijn. Dus zeg maar 12 keer 30, dat is 3,5 meter zo'n beetje. En dat moest het hele diep, en dan konden er goed schepen varen, scheepjes varen. En daar moest iedereen zich aan houden. En bij die willekeuren van de boermarken was het zo geregeld dat de volmachten wezen ook mensen aan die erop toezagen dat iedereen zich eraan hield. En dat de vaart ook breed genoeg was. En zo niet, dan stond er straf op, moest je 2 guldens betalen of zoiets. Bedragen van niks in onze ogen, maar toen natuurlijk een heel bedrag. En ervoor zorgen dat het toch breed genoeg was.
1: Dus eigenlijk het waterbeheer, het beheer van zo'n vaarweg, werd in handen gelegd van de mensen die er baat bij hadden.
2: Ja, eigenlijk gewoon de boeren zelf. De lokale gemeenschap zorgde daar zelf voor. Omdat het hun belang was. Zij hadden belang bij dat het, tenminste dat het water goed kon afstromen als er veel water was in het voorjaar en in het najaar. En als er te weinig was, dan moesten ze zorgen dat ze toch ergens dat water vandaan haalden. Dus dat water was eigenlijk van levensbelang. En het werd dus gewoon lokaal op niveau van de boermarken georganiseerd.
1: Maar werd er dan ook eisen verbonden bijvoorbeeld aan de diepte van het water? Want je wilde er opvaren.
2: Ja, zeker. Ik denk het wel. Het staat niet in die willekeur waar we het nou over hebben. Maar die scheepjes, dat waren, het was allemaal platbodem, dus het was allemaal niet zo vreselijk diep. Het moest wel bevaarbaar blijven. En zo niet, dan moest er gegraven worden.
1: En dan kan je met een breedte van 3,5 meter dan natuurlijk niet echt grote schepen loslaten op zo'n diepje.
2: Nee, maar die waren er natuurlijk ook niet. Je moet dat, je dat echt heel klein voorstellen allemaal. Van hele kleine scheepjes, platbodems waar een paar lasten turf op vervoerd konden worden. En die gingen dan richting Meppel. En het aardige is eigenlijk, je zou kunnen zeggen dat deze vaart waar we nu aan zitten, werd rechtgetrokken, gekanaliseerd als het ware, en werd het de Hogeveens vaart.
1: Het klinkt altijd zo alsof die boer Marken zo een, ja, eigenlijk een heel machtig, eigen gereid stel waren, hè? Die hadden het voor het zeggen. En eigenlijk waren er geen overheden die op dat niveau iets in de melk te brokkelen hadden.
2: Nee, zou je kunnen zeggen dat lokaal lag de macht bij de boermarken. Hoe het lokaal georganiseerd werd, dat deden de boermarken. En op een gegeven moment is daar de laag van het kerspel overheen gelegd, waarin een schuld er was en waarin officiële akten dan door een officiële figuur opgemaakt en ondertekend konden worden. Maar ja, wat wist zo'n schuld van hoe het in zo'n dorp toeging, dat wisten de boeren zelf wel. En die regelden dat ook zelf wel.
1: Tot en met de waterstand aan toe.
2: En juist van levensbelang, het water was van levensbelang, dus dat was de eerste vereiste. En hetzelfde als met de weggetjes, de zandweggetjes, die moesten ook wel begaanbaar blijven, anders kon je niet bij de volgende dorp komen.
0: En dat zei Paul Brood. En die historische waterschapsatlas, waar hij ook mee te maken heeft, die mogen we verloten. Schrijf een mail aan drentetoen@rtvdrenthe.nl. En wie weet ploft die bij jou op de mat. Wel even je adres erbij zetten. Want anders wordt het lastig opstellen.

0: Dixie Cups waren dat met hun grootste hit The Chapel of Love uit 1964. Wij blijven in de vorige eeuw met een duik in ons Radio Rono-archief. We zijn bovengekomen met een stukje uit een reportage over het zwembad in Tinalo, ergens in de jaren 70.
1: Vries is al een oude recreatiegemeente. Generaties stad Groningers kennen het van ouds. Zeegster natuurlijk, maar ook het zwembad Tinalo met zijn 3,5 bunden water, drie speultuin, speulweiden en het paviljoen.
2: Maar dan KDM?
3: Ja.
4: Is mijn zus er geweest?
2: Die zusie?
4: Ja.
2: Dat weet ik niet.
4: Met.
2: Nami?
4: Nami
5: daarmee. Of...
4: Nee, Andrea.
5: Of Andrea dan?
2: Nou, die heb ik nog niet zijn.
4: Oh, zou ik nog moeten. Ham dan maar in. Als ik kom, dan kunnen we. Oh nee, maar mij knip maar. Moet je dan zeggen, ik ga knippen. Nee, andere.
2: Dit is in.
4: Ja, dit is
2: in. En dan leg ik dat doorheen. Ja? Als ze dan komt, dan knip ik hem dan wel.
4: Ja.
2: Hè?
4: Met een lang. Met een lang oor.
2: Met een lang oor? Ja. Mooi. Alsjeblieft.
4: Hoeveel kost dat
2: dan? Voor jou. Bedankt.
1: De mensen hier binnen je bedrijfsleider op het bad Tinalo. Dat is een old bekend bad, dat bestaat al zo'n...
2: Zo'n 40 jaar.
1: Ja. En de laatste jaren was de eigenaar altijd?
2: Meneer De Hoop, de scheermes is koning van Nederland.
1: Ja, ja, ja. En dat bad, dat tenminste hij kwalificeert, dat was eigenlijk zijn liefhebberij meer?
2: Dat was zuiver voor zijn hobby. Het kostte hem ieder jaar een kapitaal aan geld, maar dat interesseerde hem niet, want hij verdiende op een andere manier genoeg.
1: Ja.
2: En als meneer maar één goede zondag had, dan was hij al lang tevreden.
1: Ja. En dat was dus eigenlijk ja, echt liefdadigheid in die zin dat er zeker 20, 25, 30.000 per jaar bij was?
2: Ja, gegarandeerd. Ja.
1: Maar dat kan nou toch niet meer? De man is een storm zonder kinderen en het bad breidt nog wel, maar...
2: Ja, dat draait nog wel. Dat draait nog op kosten van de afgenomen.
1: Ja.
2: En zolang als die avond is niet aan de kant is... zal het misschien deurdraaien. In ieder geval dit seizoen wel, wat het komende seizoen ons brengen wil. Dat mag we nog over.
1: Investeert wat er niet meer?
2: Nee, dat kan op het moment niet.
1: Voorlopig draait het bad dus nog. Maar hoe het in de toekomst zal gaan, werd nog geen sterveling. En dat is vervelend voor de recreatie... en de gemiddeld 60.000 bezoekers per jaar.

0: van het nieuwe album van Paul McCartney, dat op 29 mei verschijnt, Home to Us. En voor dit nummer heeft hij de hulp ingeroepen van een oude collega, Ringo Starr. Ja, het programma zit er over een paar minuten op. Maar niet voordat wij geluisterd hebben naar Aldert en zijn nieuwsrubriek. Of eigenlijk moet ik zeggen zijn oude nieuwsrubriek.
1: Drenthe Toen.
2: Old Nijs.
3: Ik neem je met naar het jaar 1899... toen alle zaadragen op de voorpagina van de Drijnse en Azekraant een gedeelte van een feuilleton stem. Een gezellige damesroman op de voorpagina dus. In dit geval van Bithia Mary Croker. Luister maar even. Pas goed op mijn vrouwtje, Holt, riep Lawrence de pachter toe, terwijl hij Madeline in het hoge rijtuig hielp. Vaarwel, Maddie, vergeet niet mij dadelijk morgen te schrijven. Dat zeggende trad hij bijzijde. Het jonge, ongeduldige hengstveulen trok aan en spoedig was het kleine voertuig uit zijn ogen verdwenen. Madeline wuifde, zolang hij haar kon zien, met de zakdoek. Daarop drukte zij die tegen de ogen en viel weer op de bank van het wagentje. Nu, gij moet u het afscheid niet al te zeer aantrekken. Wij zullen wel goed voor hem zorgen. En wat baby betreft, zo zou mij zelfs het afscheid daarvan zwaar vallen. Maar vat moed. Gij gaat niet waar om uw vader af te halen? Ja, stamelde zij, ik kan u wel zeggen, ik heb mijn vader sinds 12 jaren niet gezien. Wij dachten dat hij dood was. Hij weet nog niet dat ik getrouwd ben. Drommels, riep de pachter. Dan zal hij opkijken en zich verheugen. Ik ben bang dat dit niet het geval zal zijn, zeide Madeline met een zucht. Hij mag het ook nog niet weten. Ik blijf voor hem Madeline West tot ik hem op alles voorbereid en daarmee verzoend heb. Maar ik begrijp volstrekt niet wat uw vader tegen de heer Wijnen kan hebben. Hij is een man van eer en meer kan de koning zelfs niet zijn. Tja, spannend, hè? Een feuilleton was blijkbaar toen dat niet net zo belangrijk als internationaal Nijs. Dit was een klein stukje uit een feuilleton van Bithia Mary Croker, een Ierse schrijfster van populaire romans en verhalen aan het einde van de 19e eeuw. Ze woonde jarenlang in Britisch-India, waar haar man als legerofficier werkte, en die ervaring gebruikte ze vaak als achtergrond van haar verhalen. Ze schreef meer dan 40 boeken en ze was rond 100 jaar geleden een veelgelezen auteur. En dan schijnt het zo te wezen dat een stuk of wat van haar bekendste romans van nij uitgegeven wordt door uitgevers die alle literatuur van nij drukt. Zoals Proper Pride, de bekendste roman van Bithia Mary Croker, is nog te verkrijgen en I'm van net. Veel leesplezier.
0: Nou, zonder Aldert had ik dit dus helemaal niet geweten. Bedankt, Aldert. En jij, jullie, u bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Drenthe Toen op deze zondagmiddag. Mooie middag verder. En ook namens mijn collega's Martin en Lydia. Heel graag, tot volgende week.

0: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoord. Of ik nou een schutting, een verkapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoord, Nerimaas.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
3: Pap, die moeten we hebben!
2: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Onlineveilingmeester.nl. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf 32.995 euro. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel 6.000 euro. Kijk op volvocars.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussover gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussover het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markussover dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boxmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3 uur. Dit is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
17: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
18: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
20: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
21: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival. Een woud vol muziek.
22: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
23: Het programma Adres Onbekend is eerder vandaag opgenomen. Je kunt wel op de uitzending reageren. Radio Drenthe.
24: Adres Onbekend.
23: Met Ron Kas.

Nachtbreek vanuit het kloppend hart van KRO-NCRV. In samenwerking met de beste regionale omroepen. Adres onbekend.

0: is onbekend.
1: Hey, goedemiddag allemaal. Ja, luistert zij vandaag wel, is de vraag. Dat is altijd wat we hopen als we een verhaal nog eens terughalen. Een naam nog eens laten vallen. Dat doen we zeker voor Martin, die vorige week zijn moeder, die hij nog niet kent, uit het archief haalde. Martha Martens uit Den Haag, die jong zwanger raakte van hem.
2: Ze was volgens mij 14,5 toen ze zwanger raakte of tot geboren was. Dus in ieder geval rond de 14, 15 was ze. En ze moest haar van haar familie moest mij afstaan. Ik denk, als zou ik zo mijn kind af moeten staan, dat ik de rest van mijn leven toch ongelukkig zou zijn.
1: Cornelia Martha Wilhelmina werd Martha genoemd. Martha Martens woonde in de jaren 70 in de Van Diemenstraat nummer 118 in Den Haag. Je bent dus van harte welkom bij je zoon en bij zijn gezin. Vorige week werd er een Martha herkend bij het Leger des Heils die ook haar zoon heeft afgestaan, Amy.
3: Ja, er werd een Martha herkend die werkte bij de sociale werkplaats in de kartonnage van het Leger des Heils op het Spui in Den Haag. Zij had het altijd over haar afgestane zoontje. En de vraag is dan, is deze Martha dan inderdaad jouw moeder Martha Martens? Haar achternaam, dat wist onze tipgever Wim niet meer. Dus wij hebben het Leger des Heils hierover benaderd en er wordt druk meegedacht door deze aardige medewerker.
4: Ik werk heel graag mee. Als je de gegevens naar mij kan mailen, dan kan ik dat met mijn manager en ook andere managers op een hoge functie delen. En ik hoop oprecht dat ze gevonden wordt.
3: Ja, dat hopen wij ook. Alle gegevens zijn inmiddels opgestuurd. En nu is het wachten op herkenning over Martha Martens uit inderdaad die Van Diemenstraat 118 in Den Haag, die haar zoontje 1971 moest afstaan. 0800 30 30 300 voor als jij meer weet.
1: Joke Hilhorst draagt een grote, sterke man bij zich. Pieter Lagendijk, die zich tot aan zijn vroege dood in het jaar 1984 inzette voor Greenpeace, voor de walvis. Misschien was hij wel de man van haar leven.
5: Ik heb nooit op die manier gedacht. Hij was altijd zo begaan en bevlogen met walvissen en alles wat daarmee te maken had. Zijn reizen. Hij was meer weg, bij wijze van spreken, dat hij thuis was.
1: En ondanks dat Pieter Lagendijk al 42 jaar niet meer onder ons is, kwam er herinnering van vrienden en van familie. Meer dan wij aankonden, Amy.
3: Ja, we werden overspoeld met reacties, zowel uit die Greenpeace-hoek als uit de familie Lagendijk. De mooiste reactie die er afgelopen week nog bij kwam, die komt van Hans Schuit. Hij stond zij aan zij met Pieter in de Greenpeace-periode en maakte hem mee tot aan zijn dood.
6: Pieter had alles mee. En hij was bekend, hij was beroemd en alle deuren gingen voor hem open. Hij was geliefd, hij had talent en had alles mee. En in de Greenpeace-jaren, dat was natuurlijk allemaal heel erg leuk en aardig en spannend. En op een gegeven moment heeft hij een prachtig project aangeboden van het Wereld Natuurfonds om walvissen te tellen in de Indische Oceaan. Beetje Chateau spelen. Hij had alles mee. Ik heb zoveel gesprekken met de man gehad, tot 2 dagen voor zijn dood in het ziekenhuis. Iedereen heeft het geprobeerd op zijn en haar manier. En toch kwam hij daar niet uit.
3: Ja, dat Pieter er niet meer is, is voor allen nog altijd een groot gemis. We gaan alle vrienden en familie van Pieter Lagendijk met Joke en met elkaar in contact brengen.
7: Ja, 10 weken lang openbaart zich een verhaal uit het uitnodigende archief van 55 jaar Adres Onbekend. Een verhaal dat we nieuw leven inblazen in onze podcastserie Uit het Oog.
1: Als liefde zoveel jaar kan duren, als liefde na zoveel jaar kan terugkeren. Bea ontmoette op een zondagmiddag als deze bottervisser Jan.
8: Bea is een jeugdvriendje, was ik ontzettend verliefd op en echt. Hij was stoer in de kroeg. We gingen altijd naar de kroeg met vriendinnen in Amsterdam. Ik kwam binnen, we keken elkaar aan en we lachten tegen elkaar. En ik dacht, oh shit, wat een leuke vent.
1: Maar hij koos voor de zee. Zij liet hem varen en zag hem ruim 60 jaar later weer terug.
8: Ja, nou, ik had hem aan het zoeken via googelen. Ik denk, want ik had natuurlijk al een ander paar dingen gedaan. Maar ik denk, nou, ik ga het gewoon eens googelen. Toen zag ik inderdaad dat hij 60 jaar getrouwd was. Gehuldigd werd in de gemeente Heerhugowaard. Toen dacht ik, dat kan niet waar zijn. Daar woon ik ook.
1: Om een brok van in je keel te krijgen. Een zoektocht waar de romantiek van afspat. Waar de liefde uiteindelijk wint. Luister naar Aan de Haak Geslagen.
7: Voor de Adres Onbekend podcastserie Uit het Oog kun je terecht in je favoriete podcast-app en op adresonbekend.nl.

0: daar kijk ik nog wel naar uit. En volgende week fietsen we door Berlijn. De David Bowie Tour onder leiding van het fenomeen Jacob de Dichter. Maar eerst zoeken.
1: Mijn vaders naam staat op de woonkaart in de jaren 60. Hij woonde in bij mijn opa en oma Dorrestein in de Erfgooierstraat in Hilversum. En hij komt uit Madrid, uit Spanje. Hier staat zijn naam, Lorenzo López Fernández. Maar ik heb hem nooit gekend. Sterker nog, ik was stom verbaasd toen mijn zus 2 jaar geleden ineens begon te praten bij een borreltje.
0: Nou, Sylvia Dorrestein, jullie zaten aan tafel. De fles gaat open aan tafel. En een zus vertelde wat?
2: Nou, die vertelde op een gegeven moment van... Nou, maar jij snapt toch wel dat jij niet van pa bent, hè? Nou, dat was echt een shock. Ik was wel de donkerste uit het gezin. Maar ik heb daar eigenlijk nooit bij nagedacht.
0: Nee. En pa en ma, kon je het nog vragen? Of waren die er al niet meer?
2: Nee, mijn moeder was toen 1 jaar dood en mijn vader is nu al 24 jaar dood.
0: Goh.
2: Ja.
0: Vertelden ze er ook bij van wie jij dan wel bent?
2: Nee, daar hadden we geen idee van. En daar ben ik toen voor naar een zus van mijn moeder gegaan. En die kon me dat wel vertellen. En die vertelde toen ook even dat Jolanda ook niet van mijn vader was.
0: Ja, Jolanda is ook mee.
2: Ja.
0: Maar is die dan wel van dezelfde andere vader?
2: Nee, die was ook weer van een andere Spanjaard.
0: En dat zegt dan je tante?
2: Ja.
0: En zeg je dan niet tante, waarom kom je daar niet zelf
2: mee? Nou, nee, dat, ze vond het vreselijk om te vertellen. Ze zat te huilen, ze zegt dat ik dat jullie nou moet vertellen. Ja.
0: Maar het is ook heel emotioneel.
2: Ja.
0: Dus wat is er gebeurd in dat huwelijk? Jouw moeder, Martijntje Puik, jullie moeder, Martijntje Puik, trouwt met Jan Dorrestein.
2: Ja.
0: En jullie hebben 4 kinderen.
2: Klopt.
0: Ja. De oudste 2 zijn van?
2: Van mijn vader en van mijn moeder.
0: Ja, je zegt nog wel mijn vader. Ja. Dat is vader Jan die het altijd geweest
2: ja.
0: is. En wat is er toen gebeurd in de jaren 60?
2: Ja, weet je, bij mijn opa en oma in de Erfgooistraat... daar woonden kostgangers in, Spaanse kostgangers. Ja, en waarschijnlijk, ja, hoe dat elkaar ontmoet heeft... misschien werkte het allemaal wel op de Veneta, waar mijn vader ook werkte.
0: Wat is de Veneta?
2: Veneta, dat is, was een tapijtfabriek in Hilversum.
0: Oh ja.
2: Ja.
0: En daar werkten ook Spaanse mannen.
2: Ja, zeker.
0: En die moesten ergens in de kost.
2: Ja, precies.
0: En toen heeft je vader gezegd, kom maar bij ons.
2: Nou, de Lorenzo, zeg maar, die heeft bij mijn opa en oma gezeten.
0: In Hilversum, in de Erfgooierstraat.
2: Ja, en toen woonden wij op de flat in de Wesselstraat in Hilversum. En wij zijn in de jaren 70, voordat Jolanda geboren werd, naar de Spechtstraat gegaan. En daar is toen nog een kostganger bij ons gekomen. En dat is de vader van Jolanda.
0: Ja, die zoeken we ook, of niet?
2: Nee.
0: Je bent er ook bij, Jolanda. Je vindt het heel emotioneel, dit. Ja. Jullie hebben allebei een Spaanse vader. Kweekt ook wel weer een band.
3: Ja.
0: Maar schrok jij ook zo? Dat je denkt, jeetje, 2 keer een Spaanse kostganger. 2 keer raakt moeder zwanger van die kostganger.
3: Ja.
0: Ken jij je vader?
3: Ja.
0: Wat is er voor een?
3: Wat ik mijn vader ken, was het een hele lieve Spanjaard. En ik weet ook nog dat ik altijd naast hem moest zitten als kind zijnde. Dat ik Spaanse les kreeg. En ik heb een gouden Madonna van hem gehad. En ik heb een gouden ring met een blauw steentje. Ja, en daar ben ik dus de enige in het gezin die dat heeft gekregen.
0: Dat is mooi.
3: Ja, en nu vallen de puzzelstukjes natuurlijk.
0: Nu weet je pas dat het je vader was.
3: Nu weet ik dat het mijn vader was.
0: En dat weet jij dus helemaal niet van die Lorenzo López Fernández?
2: Helemaal niets. En het heeft heel lang geduurd dat we alleen maar een voornaam hadden. En toen ben ik bij de gemeente heb ik een woningkaart kunnen bemachtigen. En daar staat dus de achternaam op. En toen konden we een stap verder zetten.
0: Weet je waar die vandaan komt?
2: Er wordt gezegd Madrid, maar... Of dat 100% zeker is, weet ik ook niet.
0: Wanneer is hij geboren, denk je?
2: Als hij het is op die woningkaart, is het 1942.
0: En is hij een aantal jaren in Hilversum gebleven, denk je?
2: Ja.
0: Jeetje zeg. Ja. Hoe was de band met jullie vader? Met jullie vader Jan?
2: Supergoed. Wij hebben nooit gemerkt dat wij niet zijn kinderen waren. Nee. Er is nooit geen verschil geweest.
0: We gaan eerst maar eens op zoek in Spanjaarden hier in Nederland. En dan gaan we ons zo ook maar eens afvragen hoe het kan dat je vader en moeder op deze manier zijn verder gegaan.
2: Ja.

0: Love Child van Diana Ross en de Supremes. We hebben het over een moeder, Martijntje Puik, stierf in 2022 toen haar man Jan dus al 20 jaar dood was. En in dat gezin is veel gebeurd. Moeder kreeg twee dochters nadat ze er al twee van Jan had, van twee Spaanse kostgangers. De vader van dochter Sylvia zoeken wij. En dat zal nog niet meevallen. We hebben alleen zo'n naam, Lorenzo López Fernando. Hoe werd hij genoemd?
1: Fernando.
0: Fernando, niet Lorenzo.
1: Nee, ik ben bij familie geweest wat nu nog leeft en die vertellen dat die Fernando heette.
0: Jullie weten dit verhaal nu. Dan denk je aan je vader en aan je moeder. Twee kinderen samen en dan twee van Spaanse kostgangers. Wat zegt dat over het huwelijk van jullie ouders?
1: Ja. Geen idee. Mijn vader was er misschien niet veel. Mijn vader werkte bij de Veneta. Die werkte in ploegendiensten. Dus die was of overdag weg of 's avonds weg. Ja, en wat daar voor de rest gebeurde, geen idee.
0: Nou, ik zag net een babyfoto van jou. Hij moet toch wel gedacht hebben, die is niet van mij.
1: Ik denk dat die man wel geschrokken is toen ik geboren ben, ja.
0: Hoe lang heeft hij nog geleefd? 8 jaar daarna nog?
1: Nee, dat was na haar, van haar vader. Mijn vader is 60. 66 ben ik geboren en hij is in 22 overleden. Dus,
0: nee. Hoe was dat je moeder? 22 is toch je moeder overleden?
1: Ja, in 2002 is mijn vader overleden.
0: Hij heeft je nog heel lang meegemaakt.
1: Jazeker. Ja. En ik had een hele goede band met hem. Ja.
0: En ook met je moeder?
1: Ja, heel goed. Heel goed.
0: Ja, en is er in het gezin, hè, want je hebt twee oudere zussen, die hebben deze mannen ook meegemaakt. Heb je daar niks aan overgehouden? Zijn daar geen foto's, herinneringen, cadeautjes?
1: Nou ja, toen mijn moeder eenmaal naar het verzorgingstehuis is gegaan en wij haar woning leeg hebben moeten halen, hebben wij op ons knieën gezeten met duizenden foto's. Maar ja, toen wisten wij nog niet dat wij niet van vader Jan waren. Dus al die onbekende foto's hebben wij weggedaan. En daar hadden we nu misschien wel wat aan gehad.
0: Dat denk ik wel. Ja, er staat wel iets op adresonbekend.nl. Maar ik weet niet of we daarmee Lorenzo, je kan ook zeggen Fernando, boven water krijgen. Waar zit dat haakje? Is hij hier nog? Maakte hij hier vrienden? Dat zou wat zijn voor 0800 30 30 300 voor de zoekbrigade voor Amy.
2: Ja, en als dat zo is, dan hoop ik dat die vrienden van toen opbellen naar ons gratis telefoonnummer. Jullie hebben zelf ook al veel gedaan. In je eigen zoektocht vond je al een woningkaart waar hij op zou staan als López Fernando, Lorenzo. Ja, wij denken dat iedereen hem gekend zal hebben als Lorenzo. Dat is overduidelijk de voornaam. Maar hoe zit het dan met die dubbele Spaanse achternamen? Daar hebben we ook even naar gekeken. De eerste achternaam, López, moet van zijn vader komen. En de tweede achternaam, Fernández, is dan van zijn moeder.
1: Okay.
2: Dat is altijd zo bij Spaanse achternamen. Wij zien dus wel staan Lorenzo als voornaam, maar misschien in de volksmond, je weet het niet, Fernando in Hilversum in der tijd. Het gekke is alleen dat als ik die woningkaart aan de Erfgooierstraat nummer 164 in Hilversum nog eens goed bestudeer, dan valt er pas op hoe ongelooflijk veel kostgangers er zijn geweest. Ja. Vaak bleven ze ook maar heel kort. Ja. En toen ik nog eens goed keek, zag ik dat er nog een kostganger is geweest met die achternaam Fernández.
1: Klopt.
2: En jij knikt. Alleen deze man heette Fernández Suárez, voornaam Luis. Maar ik dacht, ja, het heeft misschien wel familie kunnen zijn. Want die Spaanse kostgangers, die kenden elkaar vroeger vaak allemaal. Ja, zeggen we maar uit ervaring. Laat de tamtam maar rondgaan daar. En laten we dan vooral hopen op reacties 0800 30 30 300.

0: Danny Vera en de zingende drummer Maren Pichel in Try Again. En gaat taart rond. Er is er eenjarig, hoera, hoera. Dat is de beste technicus van heel Nederland. Dat is Marcel Corvaasje. Hiep, hiep, hiep. Hoera.
1: Word ik gezocht?
0: En er is ook iemand opnieuw opgenomen in een testament. Dat ben jij, Corine Janmaat. Jij staat er al zo lang in bij je vriendin Ellen dat ze je onderweg kwijt is geraakt. Jullie vierden samen oud en nieuw ver weg van het knallende vuurwerk. Zoals er ook toen je dochter Iris werd geboren. Jullie filosofeerden veel samen. Je bent een creatieve Einzelganger. Een lieve schat, maar wel een verloren schat.
2: Ik heb haar toen ik in Friesland ben gaan wonen, heb ik haar in mijn testament gezet. Maar ik weet helemaal niet of zij nog leeft. Niet dat ik veel geld heb voor haar. Maar...
3: Ja, het is meer het idee. Corinne Janmaat was van betekenis. Ze bracht haar jeugd in de jaren 60 door in Vinkeveen en ze vertrok naar Amsterdam. Eerst naar de Rivierenbuurt en daarna naar de Jacob Geelstraat. Daar in het buurthuis gaf ze schilderles en Corinne maakte ook kleding en stripverhalen.
0: We noemen jouw naam Meta Enzerink in een voorzichtige poging tot toenadering. We weten dat er veel is gebeurd, maar Mathilde, je adoptiemoeder, grijpt mis. Zij kwam frequent bij jou en je vriend in Lelystad, maar in 2018 was je huis leeg. Je was weg bij je vriend en vertrok zonder afscheid.
3: En nu maakt adoptiemoeder Mathilde zich zorgen over waar Meta Enzerink is gebleven. Ze is geboren in augustus 1979 op Java. Ze heeft in Amsterdam en Hoorn gewoond en was zwanger van haar Surinaamse vriend Felenio, met wie ze in Lelystad woonde. Mogelijk gingen ze naar Indonesië om haar biologische moeder te zoeken.
0: Twee vriendinnen die zoveel om elkaar gaven dat ze elkaar ten huwelijk vroegen. Anneke zoekt jou, Truus Stagge. Ze ging voor jou lachend door de knieën. En daar zijn nog leuke jeugdfoto's van. Jij zit hoog in haar hoofd. Zij komt uit een moeilijk gezin. En daardoor was ze extra blij bij jou. Nog iets toe te voegen, Anneke?
4: Nou, hoi Truus, hoe gaat het met je? Het leek me zo leuk om elkaar weer te zien. En ik zal het meenemen naar het bos, boswandeling maken, uit eten. Ik heb hierboven twee bedden, dus ik kan bij mij logeren.
3: Nou, die uitnodiging staat exclusief voor Truus, geboren in 1956 als Theresa Stagge. Truus is opgegroeid in de Johan de Witstraat in Groningen met haar broer Jan en oudere zus Ina Stagge. Vader Stagge was vertegenwoordiger die rondreed in een glimmende zwarte auto. En Truus, die verhuisde naar Noordwijk.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Fear of the Cat in Adres Onbekend. Hal Stewart.
1: Met haar heb ik voor het eerst gezoend. Met José van Stijn, die ik tegenkwam in de jeugdherberg. Ze is altijd in mijn hoofd blijven dwalen. En ik vraag me af hoe zij op onze plotselinge verliefdheid terugkijkt. Maar ja, ik woonde in Leeuwarden. En zij in Valkenburg bij Katwijk. Dat was toen te ver van huis.
0: Dat is jammer, Roland Lunter. Jij was 16, kon daar in kasteel Vaas-Hartold. En je kon daar José van Stijn tegen. Ja, zelfs haar naam is mooi. Kijkt in haar ogen. Wat dacht je?
2: Dat is wel een leuke meid. Spontaan, vrolijk. Zag er leuk uit, sproetjes, enthousiast. En ja, op een gegeven moment dans je wat met elkaar. Praat je wat met elkaar. Een beetje eromheen draaien. En op een gegeven moment heb je van een soort vlinders in je buik. Ja. Ik vond het heel leuk. Dus toen zei ik, ga je mee naar het dorp? Gaan we een ijsje halen? Dus dan liepen zo mij een beetje hand in hand zo. Eerst los en later hand in hand naar dat zo'n, ja, zo'n cafeetje waar je ijsjes kon kopen. En ja, ik was helemaal trots en een leuk en fijn gevoel. En toen zijn we zo doorgelopen naar een weiland daar vlakbij. Een weiland is een beetje afloopglooiend in die helling daar vlakbij Meersen, zo heet het dorpje. En daar hebben we in het weiland gelegen. Dat was prachtig mooi weer. En hebben gezoend. En dat was eigenlijk een mooi moment om terug te kijken met een glimlach. En ik kan eigenlijk nu nog wel die weide voor mij zien en ruiken. En hoe ze eruit zag. En,
3: het was je allereerste verliefdheid.
2: Zeker.
3: Is dat ook wat het zo mooi maakt? Of was het dat glooiende weiland en die zon en dat meisje? En...
2: Het is echt de eerste keer dat ik merkte van, jee, wat is dit leuk. Het is gewoon helemaal... Vlinders in je buik, heb je eerst verliefdheid en natuurlijk zijn omgeving.
3: Jullie woonden nou niet bepaald in dezelfde straat. Jij woonde in Leeuwarden, zij in Zuid-Holland, in Valkenburg.
2: Ja.
3: Hoe
2: moest
3: dat?
2: Brieven. Dan wacht je tot een brief terugkwam en dan was je blij. En dan ging je op van alles en nog wat. Maar op een gegeven moment was het zo van...
3: Ja, maar jij was toch verliefd op José van Stijn?
2: Ja, zeker.
3: Dan is zo'n brief toch veel te weinig?
2: Dus ik ben op een gegeven moment stoute schoen aangetrokken en zeg, joh, ik wil wel een weekend naar je toe komen. Dat was in die tijd al een heel gewaagd kunstje. Want ook dat was natuurlijk zo'n lekkere katholieke opvoeding die je hebt gehad. Streng, normen, waarden. Dat was allemaal heel spannend. Ik kreeg geld van mijn ouders. Ook dat was voor mij de eerste keer dat ik echt heel alleen wegging. Dus trein. En we kwamen in Leiden aan. En we vlogen elkaar in de armen, dat weet ik nog wel, gezoend. Toen zijn we naar huis gegaan. Ik was helemaal weer dat verliefde gevoel van boven. Ja, ik was helemaal hout op de botel. Ze was voor mij, ze is daar, ik ben daar en... De ouders waren, toen zei de vader kan ik me zo herinneren, de moeder wel. Heel uitnodigend. Aan tafel, mee eten, gezellig. En dus ik vond me ook heel erg op mijn gemak.
3: Maar wel de logeerkamer, neem ik aan?
2: Ja, in die tijd was het wel de logeerkamer, ja. Oh. Ja, en bijna met een slot erop, zou ik willen zeggen.
3: Ja.
2: Maar ik denk dat mijn vader wel, hoewel ik hem dat niet gevraagd heb, wel even gebeld heeft met de familie. Hoe zien jullie eruit? Wat doen jullie? Misschien ook wel, zijn de katholiek? En hij mag vooral niet bij haar slapen. Nee. Dat plezier heb ik met haar niet gehad. Nee.
3: Nee. Hoe is deze relatie geëindigd?
2: Op een gegeven moment schreef ze mij dat ze ging trouwen. Nee, dat ze verliefd werd op een andere jongen. Maar dat was mij wel even zo'n steken in de buik. In de zin van, okay. Tegelijk wel het besef van, ja, lange afstand op die leeftijd is gewoon... haast niet haalbaar.
0: Zo, wat erg. José van Stijn was uiteindelijk niet haalbaar. Lange brieven en een enkel retourtje met de trein waren niet genoeg om ook deze liefde te redden. 0800 30 30 300 Raccoon.

0: mooi tot het eind. Raccoon, het is al laat toch te laat voor Roland. Hij had het even zwaar toen zijn eerste liefde vanuit zijn Leeuwarden in haar Valkenburg, maar dan Valkenburg Zuid-Holland, voor hem te ver weg was in de jaren 70. José van Stijn liet jou los voor een ander. Weet je ook voor wie?
1: Ik meen dat die jongen René heette en fotograaf was. Staat wel in mijn geheugen gegrift. Ja, weet je... hartstikke fijn en heel veel plezier. En ik probeer ook weer een leuk meisje te vinden of zoiets.
0: Was jij niet gewoon stinkend jaloers?
1: Nou, niet stinkend, wel jaloers.
0: Ja.
1: Ja, wel van God, verdikke me. Maar tegelijkertijd ook wel, want je bent dan wat ouder geworden. Je beseft, ja, het was heel fijn, heel mooi. Maar het heeft geen slagen en terugkijken.
0: Wat relativerend ben jij?

0: Het is ook heel vaak bij me gebleven. In de zin van, als je een José ontmoette. Of ik heb een armbandje van gekregen, een schakelarmbandje. Daar kom ik af en toe nog weer. Ze dwaalt in de kast tegen, dat heb ik nog steeds. Ja, het zijn gewoon warme momenten om aan terug te denken.
1: Ben je nog wel eens die kant op geweest?
0: Zeker. Ik ben een jaar of 15 geleden, toen ik bij mijn familie was in Randstad, ben ik erheen gereden. En ik kende natuurlijk het adres helemaal uit mijn hoofd. Wel de aantal kwam haar broer naar buiten. Ik zei José er ook, nee, die was er niet, die woonde ergens anders. Een dorpje vlakbij. Nou, mag ik het adres wel hebben? Nou, ik kreeg het adres op zo'n papiertje geschreven. En ik heb mijn visitekaartje achtergelaten. Ik had een visitekaartje, die werkte toen inmiddels als psycholoog. Ik ben naar het huis gegaan waar ze woonde. Maar ja, weet je, ik bel haar wat ik kon. Of het werd niet open gedaan. Of ze was er niet. Ik gok het laatste.
1: Ja.
0: En toen ben ik naar huis gereden.
1: En dat was het?
0: En dat was het.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Zo'n eerste liefde blijft gewoon je hele leven lang bij je.
1: Ja. En psycholoog Roland, wat nu?
0: Ja.
1: Jullie zijn hoe oud inmiddels?
0: Ik ben 70.
1: Oeh. Smult daar nog iets?
0: Nou, er smult niet geen verliefdheid. Want ik ben, even kijken, ik ben 40 jaar heel erg verliefd en getrouwd geweest met Sjoukje, mijn vrouw. En die is helaas 10 jaar geleden overleden aan kanker. Dus er was niet iets van dat ik denk, oh, ik moet weer verliefd op haar worden of ik heb haar nodig. Of ik wil nog vertellen hoe verliefd ik op haar ben geweest. Wat ze toen voor mij betekend heeft, wat ik toen gevoeld heb.
1: Zou ze nog met haar fotograaf zijn?
0: Ze is gescheiden volgens mij.
1: Hoe weet je dat?
0: Dat is wat ik me herinner van haar broer. Dus de fotograaf heeft niet alle plaatjes voldoende afgerond. Ik ben een beetje van de humor.
1: Ja, hij heeft een beeldspraak ook.
0: Ja, ja, zeker, zeker. Dus dat is niet zo, oh, nou heb ik een kans. Want dat was helemaal niet aan de orde. Want ik heb gewoon een hele mooie relatie huwelijk gehad.
1: Ja, en hoe zou zij er dan voor staan? José van Stijn heeft 3 broers die in de Bollestreek in een plantenkas werkten. En zelf wilde ze apothekersassistenten worden. Met haar René toen nog woonden ze niet in Valkenburg. Maar daar wel vlakbij. Hebben we daar ook wat aan, Amy?
2: Nou ja, eerst maar eens die hele familie van Stijn induiken. Kijken wat het oplevert. We vinden als eerst het geboortebericht van José, die in december 1955 geboren is als Josefina Veronica. Ze is de dochter van Marinus van Stijn en Theodora Beugelsdijk. Van haar vader vinden we dan een vermelding terug uit 1978 in Valkenburg met een adres, het Boonrak nummer 3. Dat is trouwens ook het adres dat op vaders rouwadvertentie uit 1983 staat. Er staat nog meer bruikbare informatie, namelijk de naam van José's toenmalige partner. Dat is inderdaad René. En ook meer familieleden worden genoemd, dus laten we die maar noemen. Martin, Frans, Bert en Kees. Wie kent deze familie van Stijn uit Valkenburg? En wie weet waar José van Stijn nu 70 jaar gebleven is? 0800 30 30 300. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

Sengur, Paris, zei Jacques Dutronc. Het liedje werd pas goedgekeurd toen fluitist Roger Bourdin werd toegevoegd aan het liedje. Verlaten we de studio nog vandaag, behalve tijdens de pauze die er ook zo aankomt. Ja, Mark Eemans is er vandoor, op zoek naar jou.

0: Ja, wat is dat, Karel en CRV?
1: Ja, ik ben van het radioprogramma Adres Onbekend.
0: Oh, er was vorige week namens het ook een vraag.
1: Klopt, ja. Ja, nu sta ik hier eigenlijk met de vraag. Is er iemand...
0: Nee.
1: Bent u ooit iemand uit het oog verloren waarvan u denkt... die wil ik wel weer heel graag een keertje zien?
0: Ja, die heb ik wel, ja. De dochter van mijn zus. Ik ben er uit het oog verloren en ik weet niet waar ze is.
1: En hoe komt het dat u haar uit het oog bent verloren?
0: Nou, ja, ze ging scheiden. En toen ging ze apart wonen. Gingen ze hun huis verkopen. Haar vader en moeder, het was wel triest. Die dronken allebei. En zij heeft zich daarvan teruggetrokken. Die zijn dus beide ook overleden. Toen heb ik geprobeerd om erachter te komen waar zij nou was. Want ik wilde toch wel laten weten dat haar vader en moeder overleden zijn. Ze is haar eigen weg gegaan in die 25 jaar. En ze was nog in de 40. En ze heeft misschien wel een andere partner. En ik denk dat ze gewoon met de hele familie niks meer van doen wil hebben.
1: En dat vindt u jammer?
0: Ja, eigenlijk wel. Want ik heb verder... Ik had twee zussen en die zijn dus allebei overleden. Mijn mans zussen en broers zijn ook overleden. En nu ben je wel eventjes helemaal alleen. Alleen vrienden. En daar ben ik heel blij mee. Maar geen enkel familielid. Haar moeder was mijn jongste zus. Wij waren met z'n drieën. En altijd met elkaar opgegroeid. En dan zou je dat toch nog weer eens terug willen halen, want weet zij natuurlijk ook alles van. Want ik weet dat ze geboren werd, zeg maar. Maar ik heb zo'n idee dat ze misschien wel heel ruw uit de hoek zou komen.
1: En stel, we gaan van het beste uit en zij staat er wel open voor. Zou dat u ook een beetje openstellen om die band weer misschien te repareren?
0: Jawel, ja zeker wel. Ik heb die instelling helemaal niet. Ik zou er, als ik haar nu plotseling zou zien, hartelijk ontvangen. Dat zeker wel.
1: Want wat was het vroeger voor meisje?
0: Nou, het was best wel een kattenkopje. Ja, maar ja, we hadden toch ook wel weer leuke contacten.
1: Waar is zij opgegroeid?
0: Nou, in grote trekken is ze in Soestdijk opgegroeid. En zijn ze dus naar Rotterdam vertrokken met haar ouders. En na verloop van tijd ging zij trouwen. En toen was ze, denk tegen de 30. En is ze in Vlaardingen gaan wonen met een Hans Hofman. Maar toen is ze gescheiden. En daarna was het over. Heb ik nooit meer wat vernomen.
1: En stel, wij gaan hiervoor oproepen op de radio en ze zou luisteren. Wat zou je dan tegen haar willen zeggen?
0: Nou, dan zou ik alleen maar zeggen... Ellie, ik hoop dat jij het goed maakt. Laat eens wat van je horen. Dat zou ik zeggen. En dan heb ik je ook het een en ander te vertellen.
1: En dan horen we een paar minuten horen we u op de radio wat uw verhaal doen.
0: Ja, maar ik luister bijna nooit naar de radio. Ik luister
1: dan moet
0: naar
1: doen.
0: De televisie. Dan moet ik eerst... Weet je, ik ben zo klungel.
2: Nou, dat moet toch wel lukken. Een keer aan de radio te komen. Tante Beatrix zoekt haar nichtje Ellie Scholema, die opgroeide in Soestdijk. Geboren december 1957, rond 87-30 was ze trouwens met ene Hans Hofman. Ze verhuisde met hem naar Vlaardingen, ging ook weer bij hem weg. Breng haar naar hier om 0800 30 30 300. Wij zoeken vader en kostganger, maar vooral vader Lorenzo Lopez Fernandez uit Hilversum, tijdelijk jaren 60, 1966, 67. Zeker? Of was het blijvend, Amy?
3: Ja, en wie herinnert zich nog dat? Dat is de vraag. In de jaren 60 kwamen de meeste gastarbeiders naar Nederland. De meeste kwamen, zo zien we, uit Andalusië en Extremadura. En in de Vituskerk in Hilversum had je een Spaans centrum. Er is een heel artikel dat heet Spaanse gasten over de vloer. Daar is een heel PDF-bestand van met foto's. Wij dachten, straks staat hij daarop. Maar ja, dat weten we niet, dus daar gaan we zo naar kijken. In 1961 had je nog maar 10 gastarbeiders van Spaanse afkomst in Hilversum. En in 1965 waren dat er al 169. En daar zat Lorenzo dus bij. Ja, en de vraag is, wie kent hem uit die tijd? We zien dat velen werkten bij de tapijtfabriek Cornelis van de Brink, maar ook Renova wordt genoemd. Jullie knikken. Dat is mooi. En Veneta noemden jullie zelf. Ja, wie weet meer? 0800 30 30 300. Ze moeten elkaar gekend hebben.
2: Jullie weten waarschijnlijk alles van tapijt.
4: Ja, dat klopt.
2: Want dat was je vader Jan.
4: Dat was onze vader Jan.
2: Jan Dorrestein.
4: Ja.
2: Met eerbied noemen we vandaag.
4: Dat was zijn leven.
2: Ja, tot het laatst aan toe.
4: Nee, okay. Want de Veneta ging op een gegeven moment dicht. Dat werd gesloopt.
2: En waar bleef toen vader? Dat is de vraag.

0: sportmobiel nodig? Mobifit.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coreDate.nl/nalatenschap.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
13: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder Grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachte gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gili Markussoer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussoer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Markussoer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Wij zijn Medipoint.
18: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
19: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
18: En voor de sta-opstoel van Toon.
20: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
18: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
21: Medipoint.
18: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
21: Een heel boek? En de kinderen dan?
15: Die zijn veel te druk met spelen.
21: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
15: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
21: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
15: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
21: Proost.
15: Op sunweb.nl.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Het programma Adres Onbekend is eerder vandaag opgenomen. Je kunt wel op de uitzending reageren. Radio Drenthe.
22: Adres Onbekend.

0: adres onbekend.
1: Waar ben jij, liefde? José van Stijn, staat zij op voor Roland. Zij trouwde fotograaf René ergens tussen de bollen. Maar toen...
2: Ja, maar toen, nou, de zoekbrigade komt met een goede suggestie. Namelijk een online profiel van Jeroen Valentijn. Dat zou de zoon van José moeten zijn. Hij woont momenteel in het Zuid-Hollandse dorp Langeraar. We gaan proberen contact met hem te leggen, maar bel ons vooral even als je hem kent op ons gratis telefoonnummer. En we vinden dan ook nog een profiel van niemand minder dan José van Stijn. Met een goede leeftijd, dus wij dachten ja... Dat moet haar zijn. Alleen, we kwamen erachter dat de schoonzus van onze José ook José van Stijn heet. En de José van dit profiel is jarig in augustus en niet in december. Dus we denken dat de vrouw van dit profiel José haar schoonzus en naamgenoot is. Maar goed, wie weet is zij alsnog een ingang en brengt zij ons weer dichterbij. Onze José vandaag. We gaan in ieder geval wat berichtjes de deur uit doen. En intussen nog eenmaal die namen. José van Stijn uit Valkenburg. En we weten haar kinderen heten Linda en Jeroen Valentijn. Op 0800 30 30 300.
1: Voor alle zekerheid, hoe spel jij van Stijn?
2: Ik zou zeggen, zoals je het zegt, S-T-I-J-N.
1: De mooiste manier. En dan vader Lorenzo López Fernández uit Madrid. We kunnen ook zeggen Fernando. Sylvia's moeder, ja, het is een liedje, Martijntje Puik. Wie herinnert zich de connectie tussen hen tweeën? Hilversum, jaren 60.
2: Ja, we hoopten dat de telefoon gloeiend zou rinkelen, maar dat is nog niet zo. Dus we zijn zelf heel veel aan het uitzoeken. De eerste groep Spaanse gastarbeiders kwam van de Canarische eilanden, las ik net. Dus het is heel goed mogelijk dat jouw vader Lorenzo daar vandaan kwam. De zoekbrigade komt met het volgende. In de Spaanse telefoongids zouden op dit moment 7 mensen staan. Met de exact juiste voor- en achternamen. Lorenzo López Fernández. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Maar ja, leeft jouw vader zelf nog? Dat is natuurlijk vraag 1. En is er misschien iemand die goed Spaans spreekt en die ons hierbij kan helpen? En dan de grootste vraag natuurlijk, is 1 van deze 7 nummers ook echt van hem? Of is jouw vader Lorenzo gewoon in Nederland gebleven na de jaren 60? Ook goed mogelijk. Nog 1 keer dan maar 0800 30 30 300 voor wie het weet.
1: Ja, Sylvia en Jolanda, dat moeten we afwachten. We kunnen ook naar de Canarische eilanden, maar welk? Ja. Beide van een andere vader, beide van een andere kostganger. Heeft dat gevolgen gehad voor de band tussen jullie twee?
3: Nee, helemaal niet. Nee. Helemaal niet. Nee. We hebben natuurlijk al een sterke band. En dat is eigenlijk nu nog sterker. Want we hebben allebei een verhaal. 2 verschillende vaders, dus dat... Ja, ik vind wel dat het hechter is. Wij tweeën dan.
1: Ja. En iets Spaans? Komt er iets Spaans ineens boven bij jullie?
4: Nee.
1: Geen voorliefde voor Spanje? Voor drank, tapas, weet ik veel, zon en zee?
3: Ja, natuurlijk tapas met de caravan naar Spanje.
1: Je zou niet tegen een Spaanse man aangelopen... Omdat het nou eenmaal in het bloed zit?
3: Nee.
1: Allemaal niet?
3: Nee, allemaal niet.
1: En die oudere zussen, die dus meer wisten, hebben
3: broer
1: die...
3: Broer en een zus.
1: Een broer en een zus. Hebben die niks overgehouden aan die tijd? Dat ze wat toegestopt werd door deze Spaanse mannen?
3: Ja, maar ik weet niet of dat op de radio zo goed is. Dus daar wil ik eigenlijk niet over doorvertellen. Want dat heeft wel impact gehad vroeger in het gezin.
1: Dat is een spannend antwoord.
4: Ja, wel, maar hij heeft het over dat het iets gekregen. Leida heeft wel verteld dat ze vroeger een Spaanse pop gekregen heeft. En mijn broer die kreeg een voetbaltenuutje met Madrid erop. En zij vertelt ook dat bij mijn opa en oma in huis gekregen is. Maar ja, ze was toen nog zo klein. Zij kan niet zeggen van dat was hem.
1: Nee, dat weet je niet meer. Nee. Het is er ook niet meer. Wel spannend. Ik ben nog wel benieuwd wat jij net bedoelde, Jolanda. Maar daar komen we nooit achter. Help ons aan deze Spaanse vader. En luister naar Stevie Winwood.

0: Steve Winwood, Higher Love, met op de achtergrond Chaka Khan. Voorlopig kun je nog volop met je zoektocht terecht op adresonbekend.nl.
1: Toen ik hoorde dat Adres Onbekend volgend jaar mogelijk is verdwenen, schrok ik. Ik dacht meteen, oh wacht even, dat kan helemaal niet. Want ik heb altijd nog willen vragen of ze mijn tante kunnen vinden in Rotterdam. Tante Bicerta. Het bijzondere is dat deze tante juist mijn moeder zocht ergens in de jaren 90.
0: Wat is daar aan de hand, Reginald Blijt? Jij zoekt een tante die ooit jouw moeder, dus daarmee ook, jou zocht.
2: Ja, dat klopt, ja. Ze zocht in eerste instantie mijn moeder. Omdat ze ooit gehoord had dat mijn opa ook nog een dochter heeft. Dus vandaar.
0: Ja, wij hebben al gezocht. Ons toen nog papierarchief kan ons niet helpen. Weet je nog wie toen Adres Onbekend presenteerde?
2: Nee, ik kan me niet meer herinneren. Maar ik weet wel dat ze naar mijn huis in de jaren 93, 94 gebeld hebben. En dat, dat ik daarna met mijn moeder naar mijn tante geweest ben.
0: Je bent in de auto gestapt?
2: Ja, na een paar dagen of zo vroeg ze of ik dat wilde doen. En ik reed met mijn moeder naar haar toe. Dus we zijn bij haar thuis geweest.
0: Ja, en hoe vond je moeder dat om daar naartoe te gaan?
2: Ja, ik denk dat ze het spannend vond, want ik ken haar. Ik ben het tweede kind van haar, dus zij heeft mij op een heel rustig moment gevraagd van, kan jij rijden? Dan gaan we samen die tante bezoeken. Ik ben dus met haar geweest en mijn moeder en die tante, die leken echt een beetje op elkaar. Ze waren allebei strijdlustig. En die gingen heel meisjesachtig over heel veel dingen een beetje opscheppen, vond ik. Over muziek en over, ken jij dit? Of wist je wie dat was en zo? Dat vond ik heel leuk om te zien.
0: En daar zat jij dan een beetje tussen?
2: Ja, ja, goed. Ik kon niet zoveel vertellen, dus ik hield me helemaal stil.
0: Ja, ja. En jouw moeder en deze nieuwe tante, die delen dezelfde vader?
2: Ja, die delen dezelfde vader.
0: Dat is jouw opa?
2: Ja, dat is mijn opa.
0: Dat is Adriaan Bicerta?
2: Ja, Adriaan Bicerta. Maar hij werd meer een baas Bies genoemd. En Bies, dat was de afkorting voor Bicerta.
0: Ja. En heb jij hem ook meegemaakt?
2: Ja, ik heb hem heel, heel veel meegemaakt. Want hij was altijd ook op de kermis. En ik en mijn moeder en mijn vader, we werkten ook op de kermis. En baas Bicerta had een tijdje een carousel. Die had een tijdje een goktent. En soms verkocht hij kinderspeelgoed. Dus hij was echt zo'n meneertje van alles. En die was heel bekend bij ons. En die was een heel bijzonder man.
0: En was dat nog in Suriname?
2: Ja, dat was nog in Suriname, ja.
0: En toen ben jij op een gegeven moment naar Nederland gekomen?
2: Ja, maar toen ik naar Nederland kwam, toen verloor ik hem een beetje uit het oog. Dus heb ik geen contact meer met hem gehad. Maar ik ken hem meer van mijn jonge jaren, zeg maar, van 8 tot mijn 14e, 15e.
0: Ja, maar ik vraag dat ook omdat ik denk, hey, van deze opa die jij nog voor ogen hebt, zie jij ineens twee dochters met elkaar in gesprek en een beetje in debat gaan ook wel. Ja. Die twee zussen die kregen wel iets met elkaar, maar ze boden ook een beetje tegen elkaar op. Kwamen ze daardoor ook wel dichterbij? Had je dat idee?
2: Daarna kan ik me niet herinneren. Ik weet wel dat mijn moeder wel eens vertelde van Rinja Jans, zei ze dan. Die heeft een woning in Suriname. Maar af en toe vertelden ze wel wat. Maar ze vertelden niet zo gauw van hoe het precies zat. Maar ze liet wel merken dat ze contact had met haar.
0: Ja, daarna, na dat ene bezoek.
2: Ja.
0: Noemt haar dus nu Rinja Jansen. Dus de voornaam, ik heb hier Maria staan, maar dat klopt dus niet.
2: Nee, waarschijnlijk is het geen Maria, maar Rinja.
0: Dat is je onlangs te binnen geschoten.
2: Ja, dat schoot me te binnen vanochtend toen ik de deur op slot deed om hier te komen.
0: Ja.
2: Toen dacht ik van, oh ja, dat moet Rinja zijn, want zo noemde mijn moeder haar.
0: En Rinja is getrouwd met Jansen?
2: Ja, met een Nederlandse man, Jansen.
0: Heb jij die ook gezien?
2: Ja, die heb ik ook gezien. Ze hebben twee zonen. En die zouden iets met militaire dienst te maken. Want toen we daar waren, toen vertelde die tante van, mijn jongens zijn er even niet, want ze moeten iets doen. Iets wat met de militaire dienst te maken had.
0: Ja, en dat is ergens geweest in de jaren 90. We hopen natuurlijk dat tante die destijds de zoektocht indiende bij Adres Onbekend nog altijd luistert.
2: Mooi.

0: denk dat Rocky Tuutero en Angelique Stijn destijds presenteren. Adres onbekend. Dit was America en Ventura Highway. En na 55 jaar adres onbekend kunnen we wel een stadion vullen met mensen die elkaar hebben gevonden. Ja, mits ze dan wel bij elkaar zijn gebleven. Ergens in de jaren 90 zocht tante Rinja Bicerta, weten we nu, haar halfzus Elfriede ook Bicerta, want dochters van Adriaan Jacob Bicerta. Het Suriname, zoon Reginald, reed met zijn moeder naar tante in Rotterdam. Jij was toen begin 40. Hoe oud zal tante nu zijn, denk je?
1: Tante zal nu rond de 80 zijn.
0: Ja, en jouw moeder is er?
1: Mijn moeder is vorig jaar overleden. En zij is toen zij overleed was ze 87. Dus ze schelen ongeveer 6 jaar, denk ik.
0: Had jij liever niet samen met je moeder samen gezocht naar tante?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar de laatste jaren van mijn moeder was niet zo heel erg in de mood of in de stemming om andere mensen op te zoeken. Dus ze zat liever graag in haar eigen moestuintje rondgebracht.
0: Ja.
1: En dat deed ze ook hoor, met alle plezier.
0: Ja, dus je zoekt nu wel ook voor jezelf?
1: Ja, ik zoek nu ook voor mezelf. Omdat ik het best wel heel prettig vond om die tante te bezoeken. En omdat dat de vierde dochter is van mijn opa. Of niet van deze opa, wel van deze opa één. Maar ik heb ook drie andere tantes. En dit is de vierde tante die ik zoek.
0: Ja, en als we ons beperken. Ja, ga jij maar. Nou ja, we zoeken van. We hebben een meneer Jansen voorlopig met dubbel S. We hebben Rotterdam zonder adres. En we hebben twee neven die zestigers moeten zijn. En ik zei net al, het zou natuurlijk een uitkomst zijn als tante er nog is. En naar adres onbekend luisteren, want dan zijn we er al, Amy.
2: Ja, nou kijk even op zijn naar onze telefoonkamer. Heeft tante Rinja al gebeld? Nee, dus toch maar even dat nummer 0800 30 30 300. Er is dan verder ook wat consternatie bij onze zoekbrigade over de spelling van de achternaam. Maar de archieven bieden wel een antwoord. Jouw moeder Elfrida en haar halfzus delen dezelfde vader. Daar had je het net over. Dat is jouw opa Adriaan Jacob Emiel Bicerta. En die naam komen we inderdaad tegen op papier. Zoals je het zegt, Bicerta zonder H. En de zoekbrigade komt dan met een wilde gok. Jij wist de voornaam van je tante niet meer, tot vandaag. Nu zeg je, ze heet Rinja. Maar onze zoekbrigade die is aan het spitten in jouw familie. En die zeggen, zou de tante van Reginald Mildred kunnen heten?
1: Van die naam heb ik niet gehoord, nee.
2: Nog nooit gehoord. Nee, ja, we hebben hem hier op papier staan. Okay. Jij weet, jouw tante had zoons. We zien bij deze Mildred Bicerta in ieder geval een zoon met de naam Fabian. Ja, ik noem het maar gewoon. Wie weet herkent iemand die naam. Jouw tante zal rond 1943 geboren zijn in Suriname. Heeft twee zoons, zeg jij. En rond het jaar 2000 woonde ze in Rotterdam. Laten we dat vooral noemen. En mogelijk heeft ze net als jouw moeder dan Bicerta als achternaam genoemd naar hun gedeelde vader. Maar we noemen toch vooral Jansen, haar getrouwde naam, op 0800 30 30 300. We hebben

0: samen met Bluff Hanna May uit Emmen. Ik ben niet meer bang. Wij zoeken tante Rinja Jansen-Bicerta. Nee, die is er nog niet.
1: Dit verhaal moet nog mee vandaag. Joop is er zo mee bezig. De stoom komt er vanaf. Goedemiddag, ik ben Joop Rutte. Dit is mijn nummer. Bel me, want ik ben 76 jaar. Komt me daar 3 weken geleden een neef naar me toe die me opgewonden iets vertelde waar ik nog steeds aan moet wennen.
0: Oké, daar gaan we. Joop Rutte, een neef komt naar je toe. Wat is het? 3 weken geleden, wat had hij voor bijzonders te vertellen?
2: Nou, het eerste wat hij zei, wat hij aan mij vroeg: Joop, hoeveel zusters heb jij? Ik dacht, Paul, wat is een stomme vraag, dat weet je toch? Ik zei, ik heb Maria en ik heb José en ik heb Frida. Ja, maar je vergeet nog één. Hè? Wat? Wie dan? Eltje. Dat wist ik niet. Hoe kom je daar nou bij? Ja, ik heb het familiearchief gekeken. In de CBG-verzamelingen. Daar staat de naam van Eltje Johanna Rutte. Geboren in Malangen in Indonesië. En wanneer? Zij is geboren in 1941.
0: Maar jij hoort dat. Je denkt, ja, dat zijn gegevens van het Centraal Bureau voor Genealogie. Dus het is ergens genoteerd. Hoe reageerde jij hierop?
2: Verbaasd. Nooit van gehoord. En dat ik nog een zuster heb. Misschien leeft die nog of leeft die niet. Dat weet ik niet. Ja, toen kwam alles. Toen wil ik ook alles weten.
0: Ze is geboren in 1941.
2: Ja.
0: Wat kan er gebeurd zijn? Het was natuurlijk wel de tijd van de Bersia, van de vrijheidsstrijd.
2: Dat is gewelddadig. Omdat iedere blanke of iedere Hollandse moest gedood worden. Ik dacht, nee, ja, dat kan toch niet. En mijn familie reageerde van, Joop, wat ben je toch mee bezig? Ja, ik wil het weten. Als je ouders je niet vertelt wat er allemaal gebeurd is, dat heeft toch een reden. En dat reden willen ze niet vertellen, omdat het zo erg is, maar dat hoeft niet. Ja. Dat ze beter niet aan ons kunnen vertellen.
0: Oké, dus ze twijfelen niet, maar het is meer loyaliteit aan je ouders die het je niet hebben willen vertellen.
2: Ja, omdat er misschien iets gebeurd is dat we beter niet kunnen weten voor hun kinderen.
0: Nou, je kan nou nog kiezen, hè? Je kan nog terug. Dan stoppen we ermee.
2: Nee, ik wil alles weten.
0: Ja.
2: Maar ja.
0: Ze heet dus Eltje Johanna Rutte.
2: Ja.
0: Dus ze staat op naam van je vader.
2: Ja, Rutte. Alles staat op naam van mijn vader. Alle kinderen.
0: En waar is je moeder dan in dit verhaal, in het register?
2: Dat is de grootste vraag die ik aan iedereen heb gesteld. Waar is mami? Waarom wordt ze niet bij betrokken? Maar dat was toen in die tijd dat vrouwen niks te vertellen hadden. Die waren niet belangrijk.
0: Nee, maar dat rechtvaardigt wel de vraag. Of het dan wel een zus van je is, of een halfzus, dat ze dus ook alleen van je vader zou kunnen zijn.
2: Dat kan ook zijn. Dat is één van die redenen dat ze het misschien niet willen vertellen. Dat het van een andere moeder is. Maar dat maakt voor mij niet uit of het van een andere moeder is. Het is en blijft mijn zuster.
0: Ja. En wat denk je? Zal ze in Nederland wonen?
2: Ja, want daar is. Daar is een registratiecode gevonden van haar. L12469. Dat ze een paspoort aangevraagd heeft om naar Holland te gaan.
0: Ja.
2: Dus dan moet ze toch naar Holland zijn gegaan. Ergens in Holland zijn.
0: Zou je zeggen, ja. Beste Joop, we moeten dit tot de bodem uitzoeken, denk ik.
2: Ja, want het is. Zij moet er nog zijn. Ze heeft een registratiecode. Niemand kan het vinden.
0: Ja, nog niet. Els Johanna Rutte, 1941. Wie bent u dus en waar kan Joop u in de armen sluiten? Dan gaan we dus naar de zoekbrigade. Kom uit bij Amy.
2: Ben benieuwd, ja, dank u wel hoor.
3: Ja. Nou, er is veel te vinden in je zoektocht, maar ik kan de eindjes nog niet helemaal aan elkaar knopen. Dus je moet me een beetje helpen, Joop, met alles
2: ja,
3: wat we hebben.
2: Goed. Zeg maar, hoe laat moet ik komen?
3: Blijf gelijk aan. Blijf eerst maar aan de lijn.
2: Okay.
3: Want het eerste dat we tegenkomen is dit. We vinden een paspoortaanvraag van een mevrouw Rutte. Het staat ook op naam van een mevrouw Rutte die zich in Indonesië Raden Jokinem noemde.
2: Raden, ja, dat is mijn moeder.
3: Ja, dat dachten wij al, want ze stamt af van de familie Padmowikromo, mocht dat iets zeggen. Geboren 1916 in Surakarta op Java.
2: Ja, solo.
3: Ja, dus dat zijn dan de gegevens van jouw moeder die ik voor me heb. Maar nergens zien wij vooralsnog een vermelding van Els. Jouw vermeende zus Elsje Johanna Rutte. En dus roepen we op voor haar. Geboren in 1941 in Malang, Indonesië. En kwam naar Nederland. Nu jij 0800 3030 300.

0: Weer het weerbericht voor over een dag of drie. Sunny Afternoon van de Kings. Het gaat over een rijke man die klaagt dat hij te veel belasting moet betalen.
1: Word ik gezocht?
0: Beste vriend Ronald, zo noem jij jezelf in het trouwalbum van Lydia en Gerard. En je bent Ronald Laschuit. Jij ging met Gerard naar Italië toen hij daar zijn Lydia ontmoette. Mooi. Alleen, hoe tragisch, vriend Gerard werd kort daarna ziek. En hij leeft al jaren niet meer. Zijn familie, zijn dochter, hoopt nu op jouw verhalen over toen.
2: Dan kroop ze wel van haar kamertje naar de slaapkamer waar hij lag. En dan papa. En ja, toen papa er niet meer was, was het bed leeg. En dan kroop ze naar de slaapkamer. En dan was het papa nou. En dan kroop ze naar de kamer. En dan zag ze zijn foto staan. En dan was het, ja, papa daar. En dan ging ze zwaaien en een kusje geven.
3: Nog altijd vraagt het gemis van Gerard Smits om verhalen van zijn beste vriend Ronald Laschuit, die eind jaren 40 geboren is in Amsterdam. Ze kennen elkaar van school, gingen op vakantie naar Italië. Ronald trouwde met Margriet en begin jaren 70 woonde zij in Het Zand.
0: Jullie moeder heeft het gezin altijd bij elkaar gehouden. Maar nu ze er niet meer is, doet jullie broer Ton zijn best om weer eens bij elkaar te komen. Maar waar zijn jullie toch, Peter en Willy Verhoeven? Jullie moeder en haar liefde voor voetbal, voor Ajax, bond jullie altijd. Ton heeft er nu spijt van dat hij niet liet horen op jouw 70ste verjaardag, Peter.
3: Deze Peter Verhoeven woonde in Lelystad met twee kinderen, Stefan en Mirjam. Broer Peter is nu 73 jaar en zus Willy Verhoeven, die is nog wat ouder. Met haar is nog mailcontact geweest toen haar man werd geopereerd. Ze moet nu, net als haar dochter Jacqueline, in Hoofddorp wonen.
0: Is jouw mailbox volgelopen? Jos Sanders, Ine wilde je feliciteren met je verjaardag. Maar haar mail kwam ineens terug. Jij bent die knappe man van de Belastingdienst die elk jaar op je motor op wintersport ging naar Oostenrijk. En altijd zong jij in je appartement hard mee met Volendamse hits. Ine en haar man waren daar ook. En zo werden jullie vrienden op de gang.
4: Hij bleef daar elk jaar heel trouw heen gaan. Wij gingen daarna nog wel eens naar een andere wintersportplaats. Maar vanaf dat moment kwam hij één keer per jaar op zijn mooie motor ons opzoeken in Lunteren.
3: Jos Sanders stapte dan op zijn motor vanuit de Montestraat in Eindhoven, waar hij lang heeft gewoond. Hij is op moederdag 75 jaar geworden en hij ging elk jaar op wintersport naar Oostenrijk. En dat deed hij dan alleen. Hij was een leuke, knappe, eeuwige single en van jongs af aan tot aan zijn pensioen werkte hij bij de Belastingdienst.
1: Word ik gezocht?
5: Word ik gezocht?
1: 0800 30 30 300.

0: Nou, die hadden we wel even nodig. De State of Independence van Donna Summer. Want met Man en Macht wordt er gebladerd in de archieven. Joop's papieren worden naast de onze gelegd. De man van 76 jaar moet een grote zus hebben. Els Johanna Rutte, 5 jaar ouder dan hij. En waarom wist hij daar niet van? Is er iets verzwegen in oorlogstijd op Java? We schakelen met Amy.
1: De zoekbrigade vindt meteen een Elsje Johanna Vogelzang Rutte. En haar meisjesnaam is daarmee dus Rutte. We trekken dan meteen haar archiefkaart en kunnen zien wie haar ouders zijn. Ze is geboren inderdaad in 1941, dat zeg jij ook, op 8 maart in Malang.
2: Ja.
1: Zover zitten we warm, denk ik, hè?
2: Ja, ja, oh, je bent al heel lang, hoor.
1: Want jullie hadden zelf ook al die paspoortaanvraag gevonden van deze Elsje Johanna Rutte. Nou, die hebben wij ook gevonden. Die pak ik er even bij. Die heb ik hier. Ik kan dan zien wie de moeder is van Elsje.
2: Oh, en?
1: Dat is niet jouw moeder. Rupina Rutte Roepik.
2: Dit is de eerste keer dat ik dit hoor.
1: Ik zie wel meer. Ik zie ook 3 zussen. Nu noemde jij ook zussen en het lijkt op elkaar, maar het is net weer anders. Jij zei net, ik heb zussen, José, Maria en Frida, als ik goed heb geluisterd.
2: Ja.
1: Nou, de zussen van deze Elsje heten Elisabeth, Maria en Hendrika Rutte. Ken jij deze dames?
2: Het is de eerste keer dat ik dit hoor, mevrouw.
1: Alweer, hè?
2: Ja.
1: Maar nu komt het. De naam Albert Rutte, die van jouw vader, die komt dan weer niet voor op haar archiefkaart. In

0: Rutte staat er niet op.
1: Zo, hoe komen jullie toch zo dat je erachter kan komen? Ik vind het geweldig wat jullie gevonden hebben. En dat brengt heel duidelijk wat allemaal gebeurd is.
2: Elsje lijkt op deze manier dus geen familie van je.
1: Dat is helemaal geen familie van mij.
2: Nee.
1: Nee. Waarom staat hij dan in de archief van mijn vader?
2: Ja, omdat er wel een Rutte staat. Maar het is niet vader Rutte, maar het is wat Amy zegt. Het is Marius Rutte. Ik ben bang dat je tegen je neef moet zeggen dat hij je opgezadeld heeft met een misverstand.
1: Ja, hij heeft gezegd, je hebt nog een zuster en daar ging ik vanuit, dat klopt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Maar de ene Rutte is de andere niet.
1: Nee, er zijn meerdere Rutters natuurlijk.
2: Ja.
1: Dat is een bevestiging. Dat is ook het aanvaarden waarom mijn ouders niks gezegd heeft. Omdat het ook niet zo is. Nou, voor mij is iedereen familie. Maakt niet uit wie of wat. Nou, ik vind het knap van jullie dat jullie zover zijn gekomen om te weten hoe de waarheid is, hoor. Ja, we moeten gewoon afsluiten.

0: En dan kreeg ik meer tijd voor de liefde. Want some more, Colin Blundstone.
1: Het vertrek.
0: Nou ja, zondag 17 mei leert dat Joop niet langer naar zijn zus Els hoeft te zoeken. Als Spaanse vader Lorenzo López Fernández in de jaren 60 in Nederland bleef, of hier nog connecties had, dan houden ze zich wel verdacht stil.
2: Ja, heel verdacht stil, maar er is wel heel veel te vinden. Er werd in de jaren 60 heel wat afgekaart in het eerste Spaanse centrum bij de Vituskerk in Hilversum. Een biertje ging er daarbij altijd wel in. De televisie stond op een verhoging in een van de hoeken, naar typisch Spaans gebruik. En kleine kinderen speelden tussen de tafels door. Ja, ik geef het even door aan jullie, want het is heel beeldend. Met allemaal zwart-wit foto's. Je ziet daar inderdaad een kindje zo dwars door de tafels heen scheuren met een klein loopfietsje. Ja, wij dachten, misschien zijn jullie daar ook wel geweest zonder dat je dit misschien

0: Weet.
1: Nou,
0: iedereen dat, kwam samen daar.
1: Dat meisje hier op die driewieler. Nou, dat ben je echt jij.
2: Als je niet weet,
1: dat
2: zou
1: is echt
2: weten.
1: Mijn Sylvia.
2: Als je niet weet, zou weten, ja. Zou het kunnen, ja.
1: Jij gaf mij net dit en dacht ik, dat ben jij.
3: Ja, maar daarmee zijn we er nog niet. En we hebben ook tante Rinja Jansen-Bicerta nog niet gevonden. Monden we dan wel uit bij de eerste liefde van Ronald voor José van Stijn. Die begon op een weiland bij een kasteeltje en eindigde in een afscheidsbrief waarin ze hem inruilde voor haar aanstaande, Amy.
0: Ja, we leken al een heel eind, want we vonden online de zoon en schoonzus van José. Maar ja, kom maar eens met ze in contact. Gelukkig kwam er een verlossend telefoontje binnen op onze tiplijn en Roland, heb je enig idee wie we aan de lijn kregen?
4: Nou, vertel maar.
0: Nou, niemand minder dan José van Stijn zelf. Ze werd door Jan en Alleman getipt tot aan haar schoonzus in het buitenland aan toe.
5: Nou, het ging via mijn schoonzus. En ik zou zeggen, die zat in Egypte. En mensen uit Valkenburg hadden het gehoord. Dus die zeiden van, goh, er wordt José van Stijn uit Valkenburg gezocht. Van, toen heeft hij mij geappt van, joh, je wordt gezocht. En ik denk, nou, ik weet precies over wie het gaat. Wat grappig.
0: En wat dacht u toen?
5: Ja. Nou, wat leuk. Ja. Echt wel bijzonder, ja.
0: Ja, je hoort het. Ze vindt het hartstikke bijzonder dat jij haar nu zoekt. En dus is hier vanuit Ter Aar voor jou José van Stijn.
4: Nou, ik moet even ademen.
5: God. Hallo, Roland.
4: Hey, hallo José.
5: Hoi. Oh. Oh. Ja, je vriendinnetje uit Valkenburg van het kasteel in levende lijf.
4: Godverdikke, wat leuk, hé.
5: Ik heb genoten van je verhaal. Zo heb ik het echt ook zelf ervaren. Ja.
4: Oh, wat lief van je dat je zo zegt.
5: Ik ben er echt even stil van. Ik moet het ook even verwerken.
4: Wat leuk je te horen.
5: Ja, ja. Ja,
4: ik heb er gewoon een beetje buikpijn van.
5: Oh, nou dat
4: op een goede manier, hè? Op een goede manier, hè? Ja? Van het ging, ja, zij is echt van, jeetje. Ik had wel verwacht dat ik je een keer weer tegen zou komen met dit programma. Want ik dacht, als het een beetje gezond gaat, dan is het goed. Maar ik was gewoon heel benieuwd, hoe gaat het nou? Wat heb je gedaan? Hoe loopt het leven bij jou? Dat soort dingen.
5: Ja, ja. Nou, ik ben springlevend gelukkig. Want dat dacht ik, dat zou natuurlijk kunnen op onze leeftijd. Maar ik ben eigenlijk best wel heel tevreden en blij. Ga ik door het leven? Ik heb van alles meegemaakt.
3: Jij hebt geluisterd, dus dan weet je ook dat hij het heel moeilijk vond om afstand van je te nemen. Omdat je die fotograaf bent tegengekomen.
5: Ja, ja.
3: Hoe was dat voor jou?
5: Nou, hartstikke moeilijk. Ik heb er heel lang over gedaan voordat ik die brief had geschreven. Maar ik denk, dit wordt gewoon te gecompliceerd. Van één vriend op afstand en de andere dichterbij. En ik denk, ja, ook door de afstand is het zo gelopen. Ja.
4: Ja. Ja.
5: Ja. Maar ik heb er echt ook enorme last van gehad.
3: En als je de klok kon terugzetten?
5: Ja, ik weet niet hoe het zou gelopen zijn. Geen idee. Dat vind ik een beetje koffiedik kijken, hoor. Dat
4: nou, ik wist niet dat er zoveel koffiedik bij die man aanwezig was. Maar het is wel een hele pak koffiedik, hoor. Zo, hoor.
3: Ja. Ja, maar het is wel een gerechtvaardigde vraag, probeer ik dan nog.
5: Ja, dat weet je niet. Ja. Nee. Want
4: dat weet je inderdaad niet.
5: Jong en ontwikkelt je. En de ene gaat de ene kant, de andere kant. Ja. En dan moet je elkaar zien te blijven vinden.
3: Maar je hebt Roland wel gemist.
5: Jazeker. Ja. Ja, want hij schreef onwijs leuke brieven. En ook de fijne herinneringen. En ik heb ook nog foto's van hem. Dus toen ik wist dat ik gezocht werd. Ja.
4: Okay.
5: Ja. En het zijn er komen gewoon fijne herinneringen weer naar boven. Ja. Het is jammer dat het Leeuwarden Valkenburg was, maar anders. Wie weet. Oh. Ja.
4: Ja. Ik heb sinds 5 jaar weer een hele lieve vriendin getroffen. En ze heet José.
5: Nee.
4: Dat is wel heel grappig. Ja. Ja. Ja. Ik heb een film gelachen in het begin. En, dus dat betreft blijft de naam José in mijn leven.
3: Ja, maar er is maar één José van Stijn.
5: Ja.
4: Nou, dat mag niet zeggen, want mijn vriendin natuurlijk een beetje teleurgesteld. Dus er is wel eenmaal José van Stijn, maar de José die ik nu heb is wel de liefde.
5: Oh, oké. Okay. Ja.
4: Ja.
5: Ja. Ja, ik ga nog alleen door het leven, maar zit niet bij de pakken neer. En ik ben gewoon heel tevreden. Ik zie wel wat er ooit gaat gebeuren, maar ja.
4: Nou, mooi.
5: Prima.
3: Tja. Ja, mooi. Ja, ingewikkeld. Maar ook mooi. Als wij terug zijn, dan is het eerste Pinksterdag. En dan is er hoogstwaarschijnlijk de uitslag van een DNA-test. Weet je nog de Engelse Ashton over zijn vader in Nederland, die dan ook nog Jan heet. Jan uit Nederland. Onmogelijk, maar toch. Dag.

0: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
5: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wooncentrum Snoeken in Ruinen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
6: Ja, ook bij Wooncentrum Snoeken in Ruinen.
4: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
7: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
8: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
9: Ah, chips.
8: Maak er een potje van.

0: het een tikje anders doet.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
5: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. En studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Havenkort Interieurs in Coevorden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, ook bij Havenkort Interieurs.
8: Hé, hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
9: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die het een tikje anders doet.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Radio Drenthe. De gezellige zondagmiddag.

0: 14 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark,
1: André Hazes,
0: Suzanne en Freek,
1: Marco Schuitmaker,
0: Jan Smit en

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Mmm, ze zijn er weer.
2: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
3: Zonnetevel. Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: True Lease met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
9: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit, is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Beleef de 4e editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
11: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lofies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
12: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
13: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
12: Borgstee, Assen.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
16: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
17: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Radio Drenthe, de gezellige zondagmiddag.

0: sportmobiel nodig? Mobifit.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
3: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten, wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
12: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
13: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
14: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
15: Radio Drenthe.
16: De nalatenschap van Harry Musquet.
15: Met Johan Derksen.

0: samen met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het was een single van Simon & Garfunkel in 1965. En in 1966 verscheen de cover van Them, de band van Van Morrison. Vervolgens werd het nummer ook nog opgenomen door Wings, The Shepherds, Ken Booth en de Back Porch Majority. En dit is QB and the Blizzards, Richard Corey.

Cuby and the Blizzards, Richard Corey. Robin Ford, dat is een ervaren bluesgitarist uit San Francisco. Hij was actief bij LA Express, The Jello Jackets, Miles Davis, Joni Mitchell, George Harrison, Rick Springfield, Jimmy Witherspoon en Kiss. Robin Ford, How Deep in the Blues.

Robin Ford, How Deep in the Blues. Emma Thomas beweegt zich al ruim 40 jaar tussen de blues en soul in Louisiana. Haar album After the Rain werd in 2007 gekozen tot het beste bluesalbum van het jaar in Amerika. En ze had een eigen bluesclub in New Orleans, The Lion's Den. Emma Thomas, Another Man Done Gone.

Emma Thomas, Another Man Done Gone. Eugene Hideaway Bridges uit Louisiana is een neef van Tina Turner en hij komt voort uit de gospelband The Mighty Clouds of Joy. Hij was jaren de gitarist bij Big Joe Turner en als soloartiest toert hij nu door Amerika, Australië en Europa. Eugene Hideaway Bridges, Ain't Got Time.

Eugene Hideaway Bridges, Ain't Got Time. Shamikia Copeland werd in 1979 geboren in Harlem, New York, als dochter van bluesgitarist Johnny Copeland. Op 16-jarige leeftijd was ze al het voorprogramma van haar vader Johnny Copeland en daarna als soloartiest werkte ze met de beroemde producers Dr. John en Steve Cropper. Shamikia Copeland, Something Heavy.

Shamikia Copeland, Something Heavy. Savoy Brown, dat is een Engelse bluesband met zanger-gitarist Kim Simmons. En de band was in Amerika veel succesvoller dan in Engeland. En dat loste Kim Simmons heel leuk op. Hij ging namelijk in Amerika wonen. Savoy Brown, Monday Morning Blues.

Savoy Brown, Monday Morning Blues. Deborah Coleman had albums thuis van Jimi Hendrix en Buddy Guy, en Patti Smith en Bessie Smith waren haar favoriete zangeressen. In 1975 bezocht ze een show van Howlin' Wolf, Muddy Waters en John Lee Hooker. En toen wisten het zeker. Ze werd blueszangeres. Deborah Coleman, Dream.

Deborah Coleman, Dream. J.J. Gray komt uit Jacksonville, Florida. Dat is de stad van Lynyrd Skynyrd. En hij groeide op met de muziek van Fred McDowell en Robert Pete Williams. En J.J. Gray schreef zijn eigen nummers en stond intussen al op alle grote bluesfestivals in Amerika en Europa. J.J. Gray en Mofro. Country Ghetto.

J.J. Cray en Mofro, Country Ghetto. Solomon Burke uit Philadelphia had in Amerika de bijnaam The King of Soul and Blues. Hij overleed op Schiphol en was op weg naar Paradiso, waar hij op zou treden met De Dijk. En hij had al zijn geld geïnvesteerd in begrafenisondernemingen. Solomon Burke, Along About Midnight.

0: Solomon Burke, Along About Midnight. Kim Wilson, dat is de zanger en mondharmonica-speler van de Fabulous Thunderbirds, een van de oudste bluesbands van Amerika. En hij had een neusje voor goede gitaristen. Hij haalde altijd topgitaristen naar de band. Johnny Mulla, Duke Robillard, Mike Keller, Kit Ramos, Jimmy Vaughan, Nick Curran, Kim Wilson, So Many Roads.
1: One, two, three, four.

Kim Wilson, So Many Roads. Lee McBee uit Kansas City is de zanger van Mike Morgan en de Crawl, een bluesband uit Dallas. Dit is een solo-opname, maar het nummer werd geschreven door gitarist Mike Morgan. En Lee McBee kwam op het leven toen hij een hartstilstand kreeg tijdens het zwemmen. Lee McBee, I Should Have Done Better.

Lee McBee, I Should Have Done Better. Snooks Eaglin uit New Orleans was een blinde straatmuzikant die uitgroeide tot een fenomeen. Hij werd een populaire bluesartiest in Louisiana en tevens een veelgevraagde studiogitarist. Snooks Eaglin, 9 Pound Steel.

Brooks Eaglin, 9-pound steel. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Het komt van het album Wonder This World van het wonderkind uit North Dakota. Het is een cover van Luther Allison, Johnny Lang, Sherry Red Wine.

0: Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
4: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is en de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zitten er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak en er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regent. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Drenthe.
5: De avond van Drenthe.

0: met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de 6e plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1-verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als 5e en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België zijn 3 artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon en dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer, vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival.
2: Boeren.
0: Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: tot en met 16 augustus in Drouwenenmond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
1: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden.